Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hogevenen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: Tamara de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

De hele nacht non-stop muziek op 1 man.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden.

0: Can't You Feel a Brand New Day? En die dag is gekomen hoor, na het weekend. Met de Weerstars openen we vandaag. Utrecht is wakker. A Brand New Day. En het is weer maandag vandaag. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo Bob.
0: Gezellig dat je er bent. Met leuke dingen achter je gelaten in het weekend. Wat heb je gedaan van het weekend?
1: Nou, ik ben gisteren gaan potten bakken. Dat was leuk.
0: Ik word even stil.
1: Ja, snap ik.
0: Dus, ik had verwacht, ik ben lekker uitgegaan.
1: Nou, nee, het is een kneuterige activiteit geweest het weekend.
0: Maar leuke dingen gemaakt dan? Of is het moeilijk?
1: Nee, ik heb een koffiemok gemaakt en beschilderd.
0: Dus, oh, dat is waar.
1: Over 3 weken kan ik het eindresultaat delen. Maar het is echt ontzettend oma-achtig. Maar
0: omdat
1: heel leuk.
0: Het moet drogen of zo, denk ik.
1: Ja, in de oven, glazen, sauzen en zo, dat soort dingen. Ja,
0: Nou, dan heb ik maar saai weekendje
1: gehad. Verras ik je nog wel eens, hè, zo.
0: Ja, leuk, ja. Heb je een fotootje?
1: Ja, ik heb er ook Prosecco bij gedronken trouwens. Dus het is helemaal nuchter.
0: Goedemorgen.

0: Inmiddels staat ze met dit nummer in de Nederlandse hitlijst, heb ik even nagekeken. Dat wist ik sinds het weekend. Vind ik altijd leuk om even te kijken wat zeg maar de nieuwe binnenkomers zijn, zeg maar, in zo'n top 40 of zo. Maar Ellen Langley, we draaien al een tijdje. Ik vind het helemaal leuk, Houston, Texas. En daarmee zet zij ook weer de country op een... Op een goed niveau, zeg maar, in Nederland. Ben jij van de country?
1: Ja, sowieso. Dit soort hits hoor ik de laatste tijd steeds vaker voorbij
0: country,
1: komen.
0: Country pop is het ook een beetje.
1: Ja, ik vind het wel leuk. Net als Hannah May, die ook een beetje die stijl heeft, natuurlijk. Mm-hmm. En dat nummer Boston ook. Die we
0: Boston, van Stella Lefty.
1: Ja, die vond ik ook leuk. Dus dit is wel een beetje hetzelfde kaliber. Ik kan er wel van genieten.
0: Toch wel. Ja? Toch wel. Ja, zeker. Nee, absoluut. Ik hou wel van de country en van new country ook. Dus de country rock een beetje. Maar in Nederland is er altijd een beetje huiverig voor geweest voor country. Dat is een beetje... Dat wordt vaak gedacht, ja, dan moet je gaan line dansen. Nou, als ik ergens niet van hou, is het van dansen. En al helemaal niet van line dansen. Maar ik vind het leuk dat mensen zo allemaal kunnen bewegen, zeg ik altijd.
1: Ja, dus, het ziet er wel geinig uit, hè?
0: Absoluut. Goed, tot zover onze view op de country van Ellen Langley, Houston, Texas. Het is inmiddels 12 minuten voor 6:30 geworden. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, de dag na het weekend. Wat een andere dag, hè, qua weer al.
1: Oh. Oh man, ik werd nat geregend toen het eruit ging.
0: Ja, dat zal wel, ja.
1: Je bent een soort van een herfst, een afterzomer heet het, soort van.
0: Het is heel gek.
1: Ja.
0: Nou, ik weet ook niet of het komt door de regen of dat ik er aan moet wennen, bedoel ik dan ook. In de auto vond ik het ook geen pretje rijden op de kleine wegetjes. Hè? Dus de B-wegen, zeg maar. De 60 en 80 kilometer wegen. Maar toch eventjes goed opletten. Dat was wel vroeger.
1: Met die ruitenwissers aan?
0: Ja, daarom. Even de vliegen en de muggen eraf en zo. Dus allemaal de zomerrommel, zeg maar. Ja, het was even moeilijker rijden dan vorige week. En een wereld van verschil natuurlijk qua temperatuur. Hè?
1: Oh, maar dat is wel lekker, eerlijk gezegd. Oh.
0: Ben ik helemaal met je eens. Vind het prima. Zo'n graad of 20 vandaag. Wat voor weer we vandaag gaan krijgen, dat gaan we horen van Grita. Dus dat is even geduld hebben. Zometeen zal ze wel een berichtje sturen. 6:50 spreken wij uitgebreid in Utrecht is wakker. En niet alleen bij ons in het programma, maar ook in andere programma's bij Radio M Utrecht hebben we natuurlijk weer een vraag. De vraag van de dag.
1: Ja, en dat is: welke uitdaging ga je graag nog een keer aan in je leven? Ja, we praten daarover vandaag omdat de zwemtalent Maarten van der Weijden deze week onderneemt zijn laatste grote tocht in het water onderneemt. Hij gaat 270 kilometer lang door 22 steden zwemmen. En Utrecht staat ook op de planning trouwens. Niet alleen Utrecht, maar Woerden, weet ik toevallig.
0: Ja?
1: En hij trekt een deel door de provincie.
0: Kijk eens aan. Maarten van der Weijden, de bekende zwemmer die... In Friesland deed hij dat toch ook, elfstedenzwemmer of zo?
1: Daar is hij er bekend van geworden.
0: Ja, precies,
1: zo is het. Ja, Maarten iedereen joelen, vanaf de kant aanmoedigen. En nu zamelt hij geld in, ook voor een goed doel, weet ik. Ik heb het bericht al eventjes voorbij zien komen vorige week. Ja, het is fantastisch natuurlijk dat hij dat gaat doen.
0: Maar ik hoor jou wel zeggen, 270 kilometer, 22 steden, oké, prima. Maar 270 kilometer zwemmen.
1: Ja. Het is insane. Het is heel de week. En hij gaat van vroeg tot laat door met zwemmen. En dan voor de rest slapen. Ja. Dat is echt gekke werk.
0: Ik denk dat je tijdens het zwemmen ook een beetje... je kunt niet slapen natuurlijk tijdens het zwemmen.
1: Ja,
0: tijdens het lopen kun je slapen.
1: Ja, dus die temperatuur en weersomstandigheden is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Om hopelijk wel mee te hebben.
0: Hij zwemt voor een goede doel. En daar koppelen wij een vraag aan.
1: Ja, welke uitdaging ga jij graag nog een keer aan in je leven? We horen graag of jij nog iets avontuurlijks op je bucketlist hebt staan. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Ik heb het idee dat er veel mensen gaan komen met... ik wil nog wel een keer berg beklimmen of een keer een reisje naar de maan. Dat vond je ook leuk.
1: Oh ja, ik wil een keer met een astronaut mee op pad. Maar ja, dan kan ik wel even gaan sparen nog even.
0: We doen er gelijk een oproepje. Als je luistert en je bent astronaut... Dan
1: heb je geld? Nee.
0: Kun je nu reageren. In de RTV Utrecht app. En natuurlijk kan dat ook via Facebook Radio M Utrecht. Dit zijn de Bee Gees.

0: 1976, ja, ze vierde hoogtijd. De Amsterdamers eigenlijk gewoon in de jaren 60 waren ze al populair. En dat ging gewoon nog door in de 80s, de 90s. En ja, helaas is alleen nog Barry Gibb over als een van de drie broers van de Bee Gees. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Wapperen tegen de warmte staat op de voorpagina van de NRC. Het zijn de hogere temperaturen die goed zijn voor de verkoop van Spaanse waaiers. Nou, ik ben wat dat betreft, net als ieder ander, blij dat we niet die Spaanse temperaturen van 40 graden bereikt hebben in Nederland. Dat is
1: een leidensweg, hè, daar.
0: Ja, zeker wel, ja. Maar goed, ook in Nederland zijn die Spaanse waaiers populair. Zie je zo'n waaier? Zie je de foto op de voorpagina?
1: Oh, ik zit al feestelijk.
0: Ja, maar zie je jezelf dan zitten ergens, maar als het er echt nodig is met zo'n waaier?
1: Ik zou het wel doen.
0: Ja?
1: Okay. Ik zie op festivals wel eens met die grote waaiers.
0: Oh ja.
1: Dan ben ik altijd jaloers, denk ik ook. Ja.
0: Het is net zo kleurrijk als die mok die je hebt gemaakt met pottenbakker, volgens mij. Ja.
1: Goed. Mooi matchie.
0: Nou, dat is een van de artikelen in NRC vandaag.
1: Gaan we naar de Volkskrant, die hebben het over de VS in oorlog met Iran. Grote reputatieschade luidt de kop. De oorlog in Iran moest een vertoning van macht worden, maar in werkelijkheid staan de Verenigde Staten in hun hemd. Groot achtergrondverhaal daarover in de Volkskrant.
0: Trouw komt met een heel ander verhaal. En een verhaal wat meteen je aandacht trekt. Sterilisatie-implantaten kunnen zich door het lichaam gaan verplaatsen en voor pijnklachten zorgen. Patiënten worden daarvan niet goed op de hoogte gebracht. De verkoper informeert patiënten dus niet over de risico's van sterilisatieclips. In het kort komt dat dan hierop neer dat die clips, die kunnen zeg maar van de eileiders de afglijden en dan tot klachten leiden. Nederlands verkoper vertelt de patiënten dus niet dat dat een van de risico's is. En ja, kennelijk naar schatting zijn er tienduizenden Nederlandse vrouwen gesteriliseerd met dit soort clips. Ik schrik er altijd van. Ik denk iedere ander ook natuurlijk, maar dan denk ik van oei. Dat dan niet even heel duidelijk is geworden. Het lijkt me ook heel eng als je als vrouw of man of een medicijn of in dit geval een hulpmiddel of wat dan ook gaat gebruiken wat nog niemand heeft gedaan. Dat je een soort testpersoon bent.
1: Ja, dat
0: het is wel je lichaam natuurlijk. Je weet niet wat de gevolgen zijn.
1: Ja, nee, dat deel ik wel met je. Dat lijkt mij ook heel spannend.
0: Trouw pakt er groot mee uit vanmorgen.
1: Gaan we even naar het AD Utrecht Nieuwsblad. Die hebben veel aandacht voor sport. Ja, sportwereld. Heel groot. Beachvolleybal komt langs. De 1500 meter sprint. Ook de musicalwereld en ook het voetbal. Maar daar horen we zo meteen hier straks meer over. De wedstrijd tegen FC Utrecht AZ.
0: Van zaterdagavond, hè?
1: Ja.
0: Dan nog eventjes naar Jette Verschiet van Kleur. Vond ik wel een mooie kop van de Telegraaf vanmorgen. En we zien daar onze minister-president. Wereldkampioenschap in het Wagenerstadion in Amstelveen. Daar zat hij vanmorgen om de hockeyploeg aan te moedigen. Ja, nou, dat heeft zo zijn vruchten
1: af. Oh ja, lekker in het oranje, heerlijk.
0: Ja, natuurlijk, dat moet je ook doen natuurlijk, ja. En de polderdeal in de maak, overleg tussen vakbonden en werkgevers. Ook daarmee komt de krant naar voren. Bij de vakbonden en werkgevers groeit namelijk de hoop dat zij tot een zogenoemde polderdeal kunnen komen. Ingewijden die vertellen aan de krant dat er wordt ingezet op het terugdringen van de instroom bij uitkeringen en nog meer sociale premies en het aanjagen van economische groei. Ik krijg er al een beetje kriebels van. Misschien schijnt dat dan wel goed te zijn als je zegt, oké, we hebben een deal, maar dit jaar gaat weer om geld en om uitkeringen en zo. Wat ingekort gaat worden of beperkt gaat worden. Daarmee komt de krant naar voren, de Telegraaf dus. En daarmee hebben ze even onder de loep gelegd de voorkanten van de kranten van deze maandag.
1: Zijn we doorheen?
0: Zeker. Dit is Desiree en live. En ja, we leven even door. En dan komen we zo meteen uit bij een weerberichtje van ze heeft het al gestuurd.
1: Griet, oh, daar is de Gita.
0: Zijn we op de hoogte vandaag. Wat denk je, qua temperatuur wel bereiken we?
1: Ik gok een gaatje of 20.
0: Ik denk

0: live van Desiree op Radio M Utrecht. Het is inmiddels alweer 7:02. We horen zo meteen van Robert-Jan Boijen wat hij vandaag gaat ondernemen, waar hij verslag vandaag gaat doen. Welk onderwerp en dat soort dingen meer. En hoe zijn weekend was, dat ga je zo meteen allemaal horen. En Utrecht is wakker met nu even een kort weerberichtje van Grita. De gestage regenval die trekt vanaf halverwege vanmorgen oostwaarts weg. Wat een mooie zin. En daarna zien we af en toe de zon in Midden-Nederland. Maar valt er ook nog wel een enkel regenbuitje vanmiddag. Temperatuur komt op zo'n 20, 21 graden. Alle twee gelijk. 20, 21
1: yes.
0: graden. Ja, wij hadden een beetje dat voorgevoel dat het zoiets zou zijn. Volgens mij, ik had op mijn appje gekeken gisteren. Regen-app en de weer-app. En de hele week is het wel een beetje stabiel. Wel elke dag regen, zag ik. Maar dat is dan niet alles.
1: Oh nee, elke dag? Okay.
0: Elke dag wel een beetje. Maar wanneer en waar, dat weten we allemaal niet. Het is vrij algemeen. Maar 20, 21, 22 graden deze week. Mooie lentetemperatuur, toch?
1: Ja, dat vind ik wel prima. Even bijkomen, hoor, van de hitte.
0: We gaan ervoor. Verkeersinformatie van de ANWB, dat loopt allemaal lekker voor de rest in Nederland door. Sterker nog, de A27 is weer open. Nee, dat is niet waar. De A27 bij knooppunt Eemnes. Daar vandaan kun je de weg weer pakken richting Amsterdam. Want de werkzaamheden zijn voorbij. En ik zag ook vanmorgen vroeg geen borden meer van dat je er niet op kon. Dus die weg is weer vrij.
1: Mooi.
0: En dat is ook goed nieuws na al die weken van afsluiting van die A1 richting Amsterdam.
2: Utrecht is wakker. Met...

0: Talking in Utrecht is wakker op Radio M. Grote successen voor deze twee mannen uit Duitsland vandaan. En you can win if you want. En zo is het als je maar je inzet toont. En wie weet win je dan wel. Ik was überhaupt ben ik niet zo'n winnaar. Geen gokker. Als ik het heb er was over gehad natuurlijk. Als ik een lot koop voor de loterij, dan heb ik gewoon 0, 0, 0, 0, 0. En dan een keertje heb je een tientje of zo, maar dan heb je 50 euro ingelegd. Dus nee, ik ben niet zo'n grootsvogel wat dat betreft. Dus you can win if you want. Ik ben niet.
1: You win some, you lose some, denk ik.
0: En vooral lose some.
1: You lose. Nee.
0: Robert-Jan Boy op.
2: Ja, dit zou wel wat dieper bedoeld zijn nog. Maar ja. Goed, ik heb de techniek precies gevolgd.
0: Nee? Maar ja, wat zet de hoofdtelefoon op dan. Zet een hoofdtelefoon op.
2: Ja, die is er niet. Die is er niet.
0: Wat is dat?
2: Het is ongelooflijk.
0: We gaan zoeken voor jou.
2: Heel goed.
0: Maar goed dat je hier ook bent natuurlijk. En zometeen nog beter dat je de deur uitgaat, want dan heb je iets wat je, wat je gaat verslaan, zeg maar. Als verslaggever in Utrecht is wakker vaste prik natuurlijk. Heel kort even over het weekend. Heb je een beetje kunnen vermaken van het weekend?
2: Ja, vermaakt allerlei dingen gedaan. Ja. Ook nog in de hitte. Dus het fietsen viel gisteren nog wel mee. Het was niet zo...
0: Het is wel afgekoeld natuurlijk, hè?
2: Maar voor het over toen we hier vanochtend naartoe gingen, met oude regen...
0: Ja, dat is,
2: dat is natuurlijk wel het nieuws op dit moment. Dat het regent, dat je weer ruiten weer zich aan kan doen. In de auto bijvoorbeeld, weet ik wel wat, die plassen. Maar het is de geur die dat geeft.
0: En slechter zicht ook natuurlijk. Slechter zicht merkte ik ook.
2: Heerlijk
0: op die
2: allemaal. Heerlijk.
1: Niet ervan.
2: Laat maar komen die regen. Verrukkelijk.
0: Nou, zaterdag waren het al diverse prikken, spelden prikken. En af en toe een flink wat regen, zeg maar, wat naar beneden kwam. Maar nu is het echt begonnen, zeg maar.
2: Ja, precies. Toen en nu... Nu toch wel meer ook, dat je het 's ochtends merkt en zo. Dus inderdaad zaten er ook eventjes. He? Maar
0: Maar je hebt wel gefietst ook van het weekend.
2: Ik heb ook
0: dus,
2: uiteraard eventjes gefietst, had de gitaar aangeraakt. Ga zomaar door.
0: Op de fiets?
1: In de regen?
0: Op de fiets?
2: Nee, toen was het droog. Gisteren was het droog, hè? Ja.
1: Troubadour.
2: Nee, nou goed. Ja.
0: Goed, je hebt je vermaakt van het weekend. Dan wilden we even weten hoe de sfeer was in Huizen Boy. En nu ga je op pad voor Utrecht te zwakken. Wat heb jij in gedachten vandaag?
2: Nou ja, ik ga naar Eemnes, want daar gaan de scholen weer open. De vijf basisscholen in Eemnes, terwijl de rest van Midden-Nederland nog vrij heeft als het om scholen gaat. Mm-hmm. Want daar, daar is regio Midden. En eigenlijk is Eemnes ook regio Midden als je naar de ligging van Eemnes kijkt.
0: Ja,
2: maar goed, ligt er dan toch weer net buiten. Regio Noord is dat, om precies te zijn. Ja. Ja, die scholen zijn al 4 juli met vakantie gegaan, moeten dus vandaag weer beginnen. En regio Midden gaat nog door tot 30 augustus. Dus de vijf basisscholen in Eemnes die gaan vandaag open. En wij gaan naar kijken in de Zuidwenk, basisschool de Zuidwenk. Mm-hmm. Van hoe de stemming daar dan is en hoe men het nieuwe schooljaar ingaat.
0: Ja, ik hoor je ook zeggen vijf basisscholen in Eemnes. Ja. Ik ken Eemnes nog van de jaren 80. Toen waren er echt geen vijf basisscholen. Ik denk 2 of 3 of zo.
2: Ja, Eemnes is flink, er een aantal bijgekomen.
0: Eemnes is flink gegroeid natuurlijk, het zuidelijke deel van Eemnes. Ja. Dat is tot de A1 bijna, niet helemaal, maar het is flink deel bijgekomen aan woningen.
2: Ja, ik weet niet hoe groot die basisscholen zijn in ieder geval. Ik tel er op de site van de gemeente 5, dus dat kan dan niet missen. En ik kan me zomaar voorstellen dat men toch even kijkt naar hoe dit nieuwe jaar verder vorm wordt gegeven.
1: Ja, zijn kinderen een beetje bijgetankt?
2: Bijgetankt, maar ook docenten tekort waar men mee bezig is.
1: Ja.
2: Misschien nieuwe krenddoelen, hè? Rekenen.
0: Ga jouw kinderen zelf spreken? Dat is wel leuk natuurlijk.
2: Nou, dat is wel te hopen.
0: Ja, dat denk je wel leuk.
2: Uiteraard.
1: Oh, gaat dat
2: daar gaat het
1: leuk.
2: Om. Ik begrijp dat ze
1: even bij groep 1 staan.
2: Beginnen
1: schattig.
2: Bij het school, op het schoolplein.
1: Ja, ja. Eerste schooldag.
2: Eerste schooldag, maar ja, goed, we kijken even welke kinderen het worden. Ja. In ieder geval eerst eventjes rondwalen door die school, die natuurlijk nu voor het eerst weer open is.
0: Ja.
2: Die gangen met die verse geur.
1: Van luizenkeep. Nee.
0: Ja, luizenkepen en zo, ja, dat denk ik ook aan.
2: Wat is luizenkeep?
1: Ja. Zo'n keepje wat je over je jas kon doen. Dat is tegen de luizen.
0: Als je jas aan de kapstok wordt verd gehangen, inderdaad.
1: Altijd die luizenkeper overheen.
2: Ik heb er nog nooit
1: in
2: van
1: mijn
2: gehoord.
1: Tijd? Oh, dat is mijn tijd.
2: Wel van luizenmoeders, maar...
1: Ook dat. Ja, luizenkeper. Daarom was het kijken tussen je scheiding. Heb je geen luizen?
0: Ja. Dat kwam wel voor, Vroeger ook op de basisschool. Dat kinderen luizen hadden, Daar konden ze niet altijd wat aan doen. Die springen ook lekker over en zo, maar...
2: Nee, je kunt er helemaal niks doen. Je hoort het wel vaker natuurlijk. Ja. Maar inderdaad...
0: Check dat maar even. Anne vindt het wel belangrijk.
2: Dat is totaal... Ik kwam het woord luis niet voor. Maar goed,
0: spontaan. Op naar Eemnes, deze basisschool. Om daar te kijken hoe het allemaal gaat, ruilt en zeilt. En het nieuwe schooljaar begonnen is. Daar komt het op neer. Zometeen de sport van het afgelopen weekend. Maar eerst de Bellamy's.

0: Let Your Love Flow van de Bellamy, zowel de Bellamy Brothers in Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht, 6:15 inmiddels geworden. Greta Spannenburg maakt haar opwachting. En ja, over de opwachting gesproken, dat deden ook de mannen van FC Utrecht. Want die gingen weer voetballen. Die hebben hun best gedaan. Maar na 2 wedstrijden heeft de FC Utrecht 0 punten. En dat is niet heel erg veel. Dat is 0-0. Dat is helemaal niks dus.
1: Shit.
0: Ja, want FC Utrecht verloor ook de eerste thuiswedstrijd die zaterdag werd gespeeld tegen AZ. Je had het er al even over, hè?
1: Mm-hmm.
0: Hoe dat allemaal in zijn werk ging, dat kunnen we nog eventjes horen van sportverslaggever Rick van Manen. Rick, brand maar los.
2: Dat er nog veel werk te verrichten is in de Galgenwaard werd tegen AZ, de eerste tegenstander van formaat, op pijnlijke wijze duidelijk. FC Utrecht werd op de beginfase na overklast door de Alkmaarders.
3: Utrecht, gesteund door de Galgenwaard, geeft gas in deze wedstrijd. Stepanov, Katrien! Jojojoj, wat een kans is dat voor Johan Katrien! Erik, wat kunnen we zeggen van de openingsfase?
4: Ja, die is fantastisch voor Utrecht. Eerthuizen, die de paas heeft naar niemand. En dan is het weer balverlies. Gaat allemaal heel moeizaam. Hoe goed het in het begin ging, hoe moeilijk Utrecht het nu heeft tegen AZ.
5: Oh, gaat erin! Pierre Koopmeijers ziet hem zo binnenvallen in de 46e minuut.
4: En dat is een tegenvaller op slag van rust. AZ op 1-0.
3: Voor het doel meer dik. Partagio gewoon zelf. Net als de vorige week krijgt Utrecht binnen 2 minuten na rust een doelpunt tegen.
4: En daar is het 3-0. Max Meerdink.
6: Ja, we moeten nu wel gaan oppassen. Het is nog geen 5 minuten in de tweede helft. Dan liggen er 2 in.
3: De Bunningside fluiten zoals ik ze jaren niet heb horen fluiten. En dan valt de bal daar op het hoofd van Stepanov. En die komt de 1-3 binnen. Wanko is zijn man kwijt.
4: Oh.
3: En maakt de 4-1.
4: Ayoub Ofkir met de 1-4 voor AZ. Het is een blamage aan het worden, jongens.
2: En daar bleef het bij. 1-4 voor AZ op een avond die nog wel zo indrukwekkend begon met een minuut stilte voor Mr. FC Utrecht Leo van Veen. De oudspeler van de club werd 80 jaar. De avond eindigde pijnlijk. Tenminste, zo noemde speler Guus Offerhaus het.
7: Ja, absoluut. Dit is natuurlijk... Het mogen duidelijk zijn dat dit echt niet is hoe wij de eerste thuiswedstrijd voor ons hebben gezien. En ja, dat doet wel echt pijn. Klinkende cijfers.
4: Wat is het waarom Utrecht niet kan brengen wat jij vorig seizoen met Telstar wekelijks kon brengen?
7: Ik denk vandaag dat het hem vooral in de 5 minuten voor rust en de 10 minuten na rust zat. Dan krijg je in totaal 3 goals tegen. Dat zijn wel echt cruciale momenten waarop je zo'n hele wedstrijd eigenlijk weggeeft en achter de feiten aanloopt. Dan voetbal je tegen die flinke achterstand, tegen opvoetballen. Ja, en dan is het heel lastig om daarvan terug te komen.
2: Trainer Anthony Correia is inmiddels 9 weken onderweg met FC Utrecht. Maar het is nog altijd werk in uitvoering. Het publiek, we hoorden het, begint al ongeduldig te worden. Dit keer ging het in de fase rond de rust mis.
8: Ik denk dat die goal net voor rust, dat dat een soort van dooddoener was. De kleedkamer was ook een vervelende stemming in de rust. In de zin van dat het stil was, terwijl de energie juist erin moest komen. Ik denk dat we als staf daar misschien wel een stapje bij hadden kunnen doen. Want de tweede helft was helemaal droevig hoe we starten. En daar moeten we zeker mee aan de gang.
4: Toch was het zo, in de eerste helft kwam je te weinig zelf aan voetballen toe, vond ik.
8: Ja, zeker. Kijk, AZ had een goed druk op in de tweede helft. Op het einde ook, dat je opportunisme moet gaan spelen. AZ bleef druk zitten. Daar kwamen we gewoon niet goed onderuit. Dat moeten we echt beter doen. Maar wat je zegt, het eerste kwartier, moeten we hier meer uithalen. Wordt het ook een andere wedstrijd. En dat is eigenlijk wat nu 2 keer achter elkaar gebeurt. Ja, daar moeten we heel goed over nadenken.
2: Ja, en door die 2 nederlagen staat de drukker volgende week tegen Sparta volop. Zaterdag weer live te horen via de stream op de app en website van RTV Utrecht. Elke

0: Drenthe. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Hoe vind je Yves Berendsen, vraag ik me af, Anne?
1: Fantastisch, leuke man, leuke muziek. Ik hou van Yves Berends.
0: Daar had ik al het idee van.
1: Ja, hè? Je kent hem inmiddels wel goed.
0: Jazeker, ja. Nou, toch wel bijna een jaartje al, denk ik, dat wij zo intensief...
1: Oh, het is 1 september, anniversary.
0: Het was 1 september, ik dacht 1 oktober. Oh. Ja, dat je inderdaad al heel actief was met de voorbereiding voor Utrecht.
1: 1 oktober officieel in de show.
0: Krijgen we dan taart van je? Ja, geniet namelijk een taart, let op.
1: Oh, gezellig, ja, taart. Lekker. Alles krijgen jullie. Het is echt om te vieren. Wil je ook maar even komen, Gita?
2: Ja, gezellig.
0: 1 jaar samenwerking. Ga je zelf taart bakken? Anne is wel van taart bakken.
1: Ja, vind ik leuk.
0: En koekjes.
1: Ja, koekjes.
2: Leuk.
1: Alles.
2: Lekker.
1: Heel buffet.
0: Eens
1: uit de stal. Ja hoor, 1 jaar Utrecht zwakker. Ik vind het wel leuk.
2: Cool.
0: En dat is over 2 weken. Dat is dinsdag 1 september.
1: Ben ik terug van vakantie, kom ik hier met taart. Nou,
0: geweldig.
1: Leuk is dat.
0: Grita, gezellig toch? Lekker.
2: Heerlijk. Lekker goed plan. Ja.
0: Okay.
2: Goed om te vieren.
0: Voor die tijd valt er nog van alles te doen in Utrecht is wakker. En al die afleveringen die we nog gaan maken met elkaar. Sowieso, want jij zegt terug van vakantie. Je gaat deze week op vakantie.
1: Ja, ik ga woensdag. Of nou, ja, woensdag laatste show. En dan tot donderdag weg.
0: Oh ja. En dan ben je even anderhalve week...
1: Sloes.
0: Foetsie.
1: Zijn we weg. Ja, precies.
0: Foetsie. Wat moeten we nou zonder jou? Wat begint daar niet weer met vakantie ook, hè? Want anders zit ik helemaal weer
2: aan. Oh, wacht even. Ja, volgende week ben ik een weekje weg, ja.
1: Klopt.
2: Ja, sorry.
1: Nou, dan ga je, Bob.
2: Ja.
0: Kan ik niet gewoon mee met jullie ergens heen? Waar gaan jullie heen, zeg het, jongen?
2: Ik ga suppen samen.
1: Nee, ja,
2: dat zou wel leuk zijn, trouwens. Ik ga naar Zuid-Limburg.
0: Oh, vind ik wel leuk. Het is doorgaans hogere temperaturen in Zuid-Limburg.
2: Daarom.
0: Ja, de hoogte. Doe je dat daarom of niet?
2: Ik weet niet waarom. Het leek me gewoon leuk. Een beetje Maastricht bekijken. Misschien
1: voor de vlaaien.
2: Voor de vlaaien, ja.
0: Ja, lekker vlaaien eten, ja. Heerlijk.
2: Ik geloof met mijn vriendin gaat die niet zo van het suppen is. Dus, nou ja.
0: Oké. Okay.
2: Jammer.
0: Ja. Kun je vandaag suppen, kun je niet suppen? Is het nat vandaag, is het niet nat vandaag? Wat krijgen we? In gestage regenval had je het over.
2: Ja, gestage regenval. Bedoel, de zon is opgekomen, hè? Maar zit achter een heleboel bewolking.
1: Het is echt nog heel donker, joh.
2: Het is gewoon donker, ja. Het is de eerste, toch dat je een beetje buiten komt en je ruikt eigenlijk de herfst. Sommige mensen willen dat niet horen, maar je gaat natuurlijk heel langzaam een volgend seizoen in. Ook al met, omdat het gewoon eerder donker is en later wat licht. Dus langzaam maar zeker voel je die overgang. En ja, we zijn nu toch langzaam in een wat ander weertype gegleden. We waren natuurlijk heel erg op zoek naar regen, die maar uitbleef de afgelopen weken.
1: Ja.
2: En als je naar de komende week kijkt, dan vallen er trekken er geregeld regenzones over ons heen. Stuk voor stuk. En op dit moment ook. Het is in de loop van de nacht gaan regenen. De achterkant is ook al zichtbaar. Ligt zo'n beetje tegen de westkust aan. En ik denk dat om een uurtje of 8-9 over ons heen. Stuk voor stuk. En op dit moment ook. Het is in de loop van de nacht gaan regenen. De achterkant is ook al zichtbaar. Ligt zo'n beetje tegen de westkust aan. En ik denk dat om een uurtje of 8-9 op veel plekken de regen al wel voorbij is. Maar tot een uurtje of

0: vijf ongeveer. Ik heb nog niet gekeken wat er tot nu toe is gevallen. Dat kan ik gelijk eventjes gaan doen. Mm-hmm. Wat hebben wij tot nu toe gehad als de neerslagsom?
1: 1,
0: oh, toch
1: maximaal.
0: Ook al. Nee, 4-5 millimeter zie ik al staan.
1: Nu
0: dus
1: al?
0: Heeft toch
1: al,
0: ja, die is nu al vanaf afgelopen middernacht. Dus er komt nog 1-3 millimeter denk ik bij. Dus dan hebben we toch wat aardig wel wat neerslag. En dat zaterdag zaten we in Midden-Nederland ook al eigenlijk een beetje in het hart van de buiige regen die toen viel.
1: Ja?
0: En dat heeft, ja, dat is wel fijn, want de grond moet natuurlijk een beetje ingeweekt worden. De grond is natuurlijk hartstikke droog.
1: Ja, ik wil eigenlijk waar,
0: niet
1: ja.
0: Dat, ja, dat de regen die valt gewoon horizontaal wegschuift. Dan moet er wel eigenlijk in de grond dringen. En daarvoor is deze regen natuurlijk eigenlijk hartstikke perfect.
1: Ja, zeker ja. 21 graden vandaag maximaal. Als maximale temperatuur in Midden-Nederland. Daar gaan we het mee doen. En
0: schuift,
1: al die andere zaken. Ja, zeker ja. horizontaal. Jij kunt ook even horizontaal zometeen weer.
0: Lekker.
1: Even lekker liggen.
0: Even een powernapje tussendoor.
1: Tot zometeen weer.
0: Tot zo, hè.
1: Dit is Billy Paul op Radio M Utrecht.

0: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
1: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+.

0: Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
2: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
1: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
3: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
1: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden.
4: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is 2,5 minuten over 7. En dan zeg ik, dan is het wel hoog tijd voor Majorijn Heijen. Goedemorgen, Majorijn.
5: Goedemorgen.
4: Uiteraard hadden we elkaar gezien, gesproken. Maar ik weet niet wat jij voorbereid hebt voor het regionale nieuws. Dus ik ben benieuwd.
5: Ik heb van alles voorbereid. Onder meer over ex-Jehova's getuigen die gisteren gedemonstreerd hebben bij de jaarbeurs in Utrecht. Daar werd een groot internationaal congres gehouden van Jehova's getuigen uit de hele wereld. En die demonstranten die willen dat beter wordt omgegaan met uitsluiting en signalen van seksueel geweld. De politie heeft in Baarn gezocht naar een man die betrokken was bij een conflict. Er werden veel mensen ingezet, ook een helikopter, een drone en politiehond. De man is nog niet gevonden. De droogte heeft ervoor gezorgd dat meer egels in de problemen zijn geraakt. Het was namelijk moeilijk voor ze om water en eten te vinden de laatste tijd, vooral voor de jonge dieren. Er zijn minder insecten te vinden ook. Bij de Utrechtse stichting Snorhaar zijn honderden egels binnengebracht. En ook in het regionieuws het mooie succes voor Femke Broeders-Bol en de andere vrouwen van de estafetteploeg op de 4x400 meter.
4: Ja, want zij heeft weer ontzettend goed gelopen met de hele ploeg.
5: Ja, zij deed het laatste rondje. Ja. Ze hield Groot-Brittannië mooi achter zich.
4: Geweldig.
5: Ja.
4: Uiteraard was in het nieuws van 7:30 uitgebreid.
5: Tot zo.
4: De verkeersinformatie van de ANWB. 1 file melding. Het is de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken doe je 5 minuten langer over je reis. Nou, het is wel te merken dat een deel van Nederland dan weer aan de bak moet. Dat is Noord-Nederland. Over die vakanties ga je meer horen, want ook Eemnes gaat weer naar school. De scholen zijn daar weer begonnen. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
8: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.

0: Richard gaf power to the UK, want hij deed mee voor het Eurovisie Songfestival in het jaar 1973 met dit nummer Power to all our friends. Nou, vrienden, familie luistert misschien ook wel aan, dat zou ook nog kunnen.
1: Oh, dat zou ik gezellig vinden. Ja. Hoi pap, hoi mam.
0: Utrecht is wakker, goed dat je er bij ons bent, want we hebben een vraag voor je, daar komen we zo meteen op terug. En Robert-Jan Boy die gaat kijken of de scholen in Eemnes een beetje klaar zijn om open te gaan. Want ja, daar in Eemnes, dat valt onder regio Noord, ja, moeten ze weer aan de bak. Robert-Jan, ben je al op je adres aangekomen?
2: Nou, bijna. Ik rijd wel door Eemnes. Ik rijd nu langs school De Zevensprong. Ja, dat is ook een van de 5 basisscholen die vandaag weer open gaan. Je zei het al, regio Noord. Eerder werd vakantie gegaan en beginnen dus ook weer eerder. Ik ben zometeen bij basisschool De Zuidwend. Die uiteraard ook alles in gereedheid brengt om de kinderen te ontvangen in dit verse schooljaar. We gaan kijken en we gaan praten over wat dit jaar gaat brengen. Ook wat onderwijsstof betreft. En natuurlijk, ja, wat is dit eigenlijk voor dag? En een luizencape. Ik heb geen idee of dat van toepassing is op deze school. Maar daar hadden we het net even over. Ja, die zal ik ook eventjes ter sprake brengen.
0: Of de luizencape al nodig is. Of dat ze voorzorgsmaatregelen nemen voor helaas kinderen die misschien wel luizen hebben. En dan willen ze natuurlijk niet dat de andere kinderen daar ook mee
1: precies,
0: op het hoofd gaan zitten. Ja.
1: Ja.
0: Robert-Jan, we horen je zo meteen na 7:30 uitgebreid. Tot zo, hè?
2: Tot zo meteen.
0: Ja, die vraag daar kom ik zo meteen op. Eerst hebben we even de aandacht voor de parade. Strijdt die nu alweer neer in Utrecht?
1: Ja, het is het enige reizende theaterfestival ter wereld. De parade inderdaad. Na grote steden als Rotterdam, Den Haag, Amsterdam zijn ze nu sinds vrijdag in Utrecht. En we spreken zo meteen de organisatie van wat is het eigenlijk? Wat is er te beleven, te doen, te zien, te horen? En waar kijken ze naar uit? De komende 2 weken zijn ze er.
0: Spannend.
1: Alles.
0: Ja. Ik weet dat de parade elk jaar neerstrijkt, ook in Utrecht dan. Maar ik ben er nog nooit geweest.
1: Maar dus, ik heb het gezien van het weekend. Wat een feest, jongen. Die
0: qua opbouw bedoel je?
1: Ja, lekker de kermis.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ik zeg, ik ben er nooit geweest, maar het lijkt me wel een keer leuk. Nou, we gaan er zo meteen over praten. Ja. Utrecht is wakker. En welke uitdaging zou jij nou nog een keertje aan willen gaan? Niet jij, Anne, maar ja, ook misschien ook wel. Wat zou jij nog willen doen dan?
1: Daar moet ik echt even over nadenken.
0: Nou, iedereen mag erover nadenken. En als je het weet welke uitdaging je in je leven nog graag een keer zou willen doen, dan horen we dat graag. Dat is de vraag vandaag. Heeft alles te maken met Maarten van der Weijden. Die onderneemt deze week zijn laatste grote zwemtocht met heel veel kilometers. 270 of zo?
1: Ja, exact. Nou, ik doe het hem niet na in ieder geval.
0: Nee, ik moet daar ook niet aan denken. Wat ik dan wel zou willen doen, weet ik ook nog niet. Maar jij wel. En dan mag je doorgeven. Op Radio M Utrecht willen we de aandacht aan besteden. Dat kan via de RTV Utrecht app. Of je doet dat via Facebook van Radio M Utrecht. Net zo makkelijk. 7:12. Utrecht is wakker met Budapest. Daar ben ik overigens nooit geweest. Lijkt me mooi.
1: Dat willen we bereiken.
0: Hier is George Ezra. Miles.

0: Utrecht. Jij zit in mijn hoofd, zeggen ze in Den Haag. Maar in Utrecht zeggen ze, je zit in mijn hoofd. Eigenlijk komt het op hetzelfde neer natuurlijk, ja. De nieuwe single van ze die krijgt deze week een extra boost. In Utrecht is wakker daar ook alle ruimte voor. Meer muziek onderweg en dit klinkt je ook als muziek in de oren. Ja, de parade.
1: Ja, na grote steden als Rotterdam, Den Haag en Amsterdam te hebben aangedaan, is het eindstation Utrecht. Het gaat op voor de parade, inderdaad. Het enige reizende theaterfestival ter wereld. In het Moreelse Park staat de komende 2 weken van alles te gebeuren. Maar daar spreken we Nadine van Pinksteren over, van de organisatie. Goedemorgen, Nadine.
2: Goedemorgen.
1: Hey, afgelopen vrijdag zijn jullie van start gegaan. Hoe ziet de locatie eruit? Kun je het een beetje omschrijven?
2: Ja, nou, het is best wel grappig eigenlijk. Want wij horen altijd van heel veel mensen uit Utrecht dat het Moreelse Park, als wij er niet zijn, dat dat niet zoveel is. En nu is het eigenlijk heel gezellig met allerlei theatertenten.
1: Kan ik wel beamen trouwens.
2: Ja, ja.
1: Niks te beleven.
2: Dus ja, er staat nu natuurlijk 12 theatertenten. In het midden een grote zweef. Een zweefmolen, ouderwetse zweefmolen. En het is gewoon heel veel gezelligheid.
1: Leuk. Ook veel eten en drinken. Hè? Ik zag mensen al heel gezellig op de picknickbanken zitten. Van het weekend.
2: Absoluut,
1: toen ik
2: langs
1: fietste.
2: Dat hoort er ook een beetje bij.
1: Ja, gezellig. Wat is het idee achter de parade?
2: Nou, eigenlijk is dat vroeger, echt, zeg maar, we bestaan nu 36 jaar. Mm-hmm. En daarvoor daarvoor bestonden nog 2 andere festivals. De eerste festival heette de Tractor Tournee. Mm-hmm. En dat was eigenlijk de oprichter die dacht, we moeten een beetje reuring brengen in een stad. En die is eigenlijk gewoon met artiesten op een tractor gaan zitten en de stad binnen gaan rijden. En die zei, ja, kijk, als we gewoon artiesten ergens laten spelen, dan komen de mensen vanzelf. Oh, en dat doen we eigenlijk nog steeds. Alleen zit je natuurlijk wel gewoon 36 jaar later met andere publieksaantallen. Dus nu staat er ook een hek omheen. En dan ga je echt, zeg maar, de parade binnen in plaats van dat we ergens gewoon oppoppen.
1: Ja.
2: En eigenlijk is het gewoon dat we mensen willen verbinden en theatermakers een podium willen geven.
1: Ja, en van die 80 voorstellingen die er te zien zijn, die passen niet op de trekker.
2: Nee, dat lukt niet meer, nee.
1: Nee, precies, jullie zijn erg groot geworden. Er is theater, cabaret, dans, muziek en ook meme zelfs. Ja, wat zijn dit jaar de meest druk bezochte soort voorstellingen tot nu toe? Wat merken jullie?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat in Utrecht, dit is een soort droomstad voor ons, wat iedereen wil. Allemaal naar theater, dus alles loopt heel goed. Mm-hmm. Maar de grootste voorstellingen die staan, die hebben dan de meeste bezoekers. Dat is nu de Ashton Brothers, die zijn er nog tot en met dinsdag. En Kiki Schippers komt met een Utrechtse fanfare. Mm-hmm. En Slapstick komt nog, dat is echt een internationaal gelauwerd gezelschap. Dus dat is echt, dat wordt gek.
0: Maar begrijp ik nu, als je woorden dat je ook per stad dan misschien diverse acts hebt? Want je bent in Rotterdam bijvoorbeeld geweest, daar heb je andere acts dan?
2: Ja, dus de meeste artiesten gaan 2 of 3 steden mee. En zo roleert het programma. Dus in Utrecht hebben we altijd weer een beetje een Utrechtse touch. Dit was of piekend met de Utrechtse fanfare speelt, dat het ze alleen in Utrecht.
0: Ja, tuurlijk.
2: En we hebben hier ook een samenwerking met de HKU, dus die zie je hier meer. Dus dat verschilt wel per stad.
0: Maar van alle parades, alle steden die jullie aandoen, is Utrecht gewoon het leukste, toch, hè?
2: Ja, uiteraard.
1: Ja, want je noemde net Utrecht, droomstad. Waar zit dat hem in precies? De animo voor theater?
2: Ja, ook wel. En dus, zeg maar, iedere stad heeft zijn charme, hoor. Dus dat is echt, ik kan over alles wat leuk zeggen. Alleen, wat voor ons gewoon heel bijzonder is dat we hier echt midden in dat centrum zitten. We zijn gewoon naast het station. Dat lukt in geen andere stad. Dan staan we toch net iets verder weg. Of in Scheveningen, in Den Haag, wat ook geweldig is aan het strand. Maar dat maakt het voor ons gewoon super speciaal. En dat is ook een plek die we heel graag willen houden en waar we heel graag staan. Maar het is ook dat we merken, we kunnen dat park niet groter maken. Dus we benutten alle ruimte die er is. Terwijl we weten ook dat er misschien net, we hadden wel nog 2 theatertenten bij gemogen.
0: Ja, en daar is wel genoeg animo voor. Ik bedoel, qua acts en belangstelling dus ook vanuit de Utrechters. Ik bedoel, van wijde omtrek natuurlijk. Utrecht in de grote zin van het woord. Dat is jammer dan eigenlijk. Hè? Maar je wilt wel op deze locatie in het Moreelse Park blijven.
2: Ja, tuurlijk. Ja, dat is echt een super fijne plek. En het is ook heel leuk dat, dat het zo centraal is. En ja, wij zijn dol op dit park. Dat weten we natuurlijk ook niet beter. En het is ook, wat het ook heel anders maakt, is dat in zeg maar dat Moreelse park, dat heeft ook nog een paar zo, ja, een beetje rare hoekjes. Dus je kunt ook nog een soort van naar achter lopen. En dan zit dan opeens nog een silent disco verstopt en nog een cafeetje.
1: Oh,
2: en dat maakt het voor ons ook ja, leuk dat je gewoon een beetje kunt, ja, ook een beetje kunt verdwalen op dat terrein. Dat het niet zo heel erg open is.
0: Ja.
2: Terwijl in Den Haag vinden we dat dan bijvoorbeeld weer heel leuk. Maar dat is gewoon dat iedere stad een eigen charme heeft.
1: Nou, zo te horen is er een hoop te beleven. Nadine van Pinkster was dit van theaterfestival De Parade. Wat nu in Utrecht is en nog ruim 2 weken.
0: Mm-hmm. Veel plezier voor iedereen die dit gaat meemaken. Dankjewel.
2: Okay, joh,
0: doeg.
3: Utrecht is wakker.
0: Met Stevie Wonder en I Was Made to Love You. De tijd, het is 6:30.

0: Texas Midnight Runners en Come On Eileen. En daarmee gingen we terug naar de jaren 80. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 7:58 geworden. Zometeen het nieuws uit de regio. Marjolein, in het bulletin, wat hebben we?
1: Een waarschuwing voor de oplichters die een nieuwe truc hebben bedacht. En ik ga het ook hebben over egels die het zwaar hebben. Waardoor, dat hoor je zometeen.
2: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Half acht, Radio M Utrecht, met het nieuws uit de regio door Marjolein. En dat begint met een waarschuwing van de politie.
1: Want er komen veel meldingen van oplichters. Die proberen geld te verdienen met een nieuwe truc. Volgens de politie komen ze aan de deur en bieden ze aan om warm overgebleven asfalt te verwerken op een oprit of erf. Daar vragen ze dan een klein bedrag voor, maar achteraf vragen ze veel meer geld dan van tevoren was afgesproken. Meerdere mensen zijn de laatste tijd slachtoffer geworden van deze oplichters, vooral in het westen van de provincie. De politie heeft in Baarn gezocht naar een man vanwege zijn betrokkenheid bij een conflict. Met agenten, een politiehond, drone en helikopter werd de zoekactie gedaan. De man van 39 is nog niet gevonden. De verdachte was betrokken bij een ruzie in de relationele sfeer. Egels hebben last van de droogte, merkt de stichting Snorhaar in Utrecht. Honderden egels zijn daar de laatste tijd binnengekomen omdat ze moeilijk water en eten kunnen vinden. En vooral jonge dieren hebben het zwaar. Door de droogte gaan bloemen en planten dood en zijn er minder insecten voor de egels. Ze moeten dus steeds verder en langer zoeken. Momenteel zitten al 350 egels in de opvang en de echte drukte moet volgens de stichting nog komen. FC Utrecht is nog puntloos, ook na de eerste thuiswedstrijd van zaterdag. Tegen AZ werd het 1-4 in de galgenwaard. En de trainer Correa is geschrokken van zijn ploeg in de rust.
10: Vervelende stemming in de rust, in de zin van dat het stil was, terwijl de energie juist erin moest komen. Ik denk dat we als staf daar misschien wel een stapje bij hadden kunnen doen, want de tweede helft was helemaal droevig hoe we starten. En daar moeten we zeker mee aan de gang.
1: Voor de wedstrijd werd nog een indrukwekkende minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan clubicoon Leo van Veen. En nog meer sport. Een mooi succesje voor Femke Broedersbol. Samen met de andere vrouwen van de estafetteploeg heeft de Amersfoortse de Europese titel gewonnen op de 4x400 meter. In de laatste ronde wist Broedersbol dus Groot-Brittannië net voor te blijven. De ervaren Amersfoortse die deed een versnelling en kwam als eerste over de finish.
0: Waarom verbaast me dat niet, Marjolein? Hè?
1: Eigenlijk gaan we er al vanuit, hè? Ja, ja. Dat is gevaarlijk. Maar goed, ze heeft het toch weer waargemaakt.
0: Absoluut, hartstikke goed.
1: Ik doe nog even het weer. Het is even wennen, het regent. Halverwege de ochtend trekken de buien weg. En krijgen we toch nog af en toe een zonnetje. En het wordt 21 graden.
0: En daar gaan we mee doen vandaag met het bulletin van 7:30. Dankjewel, tot zo meteen weer.
1: Tot zo.
0: Utrecht is wakker. Verkeersinformatie van de ANWB. A1 Apeldoorn in Amsterdam. Je rijdt langzaam tussen Stroe en Hoevelaken. 5 minuten verlies aan tijd is dat.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
15: Vanmiddag de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
16: Ja, onze Jos die trapt af in het Moreelse Park in Utrechtstad bij de parade waar we het kwart over zeven zojuist net over hebben gehad. De grootste rondreizende theaterfestival. Hij loopt daar rond van 2 tot 5 middags op zoek naar gezelligheid, theateracts en nog veel meer. Wees dus welkom om even langs te komen bij Jos tussen die tijd bij de parade in het Moreelse Park.
0: Dat lijkt me hartstikke goed. Ja, ik heb andere dingen te doen, maar ik ga zeker luisteren vanmiddag.
16: Ja, nou, misschien komen we even bij hem langs. Piep.
0: Wil jij even doen?
16: Ja, trouwens neus opzetten. Ja. Oh Jos, doe ik alsof ik erbij hoor. Nee.
0: Zeker, ja. Ja. En of het dan vanmiddag een beetje droog is, ik hoop het wel. De meeste regio's zijn al wel weggetrokken. Dat gaan we ook van Gita Spannenburg vandaag horen. Sterker nog, zometeen in Utrecht is wakker. En we hebben ook nog een vraag. Welke uitdaging ga jij nog graag een keer aan in je leven?
16: Ja, wat staat er op jouw bucketlist? Welke avontuurlijke activiteit? Laat het weten in de app of op Facebook, Radio M Utrecht.
0: En de scholen zijn weer begonnen. Dat wil zeggen, over een half uurtje of over een uur.

0: Stylistics uit het jaar 1975. I can give you anything but my love. 7:30. Goedemorgen, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, daar luister je naar. Terwijl de schoolvakanties in onze provincie eigenlijk overal nog in volle gang zijn, ligt dat toch anders in Eemnes, want de scholen gaan vandaag weer open. Eemnes valt namelijk onder regio Noord. Die ging als eerste met vakantie. En ja, dan moet je als eerste ook weer beginnen. En dat gaat vandaag gebeuren. Robert-Jan Boy is op basisschool De Zuidwend in Eemnes. Robert-Jan, ik neem aan dat de voorbereidingen door de leerkrachten, de docenten, dat die al begonnen is vanochtend.
1: Nou ja, dat kun je wel zeggen. Voor mijn neus is Maria Richter, de directeur, druk bezig met het plaatsen van de krukjes van de tafel op de grond. Als we om ons heen kijken, dan voel je een beetje echt een sfeertje van ja jongens, het gaat weer beginnen. Meesters, ik zag een paar meesters al binnenkomen, ook met zo'n blik in de ogen van ja, we moeten weer.
2: Ja, die waren vanmorgen erg vroeg. En volgens mij zijn ze er helemaal klaar voor, als ik tenminste een lokale zo zie. En ik zie hun gezichten erbij, dan denk ik dat het helemaal goed gaat komen vandaag.
1: Er liggen daar boekjes op tafel. We gaan zo meteen even naar links toe. Daar is een meester Maarten even uit mijn
2: meester
1: hoofd.
2: Maarten, die
1: ook
2: is
1: geconcentreerd bezig met voorbereidselen.
2: Ja.
1: Ik zie hier in een aula-achtige ruimte een enorme boog van creppapier, groen creppapier. Wat
2: allemaal
1: is dat?
2: Vrolijke bloemen om kinderen te verwelkomen. Maar ja, het weer buiten gaat geloof ik niet helemaal meewerken vanmorgen. Ik ben bang dat het niet gaat overleven in de regen. Maar
1: het regent.
2: Het regent.
1: Dat is wennen.
2: Dat is even gek. Ik moest vanochtend mijn jas zoeken.
1: Ja.
2: Ik denk, waar is die eigenlijk? Maar we beginnen met regen. Ja, heel jammer voor onze collega's die nog 2 weken vakantie hebben natuurlijk. Maar om te beginnen met deze temperatuur is natuurlijk wel iets beter. De regen is iets minder.
1: Ja, ja, de collega's, andere scholen.
2: Ja, in Noord-Holland Midden en Zuid hebben nog even vakantie.
1: Hoe is het om weer te beginnen?
2: Goed. Goed. Ja, we hebben er allemaal weer zin in.
1: Wanneer zijn jullie al begonnen? Want dit is dan de eerste dag voor de kinderen. Maar ik begrijp dat jullie ook al eerder zelf begonnen zijn.
2: Wij zijn vorige week al begonnen. Want de school wordt altijd helemaal schoongemaakt. En vloeren gaan in de was, dus alle spullen moeten aan de kant. Dus vorige week is iedereen begonnen met...
1: Wacht even, daar kom je op nalopen. Dit is meester Robin.
3: Goeiedag, ja, dat ben ik, klopt.
1: Hoe hangt de vlag erbij, meester Robin?
3: Nou, helemaal goed, we hebben er helemaal zin in. We zijn er helemaal klaar voor om weer lekker na die 6 weken vakantie met de kinderen aan de slag te gaan.
1: Waarom hebben jullie er zin in?
3: Nou ja, omdat wij hebben natuurlijk 6 weken gehad, een weekje voorbereiding. En op een gegeven moment, ja, dan gaat het toch weer een beetje borrelen. Heb je toch alweer, dan gaat de eerste wekker alweer af.
1: Oh.
3: Ja, de box klaarzetten. We werken natuurlijk even. Dus weer met wekkers, want we gaan de box klaarzetten, de muziekje aan.
1: De box? Oh, zo meteen op het plein?
3: Ja, de muziekbox, want we willen natuurlijk iedereen met muziek en met veel vrolijkheid onthalen.
1: Ja, maar goed, ik begrijp, er zijn ook nieuwe dingen dit jaar als het gaat om kerndoelen.
2: We gaan zeker aan de slag verder met de kerndoelen.
1: De kerndoelen.
2: Ja, de nieuwe kerndoelen.
1: Ik zie meestal op en kijken.
2: Ja, die zijn.
3: Ze staan bovenaan, hè. En vorig jaar wordt het, wat u ook doet, het blijft herhaald worden. Ja. Want de kerndoelen, dat is inderdaad de prioriteit nummer 1. Daar gaan we naar de nieuwe toe werken.
1: Ja, wat doen we als een kerndoel dan?
3: Ja, in mijn hoofd, dat weet ik niet precies.
1: Oei.
2: Nee, we krijgen heleboel kerndoelen zijn al vastgesteld, maar we krijgen ook ruimte, zeker als onderwijsveld, om zelf invulling te geven. En daar gaan we ook mee aan de slag. En ons item is eigenlijk dit jaar begrijpend lezen.
1: Maar dan gaat het over die basisvaardigheden, lezen, schrijven, rekenen, waar je het hoort, wat een beetje omhoog moet. Dat niveau.
2: Dat moet omhoog, zegt men landelijk. Maar ik ben hier op de Zuidwend meer dan tevreden met onze resultaten. Wij scoren over het algemeen heel erg goed.
1: Ja.
2: Zeker op het gebied van lezen. Dat heeft alles te maken, denk ik, met ons programma. Wat we aan de voorkant met de kinderen doen.
1: Aan de voorkant?
2: We wachten niet tot kinderen problemen krijgen met lezen. Maar we proberen kinderen al preventief te helpen. Met allerlei oefenprogramma's. 4 keer in de week, 20 minuten extra ondersteuning. Ja. En dat maakt dat eigenlijk bijna al onze kinderen zo'n beetje eindgroep 5, alle AVI-niveaus hebben. Ja. En gewoon alle teksten goed kunnen lezen.
1: Maar toch moet er meer aandacht voor zijn.
2: En toch moet er nog meer aandacht voor zijn.
1: Ja, we zijn meester Rob en Mohamed van Nederland. We gaan even naar meester Maarten, want die is met zijn gitaar bezig.
2: Ja. Nou, meester Maarten is hier bezig. Ja, ik weet niet of hij zijn gitaar
1: heeft. Kijk eens, tegen midden al die tafeltjes inderdaad. Die groepsvorm, overal klapblokje op de tafel. Vakantiewoordzoek, een soort puzzel. En meester Maarten die hier ja, ik voorbereiding heeft gepleegd voor deze dag.
3: Ja, zeker. Ja, alles ligt klaar.
1: Wat gaat er gebeuren? Zometeen met de gitaar het hele rattenplan?
3: Nou, dat is leuk, een leuk spelletje tussendoor. Ze moeten in één keer natuurlijk van een vakantie lekker actief zijn en in één keer zitten. Dus tussendoor doen we een soort spelletje. Dan speel ik met de gitaar. En dan, als ik stop met spelen, dan mogen ze elkaar kort wat vertellen over de vakantie. En dan lopen ze gewoon door het lokaal.
1: Ja?
3: En als ik stop, dan stoppen zij ook en dan zoeken ze een maatje en vertellen ze elkaar iets over de vakantie. En daar geef ik dan een vraag bij. Van joh, wat was het leukste spel wat je hebt gedaan in de vakantie? Ja. Zoiets. Dus,
1: En is het spannend ook voor de meester om weer te beginnen met de kinderen?
3: Ja, altijd wel een lichte kriebel in de buik. Ja, zeker. Het is toch altijd weer anders. Elk jaar is weer anders. Dus ja, maar goed. We zijn volgens mij goed voorbereid. Dus dat is het belangrijkste.
1: Ik zou zeggen, we gaan even testen. Even kijken. Nou, begin maar met het liedje.
3: Een liedje. Nou, kijk, volgens mij is hij goed gestemd. Volgens mij is hij goed gestemd, toch? Ja. Ik weet niet of ik al jarig heb, maar... Oh, die ging niet helemaal lekker, hè?
1: Heerlijk. Allemaal een beetje...
3: Live, best live.
1: Allemaal die eerste schooldag. Ja. Fantastisch. Nou, zo meteen komen de kinderen en dan gaat het echt beginnen op het schoolplein, als het even kan. Hebben wij begrepen?
2: Ja, als het droog is. Ja, als het droog is.
1: Wat een dag.
3: Ja, spannend. We hebben er zin in. Ja.
0: Een van de 5 basisscholen in Eemnes gaat dus vandaag open. Dit is de Zuidwenk, daar ga je nog meer vandaan en over horen. In het volgende uur, Utrecht is wakker, hier op Radio M Utrecht. Met u, Miss Montreal.

0: schuilen. Miss Montreal in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen Grieta Spallenburg in het weer voor Midden-Nederland. Ze zal er wel klaar voor zijn, Anne, denk jij?
1: Ja, denk ik denk
0: ook.
1: Het ook, hoor.
0: Ja, denk het ook die wel, Grieta, toch?
2: Ja, zeker. Super. Ja. Helemaal klaar.
0: Okay. Grieta, wij hebben de vraag gesteld aan iedereen, en dat doen we nog steeds. We hebben even wat antwoorden zo hierop. Welke uitdaging je in je leven nog graag een keer zou willen doen? Als ik daar nu die vraag aan jou stel, mag je er zo meteen antwoord op geven.
1: Oké, ga ik over nadenken.
0: Welke uitdaging zou jij in je leven nog wel eens aan willen gaan? De aanleiding is dat Maarten van der Weijden een zwemtocht van 270 kilometer in een week tijd gaat afleggen voor het goede doel. En wij vonden het een mooie aanleiding om daar vandaag eens even over door te praten. Met jullie allemaal.
1: Ja, laat je reactie dus weten. Welke uitdaging wil je nog een keer aangaan in je leven? Laat het weten in de app of op Facebook, Radio M Utrecht. Dan kun je erbij kijken. En zijn er wat mensen die de reactie hebben achtergelaten, overigens. Zoals David, die zegt, ja, mijn uitdaging is misschien heel vreemd, maar op relatiegebied heb ik nog wel een uitdaging.
0: Oh.
1: Een sterke latrelatie. Dat vindt hij nog wel een grote uitdaging, dus die wil hij wel aangaan. Nou ja, dus het is iemand, ook wel zo.
0: Oh, dus als je met David Grandia wilt latten, dan moet je
1: meld je aan.
0: Gewoon openbaar, want dat doet David ook op Facebook, Radio 1 Utrecht. Ik gun het je en jullie van harte, hoor.
1: Nou,
0: zeker.
1: Inderdaad. Wie wil op date met David? Nou, dat mag allemaal. En Hans die zegt, ik heb jaren op het Domplein op school gezeten, maar nog steeds niet de Domtoren beklommen.
0: Oh.
1: Wie weet komt het er nog een keer van, zegt Hans. Nou, dat vind ik een mooie uitdaging om naartoe te werken. Ja, blijf reageren. Welke uitdaging wil jij nog een keer aangaan? Dat kun je laten weten in de app, dan praten we erover door. Dus de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina nogmaals.

0: zou je in het leven nog willen doen? Een uitdaging, daar vroegen we even naar. Sterker nog, daar vragen we nog steeds naar. Als je een uitdaging aan zou willen gaan en je wilt het nog openbaren, kan dat op Facebook, Radio M Utrecht of de RTV Utrecht. App uiteraard. En die vraag ligt ook bij Grieta Spannenburg, die gelijk zegt, nou, ik zou dit of dat nog wel eens even in mijn leven willen doen. We zijn heel benieuwd.
1: Ja, er zijn er zoveel dingen eigenlijk. Als je er even over nadenkt, dan zijn het heel veel dingen die leuk zijn. Ja, kanoën op zee bijvoorbeeld.
0: Oh, jij bent een kano-ster.
1: Ja, maar nog een beginner eigenlijk. Maar op zee, dat lijkt me heel spannend. Ik weet niet of ik dat durf. Nou ja, dan is het zo diep.
2: Oh, maar niet de enge haaien en zo gieten.
1: Nou, bijvoorbeeld, ja. Dus dat vind ik spannend. Salto's kunnen maken, dat lijkt me ook nog steeds heel leuk. Weet je wel, dat je zo'n stukje springt en dan pap, salto maakt.
0: Maar jij bent wel lenig, dus ik denk dat je dat wel kunt.
1: Ik ben redelijk lenig, maar sommige dingen doe ik nog niet zo. Maar er zijn eigenlijk een heleboel dingen die ik... En weer in de snelle trein. Ik heb op een gegeven moment een beetje angst opgelopen voor in snelle treinen. Ik heb heel veel gereisd met de trein.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment werd ik daar claustrofobisch van. Dus dan ben ik weer een beetje aan het opbouwen. Dus ik zit tegenwoordig in de stoptrein.
2: Nou, wat goed, Gita.
1: Heel gek.
0: Ja, en misschien hebben meer mensen dit. Want ik vind het wel serieus even om over te hebben.
1: Ja.
0: Even kort dan. Misschien hebben we wel meer mensen last van claustrofobie.
1: Ja, ik denk het wel, hoor.
0: En jij neemt dan de stoptrein, omdat je dan het gevoel hebt dat je er weer uit kunt op elk station.
1: Ja,
0: dat
1: zoiets. Als die dan heel snel gaat, dan ik moet daar echt de tijd voor nemen. Als de trein heel druk is, laatst heb ik weer eens een keer in een snelle trein een klein stukje gezeten, maar hij was druk en ik moest op het balkon staan. Ja, dan wiebelt het aan alle kanten. Dat vind ik, ja, dan wordt mijn lijf, raakt daar een beetje van in de stress.
2: Ja.
1: Dus het is heel raar. Ik denk dus dat meer mensen dat hebben. Ja, dan. En ik heb veel met de trein gereisd en ook geforens, maar er is op een gegeven moment ontstaan. Ja. Ook doordat een trein heel wiebelde op een gegeven moment. Dan ging die zo heen en weer, zo in een cadans raakte. Ja, ik vind dat lastig.
0: Ja, dus deze angst moet je eigenlijk nog een keer overwinnen.
1: Ja,
0: dus
1: die moet ik nog een keer overwinnen, ja.
2: Nou, ik vind het goed dat je het aangaat, Gita.
0: Ja.
1: Dank u, ja.
2: Ja.
0: Fijn, je kunt er bij ons altijd over praten, dat weet je.
2: Ja, gelukkig. Altijd
0: maar ik denk dat meer mensen dat hebben, de claustrofobie.
1: Ik denk zelfs dat mensen, dat er best wel mensen zijn die dus daardoor niet met de trein willen. Die het echt wel zouden willen, maar het gewoon niet... Ja, durven eigenlijk.
2: Ja, of met de lift. Ik ken een vriendin van mij, die heeft claustrofobie in de lift. Durft
1: ja,
2: met
1: lift vind ik ook eng. Ja, klopt. Ja, dat ben ik ook, oefen ik ook af en toe mee, maar het is niet mijn ding. Nee.
2: Oh, ja, dat is echt vervelend.
0: Oké, nou, we kunnen nog wel eens een lijstje maken, zo horen voor jullie
1: zeker.
0: Allemaal. Misschien heb ik ook wel maar zo mijn dingen niet.
1: Ja, daarom. Kunnen we dat eens eventjes op tafel gooien? Ja,
0: maken we een hele uitzending over onze... Ja. Nou, kom op zeg, maar dan wil het van iedereen horen. Ja. Wat we ook willen horen trouwens, is even in het weer berichten... of we een beetje nat pak krijgen vandaag. Als we
1: er is al aardig wat gevallen, hoor. Tuurlijk. Ik zie Amersfoort 6 mm, Den Dolder 7, IJsselstein 5 mm, Loop ik 5, nou ja, overal, wijk bij Duurstede 7, Woerden 9,2.
0: Oh.
1: Dus er is aardig wat regen gevallen. Goed om dat in de bodem te laten sijpelen. En nu langzaam zie ik de achterkant het westen van Midden-Nederland bereiken. Dus de gestage regenval trekt het komend half uur, drie kwartier oostwaarts weg. En dan blijven we over met wolkenvelden, af en toe zon, een lokale bui. En ja, bescheiden temperaturen. Temperaturen komen uit op zo'n 21 graden ongeveer. En daarvan zitten we nu op de 15, dus we hebben nog even te gaan.
0: Dat blijkt wel, ja. Zeg, heel kort eventjes over de lijn van temperaturen deze week. Allemaal een beetje rond het... Ja, dat had ik gezien in mijn appje namelijk. Dus rond de 20
1: graden. Ja, dat klopt. 20, 21. Met een aanhoudend wisselvallig beeld. Morgenochtend ook regen trekt weg. In de middag vrij veel bewolking in een lokale bui. En in de loop van de...
0: Allemaal een beetje rond het... Ja, dat had ik gezien in mijn appje namelijk. Dus rond de 20 graden.
1: Ja, dat klopt. 20, 21. Met een aanhoudend wisselvallig beeld. Morgenochtend ook regen trekt weg. In de middag vrij veel bewolking in een lokale bui. En in de loop van de week zien we dat de bovenlucht kouder wordt. Dat betekent dat de buiigheid actiever kan

0: Nederland.
1: Als je inderdaad al sowieso nog steeds vakantie hebt en je doet inderdaad dingen.
0: Dan moet je eventjes uitkiezen wanneer ga ik wat doen. En even erop kleden. Nou. Niet meer alleen maar die korte broek en dat t-shirtje aan. Er zal misschien een lange broek aan moeten.
2: Ja. En deze week staat Lowlands op de planning. Ik ben benieuwd of ze het droog houden op de camping.
0: Ja. Oh. Ja, die zijn wel wat gewend. Iets met modder en zo. Ja.
2: Ik ben blij dat ik mijn ticket heb verkocht. Hè.
1: Ik zit in de afrondende fase. Dat wil zeggen iedereen, want we gaan richting 8 uur. Het volgende uur Utrecht is wakker weer. Alle ruimte, ook voor jou natuurlijk. We hebben nog een weerspreuk van je te goed. Daar ben ik benieuwd naar.
0: Nou, een optimistische voor deze dag. Regen voor 8 uur is nooit van lange duur.
1: Tot zo meteen, hè? Geweldig.
0: Tot zo.
1: Olivia Newton-John en The Electric Light Orchestra. Xanadu.

0: Utrecht is wakker.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
6: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
5: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
7: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaald.
5: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur.
8: 4:08, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marjolein.
9: In Zeist is vanmorgen iemand gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Panweg. Volgens de politie is deze persoon naar het ziekenhuis gebracht en is een man aangehouden. Het gaat om een incident in de relationele sfeer en er wordt onderzoek gedaan. Ook onderzoek naar jongerenoverlast in Meerkerk dit weekend. Bij de McDonald's zouden jongeren vernielingen hebben aangericht. Of daar iemand is aangehouden, dat is nog onduidelijk. We hebben het ook nog over zielige egels. En we horen Femke Broederspol. Want zij heeft samen met de vrouwen van de estafetteploeg EK goud gewonnen.
8: Kijk eens aan. Nou, dan mag de vlag wederom uit voor Femke Broederspol. In dit geval ook in haar ploeg dan. Marjolein, tot zometeen weer.
9: Tot zo.
8: 8:30 uitgebreid het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Met nu het nieuws van de weg. Want op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is het langzaam rijden. Filevorming dus tussen Stroe en Hoevelaken. Een 10 minuten tijdverlies in de richting van Amsterdam.
10: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ja hoor, ons derde uur Utrecht is wakker staat weer bol van gesprekken, onderwerpen die we over aan de tafel bespreken, laat ik het dan maar zo zeggen. En ja, natuurlijk hoog nodig om ons even een kijkje te nemen op die Zuidster in Eemnes. Zuidschool, Zuidster, hoe was het, Robert-Jan, de basisschool waar jij bent, waar vanmorgen alle leerlingen weer welkom zijn na de schoolvakantie.
3: Ja, dat is basisschool De Zuidwind.
2: Wendt.
3: Ik ben juist getuige van het, Zuidwind. Ik ben juist getuige van het bijpraten en het verwelkomen eigenlijk van alle meesters en juffen door Maria Richter, de directeur. Want ja, je merkt toch wel een beetje de spanning dat het zo meteen allemaal gaat weer beginnen, die nieuwe jaar. Kinderen worden zo meteen verwelkomd op het schoolplein. Ik zie een geluidsinstallatie al klaarstaan. Nou ja, en dan gaat het naar binnen toe en dan komen sommigen voor het eerst in de klas. Maar dat zijn er niet zoveel, want ze hebben ook al een beetje gewend, als het ware, voor de vakantie. Maar het is toch allemaal nieuw wat er gaat gebeuren. Taakverdeling wordt eventjes doorgenomen hier. Kortom, ik zie de eerste ouders trouwens al staan op het schoolplein nu. Nog eventjes en het gaat hier weer beginnen. Als eerste school, kun je zeggen, in Midden-Nederland. Want ja, dit is regio Noord. En vandaar beginnen hier de lessen allemaal zo. Al eerder met die vakantie zijn begonnen. En de stemming zit er al goed in, meester.
4: Zeker.
3: Is de gitaar nog steeds gestemd?
4: Ja, absoluut. Ja, die staat klaar.
3: Gaat allemaal gebeuren.
4: Ja.
2: We gaan er meer over horen. We willen het horen. Na 8:30 in Utrecht is wakker hier op Radio M Utrecht. Vanuit de Zuidwenk dus, de basisschool. Een van de 5 in Eemnes die vandaag de deur weer moet en gaat openen. Omdat de schoolvakantie voor de kinderen van regio Noord in Eemnes dus weer voorbij is. Diverse onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker.
5: Straks over een paar minuutjes gaan we in gesprek met een bijzondere sporter Jesse Marlet. Honderden topsporters komen vandaag samen in Amersfoort voor het freestyle voetballen, het WK. Ben benieuwd. Hij is al meervoudig wereldkampioen, onze Jesse, uit Amersfoort. Ben benieuwd, wat is dat dan eigenlijk, dat freestyle voetballen? En wie gaan er allemaal in actie komen deze week?
2: Precies, en wie is ook alweer Jaco de Groot? Jaco de Groot, die heeft bezoek gehad van Robert-Jan Mooi vorige week. Was hij niet de polstok verspringen?
5: Ja, exact. En wij gaan hem zo spreken over hoe dat is geweest. Dat Hollands kampioenschap polstok verspringen afgelopen weekend.
2: Dat was een zegveld, hè? Afgelopen zaterdag inderdaad, ja.
5: Ja.
2: Nou, blijf luisteren. Utrecht is wakker.

0: Come Up en See Me, Make Me Smile. En dat deden we ook met de jaren 70 van Steve Harley en Cockney Rebel in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 13 over 8 inmiddels geworden.
1: Honderden topsporters uit wel 26 verschillende landen. Die komen vanaf vandaag samen in Amersfoort voor een bijzondere sport, het freestyle voetballen. In de Keistad vindt het Open Wereldkampioenschap plaats. En iemand die gaat meedingen met deze wereldtitel is de Amersfoortse Jesse Marlet. Hij is bij ons nu. Jesse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, en dit is niet jouw eerste WK trouwens. Je bent 28 jaar en je al meerdere keren wereldkampioen geworden. Maar dit is wel voor het eerst dat je dat zou kunnen worden in Nederland. En dan ook nog eens in je eigen stad. Hoe voelt dat dan?
2: Ja, ja, supermooi natuurlijk. 10 jaar geleden deed ik voor het eerst mee met het WK. En ja, dat was zo'n mooie ervaring voor mij. En om dan nu dan ja, zo'n toernooi zeg maar in je eigen stad te hebben, ja, dat is natuurlijk super nice. En al je vrienden en familie kan kunnen komen kijken. Dus ja, dat is echt top.
1: Ja, 10 jaar geleden zeg je, toen was je 18. Hoe wist je zo jong al dat je denkt, goh, hier wil ik echt groot in worden, dat freestyle voetbal?
2: Ja, nou ja, toen ik een jaar of 14 was, toen heb ik een keer iemand een demo zien doen van freestyle voetbal. En toen was ik eigenlijk gelijk verkocht. Dus toen ben ik gelijk gaan oefenen in de achtertuin de hele middag. En op YouTube video's gaan opzoeken voor tutorials en ja, om nieuwe trucs te leren. Toen kwam ik zo uiteindelijk bij het wereldkampioenschap uit op YouTube. En toen dacht ik van, nou, het is ook echt een sport. En je kan het ook echt doen, zeg maar. Dus toen heb ik eigenlijk het doel voor mezelf gesteld om zelf ook ooit een keer op dat WK te staan.
0: Wat is freestyle voetbal? Want ik heb nog niet gekeken op internet. Dus ik praat mij en ook heel veel anderen even bij. Wat doe je bij freestyle voetbal in vergelijking met voetbal? Kan je dat vergelijken met elkaar?
2: Ja, op zich, het heeft een bal. Het heeft een voetbal. Maar het is eigenlijk veel vrijer. Dus de naam zegt het al. Ja, je doet eigenlijk gewoon simpel gezegd trucjes met een bal. En bij het normale voetbal heb je dus eigenlijk ja, twee doelpunten of twee goals waar je doelpunten kan maken. Alleen bij ons heb je een battle. Dus krijg je eigenlijk om de beurt de kans om jouw trucs te laten zien. En dan aan de hand van criteria's beslissen de jury's aan het einde van de battle wie de betere freestyler was.
0: En wat is een truc dan? Wat doe je dan? Want ik neem aan dat je dan niet in een team speelt, of misschien ook wel. Wat zijn de trucjes die je dan doet?
2: Ja, de meest bekende is denk ik rondom de wereld.
1: Ja, die ken ik.
2: Toch, wat tof. Nee, dat is eigenlijk gewoon ja, de bal omhoog tikken en dan met je voet eromheen draaien. En hem dan weer opvangen, zeg maar. Dus eigenlijk dat soort trucjes. Maar er zijn ook trucjes die je met je hoofd kan doen. Zittend op de grond, in een handstand. Het gaat heel ver, zeg maar. Dus ja, je bent helemaal vrij erin en om te bedenken wat jij wilt doen.
0: Maar je speelt dus niet een potje voetbal tegen elkaar, teams tegen elkaar dan, of wel?
2: Nee, het is echt een battle. Dus we spelen nu 1-1. Je hebt ook wel evenementen waar ze bijvoorbeeld landen tegen elkaar laten spelen. Maar op het WK is het echt 1-1. En dan heb je dus eigenlijk allebei 3 keer 30 seconden. En aan het einde van de battle valt er eentje af, zeg maar.
1: Zet, nou leuk. Ja, voor het Open Wereldkampioenschap dus deze week is de hele week gevuld met wedstrijden. Wanneer kom jij in actie, Jesse?
2: Ja, al morgen, dinsdag. Dus morgen begint de kwalificatie. En dan is eigenlijk elke dag valt ongeveer de helft van het spelersveld af, zeg maar. Dus ja, als je het goed doet, dan mag je doorspelen tot aan zaterdag. En dan is zaterdag de laatste 8 tot aan de finale, zeg maar, spelen ze dan in 1 keer door.
0: Ja, en met al die prijzen die je in de wacht hebt gesleept als kampioen, dan moet dat toch een peulenschilletje zijn. Dat gaat toch helemaal wel lukken morgen, ja. Mag ik toch hopen?
2: Ja, dat moet wel. Maar je weet het nooit. Het blijft een bal. Dus gewoon stapje voor stapje.
0: Nou, heel veel succes.
1: Ja, zet hem op en veel plezier. Dit was Jesse Marlet uit Amersfoort. Die in actie komt op het freestyle voetbal. Utrecht is

0: Suzanne Freek in Radio Ems. Utrecht is wakker. Robert-Jan Boy was afgelopen zaterdag niet aanwezig. Maar vrijdag of donderdag had hij het wel over de polsstok verspringen. Dat vond plaats in Zegveld afgelopen zaterdag. En ja, hoe is het daar gegaan met Jacco? We zijn heel erg benieuwd, want Jacco de Groot die was een van de favorieten. Polsstok verspringers. Jacco, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Goed dat je bij ons bent om even te vertellen waar je geëindigd bent afgelopen zaterdag. En hoeveelste bedoel ik dan?
1: Ja, niet best geëindigd.
0: Oh.
1: Ik ben als zevende geëindigd.
0: Oh, dat is jammer. Oh. Nou, bedankt voor het toelichten. Fijne dag. Nee, hoe is het geweest? Want waren dat de weersomstandigheden misschien ook dat jij maar... Ik vind het wel goed eigenlijk hoor, zevende is toch wel prima. Je had misschien meer verwacht, maar weersomstandigheden slecht?
1: Nou, met het weer, daar heb iedereen last van, dus daar kan ik wel de schuld geven. Het zat mij niet mee, het weer. Want we hadden wind tegen, maar het waren rukwindjes. Je moet je voorstellen, je rent naar die polshoek toe.
0: Ja.
1: En je wil dat die stil staat op het dode punt, dan heb je tijd er bovenin te klimmen. Maar als je dan ineens wind tegen hebt, dan ga je nat.
0: Ja.
1: En de volgende sprong dacht ik, ik heb wind tegen, dus ik zet de stokje dichterbij dat ik niet nat ga. Toen viel de wind weg en dan ga je snel over.
0: Ja.
1: En als je snel over gaat, heb je niet tijd om bovenin te komen. Dus ja, zo is je wedstrijd gauw voorbij.
0: Ja, maar iedereen had daar natuurlijk last van dus, hè?
1: Ja, dus als die andere precies op het goede moment even geen wind had... zal die ervan uitging dat hij geen wind had, dan heeft hij goede sprong.
0: Ja.
1: Dus de omstandigheden waren lastig en dat zag je ook aan de afstanden. Want ik had de laatste jaren wordt er altijd 21 meter gesprongen bij een Hollands kampioenschap.
0: Mm-hmm.
1: En nu was de winnende afstand 20-80 van Rian Baars. En in de voorronde Wijnand van Inge... opende met een nieuw persoonlijk record van 20 meter.
2: Ja, Wijnand heeft het keurig gedaan op de plek nummer 2.
1: Ja, heel goed. Ja, supergoed. Ja, het was echt boven verwachting. En, ja. En dat maakt het ook wel supermooi, want het was natuurlijk in Zegveld. Hij heeft heel druk geweest met de organisatie. Ja. En dan wordt hij beloond met de tweede plek. Je voelt dat iedereen dat dan gunt.
2: Ah, wat goed. Nou...
0: Het komt wel neer op techniek, hebben we al vorige week meegekregen van de polshoek verspringen. Weersomstandigheden spelen de Sparta, dat mag duidelijk zijn. Ben je dan heel teleurgesteld?
1: Op dat moment hartstikke. Maar je kan er snel overheen stappen, want je weet gewoon, deze sport is anders dan 100 meter sprint. Bij 100 meter sprint, als je de beste bent, ben je wel als tweede of derde, zeg maar.
0: Uh-huh.
1: Maar bij polshoek verspringen kan je op papier wel de beste zijn. Maar als je nat gaat, scheef gaat, een keer pech, kan je ook laatste zijn, niet eens de finale halen. Dus je weet, dat hoort erbij. En dat maakt het ook altijd leuk. Want al ben je de favoriet, of ben je niet de favoriet. Ook voor degene die niet de favoriet zijn, kan je ook ineens winnen.
0: Ja.
1: Ja, en dat houdt de wedstrijd wel altijd spannend.
0: En dan moet je een jaar wachten tot het in Zegveld weer plaatsvindt. Wat ga je in de tussentijd doen?
1: Ja, er zijn wel meerdere wedstrijden. Over 2 weken hebben we bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap in Vlist. En dat is, dat is om het jaar in Holland of in Friesland, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat is de afsluiter van het seizoen, zeg maar.
0: Ja, dus daarna kunnen we je ook bellen en dan zeg je, ik ben nummer 1 geworden.
1: Daar gaan we wel vanuit, ja.
0: Nee, maar je gaat nog flink oefenen voor dat Nederlands kampioenschap dan?
1: Ja. Ik zit gewoon nu in de slotfase van het seizoen. Dus dan is het veel trainen, fit blijven, niet overbelasten. Want als je nu te zwaar traint, dan is je lichaam weer te moe. En het is super explosieve sport, dus in 10 seconden moet je alle je kracht leveren.
0: Ja.
1: Dus daar heb je wel een bepaalde methode voor om naartoe te werken. En daarna begint het winterseizoen weer om volgend voorjaar zomer weer beter te zijn.
0: Nou, en dat gaat ongetwijfeld lukken. Elk jaar weer een stukje beter. Nou ja, goed, je bent al...
1: op mijn leeftijd is het eerder van ik ga keihard trainen om net zo goed te blijven.
0: Want je bent al 63, of niet?
1: Ja, nee, 40.
0: Nou, hier, kijk.
1: Ja. Dus maar op topsportniveau merk je dat je met je 30ste, daarna wordt niet vanzelf maar beter.
0: Oké, laat je spierkracht en je kennis en je kunde tonen. 2 weken nog, dan is het Nederlands kampioenschap dan. Veel succes en leuk je even gesproken te hebben over het Hollands kampioenschap dat in Zegveld afgelopen zaterdag plaatsvond. Dankjewel, hè.
1: Oké, graag gedaan.
0: Jacco de Groot, dank je.

0: lunchen. Op maandagmorgen hebben we hem ook eigenlijk niet. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met Dave en Dansé Maintenant. Maar Maintenant, we hebben zometeen iets heel anders. En dat is natuurlijk het nieuws van 8:30. Bij Marjolein, wat heb je in het nieuws van Marjolein?
1: Een politieonderzoek in Zeist, vandaar is een steekpartij geweest. En je hoort ook nog een trotse Femke Broeders Bol.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Zometeen verkeersinformatie, nu bij Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio en het begint met nieuws uit Zeist.
7: Ja, want daar is vanmorgen iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Die was in een woning aan de Panweg. Volgens de politie is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Een man is aangehouden. Het gaat om een incident in de relationele sfeer. En de politie meldt dat het onderzoek is opgestart. Ook een onderzoek naar jongerenoverlast in Meerkerk. Bij de McDonald's was het dit weekend onrustig door jongeren die onder invloed waren en vernielingen pleegden. De politie moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Het is daar nog niet duidelijk of er ook mensen zijn aangehouden. Egels hebben last van de droogte, merkt de stichting Snorhaar in Utrecht. Honderden egels zijn daar de laatste tijd binnengekomen omdat ze moeilijk water en eten kunnen vinden. Vooral jonge dieren hebben het zwaar. Door de droogte staan bloemen en planten die zijn een beetje verlept, gaan eerder dood. En er zijn minder insecten te vinden. De egels die moeten steeds verder en ook langer zoeken. Momenteel zitten al 350 egels in de opvang. En de echte drukte moet volgens de stichting nog komen. Een mooi succes voor Femke Broeders Bol. Samen met de andere vrouwen van de estafetteploeg heeft de Amersfoortse de Europese titel gewonnen op de 4x400 meter. Femke Broeders Bol die specialiseert zich tegenwoordig in de 800 meter, maar de 400 is ze dus nog niet verleerd.
8: Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, dan met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen als klein mini-lijntje met allemaal race in onze benen. Ik ben echt super trots.
7: Ja, mooi resultaat. En het was sowieso eigenlijk al een heel mooi EK, want ze won ook nog brons op haar nieuwe afstand, die 800 meter dus. Ja, en je leest daar ook meer over op de app en site, wou ik nog even zeggen.
6: Zeker. Nou, en dan nog even een weerwoord van jou.
7: Doe ik dat.
6: Okay.
7: Het regent, kan eigenlijk heel kort zijn.
6: Oké, dag.
7: Halverwege de ochtend trekken die buien weg. Dan af en toe een zonnetje en 21 graden.
6: Kijk eens aan, nou, dat is even heel compact en uitgebreid. Hoe we het weer van Grieta Spannenburg zometeen om 8:50. Marjolein, dankjewel. Jij bent er ook natuurlijk weer de hele ochtend trouwens. Half 10 het volgende bulletin.
7: Zeker, tot dan.
6: Dankjewel voor nu. En dan verkeersinformatie van de ANWB. En dat is gelukkig maar één file, maar je zult er weer in zitten. 10 minuten vertraging heb je namelijk op de A1. Van Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken. Vanmiddag is het weer zover met de zomertour van Jos van Heerden. Waar die gaat neerstrijken, hoor je ook zometeen.
9: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
10: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
11: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog. Verkeersverwachtingen.
12: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
13: Vanmiddag de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
14: Ja, Jos komt langs in het Moreelse Park in Utrechtstad bij de Parade. Het is het grootste rondreizende theaterfestival ter wereld. Zij loopt daar rond vandaag van 2 tot 5 's middags. En hij is op zoek naar gezellige mensen voor een leuk praatje.
6: Nou, daar kom ik theater, in naartoe, daar ga ik heen.
14: Daar moet je dan bij zijn.
6: Zeker.
14: Ja, en nog veel meer. Mensen met een leuk verhaal over de zomer, over hun leven, maakt helemaal niet uit. Kom erbij in het Moreelse Park. Wees welkom tussen 2 en 5.
6: Want dan zenden we hem ook uit natuurlijk, hè, de zomertour van Jos.
14: Ja, live op de radio hier.
6: Zo is het bij. De Zuidwenk is een van de 5 basisscholen in Eemnes die

0: Full House en Standing on the Inside. Het is maandag de 17e augustus. En je zult maar in regio Noord zitten qua indeling van scholen in Nederland. Ja, dan moet je vandaag weer naar school. De Zuidwend, die heeft al heel wat kinderen op het schoolplein staan, zo te horen. En misschien zijn ze al binnen. Verslaggever Robert-Jan Boy is in Eemnes. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen. De basisschool De Zuidwend is inderdaad opengegaan. Maar ja, zojuist op het schoolplein. Volop activiteit natuurlijk met al die leerlingen en de juffen en meesters. Toespraakje, muziek. Maar nu is iedereen naar binnen aan het gaan eigenlijk. En het bijzondere deze dag is voor groep 3 dat ze voor het eerst echt naar boven gaan. Als je zegt, we gaan naar boven. Ja, dan betekent dat wat. Ik zie die mevrouw een beetje kijken. Ja, we gaan naar boven, hè, mevrouw?
2: Ja, zeker.
1: Wat is daar voor bijzonders aan?
2: Nou, dat ze van de kleuters... Dan,
1: hallo, wat leuk dat je er bent. Zeg, jij gaat ook naar boven toe, hè?
3: Ja.
1: Ja, waarom?
3: Omdat ik in groep 3 zit.
1: Ja, en wat betekent dat?
3: Dat ik naar boven leren moet.
1: En wat ga je dan doen in groep 3?
3: Leren werken.
1: Leren werken.
3: En lezen.
1: Ja, zo. En nog meer?
3: Letters.
1: Ja. En heb je al eerder achter een tafeltje gezeten? Zo? Ik zie allemaal tafeltjes hier in de klas met een groepje en met een papier. Nee, je knikt van nee. Dus dat is misschien een beetje wennen, moeder, of niet?
2: Nou, ze is de tweede, dus het is niet helemaal nieuw.
1: Nee.
2: Maar wel heel leuk.
1: Wel heel leuk.
2: Ja.
1: Nou, zoek rustig het plekje op. Ik zie daar juf Judith ook een beetje kijken.
4: Goedemorgen.
1: Ja, ik zie net al naar boven gaan. Dat is hier, hoe zit het?
4: Dat is wel een dingetje, inderdaad. Ja, nee, ze komen van beneden. En als je dan de oudste bent in groep 2, dan mag je eindelijk naar groep 3. Ja. En dan mag je de trap op.
1: En dan ga je van de kleuterschool naar de grote school, zoals vroeger heet.
4: Ja, net als vroeger inderdaad. Ja, en dan is het spannend, want je hebt je eigen tafeltje, je eigen spulletjes. Minder spelen dan bij de kleuters. Dus het echte werk gaat nu beginnen, zullen we maar zeggen.
1: Niet meer in de waterbak.
4: Nee, niet meer in de waterbak.
1: Ik zeg maar even wat.
4: Ja, geen bouwhoek, geen poppenhoek. Maar we bieden de eerste weken sowieso nog altijd wel een beetje spelen aan. Want dan missen ze wel, hoor.
1: Zie je wat papier op de tafel liggen? Een soort, wat is dat?
4: Ja, dus een startblad waarmee ze nu even bij binnenkomst van papa en mama aan kunnen werken. Om een beetje te wennen alvast. Ja. En dan om het even een beetje soepel te laten verlopen.
1: En hoe is het voor de juf? De eerste schooldag.
4: Weer lekker om te beginnen. Ook alweer spannend. Nieuwe groep.
1: Ja, waarom spannend?
4: Nou, je begint weer helemaal opnieuw. Dus de groep die we vorig jaar hebben afgeleverd, die kan inmiddels lezen, schrijven, rekenen. En met deze club start je weer helemaal opnieuw.
1: Ja, dus... ik hoorde net van de directeur dat het wel een kerndoel is, lezen, schrijven.
4: Zeker, zeker. Daar besteden we ook de meeste tijd aan, inderdaad.
1: Daar hoor je wel meer over.
4: Ja.
1: We moeten even kijken.
4: Ja hoor.
1: Succes trouwens.
4: Dankjewel.
1: Zit ook iemand. Oh, kijk, de moeder is net even een fotootje aan het maken van deze nieuwe zetting.
4: Ja, dit moeten we vastleggen.
1: Hoe is het voor ouders, voor u bijvoorbeeld, dat het klein naar boven is gegaan?
4: Ja, wel spannend. Dan wordt hij echt wel groot en dan is dan weer zo'n kleuterperiode, dus dan afgesloten en een nieuw hoofdstuk.
1: Mm-hmm. Ja. En weer naar school?
4: En weer naar school. Ook lekker voor ze. Weer een beetje ritme, regelmaat erin.
1: En lekker voor de ouders?
4: Ook lekker voor de ouders, ja. Maar het is heel gezellig hoor, om ze thuis te hebben. Absoluut.
1: Ja. Nou, hij zit een beetje zwijgend. Hoe heet hij?
4: Wat zegt u?
1: Hoe heet uw zoon?
4: Luc.
1: Luc, hallo Luc. Gaat het een beetje?
5: Ja.
1: Ja, heb je er zin in?
5: Ja.
1: Waarom? Ja, zeg het maar eens eventjes. Hij zit een beetje grijnzend te kijken.
4: Ja, ik vind het wel spannend. Leuk en spannend.
1: Laat lekker op zich inwerken.
4: Ja, precies dat.
1: Wel.
4: Oké.
1: Toi, toi, toi. Veel plezier.
4: Dankjewel. Gaat
1: en ook dat het een mooie periode mag worden. Ook hier, hè? Een mooie periode gewenst.
4: Ja, zeker.
1: En wat heb jij hier in een mooi nieuw tasje gekregen? Met een potloden erin en zo.
6: En een koptelefoon.
1: Koptelefoon?
6: Ja, toch met de computer beginnen dit jaar te werken.
1: Oh, dus. Met de computer beginnen?
6: Ja.
1: Vindt u ervan?
6: Ja, dat vind ik wel goed hoor.
1: Toch wel?
6: Ze doen dat heel gelijkmatig. Ah. Ik ben lekker met boeken. Dus,
1: kijk eens.
6: Nee, helemaal leuk.
1: Nou, succes en het mooie is de kop hier. De trouw komt een aap. Je ligt hier op de tafel.
6: Even voor de eerste dag.
1: Altijd bij de hand.
6: Ja, zeker.
1: Zeker.
6: Ja, dank u wel.
0: Nou, tot zover dan het geluid vanuit de basisschool De Zuidwend in Eemnes. Een van de 5 basisscholen waar het allemaal gaat gebeuren. De kinderen moeten weer geloven aan het feit dat de vakantie weer voorbij is.

0: Boston, gezongen door Stella Lefty. Wat een goede zangeres. Oh, mooi nummer ook. Ben je ook wel fan van, hè? Ik bedoel, fan is misschien een beetje ouderwets woord, maar lekkere muziek is dit, hoor, hè?
1: Ja, en ik was van de zomer op Concert at Sea, dat festival meerdaags.
0: In Zeeland, hè? Ja,
1: Ilse de Lange. Ook weer een beetje. Vond ik fantastisch.
0: Ja, zeker. Ja, die is begonnen natuurlijk in de country scene.
1: Ja, en die heeft Hannah May onder de hoede genomen. Dat is ook zo'n opkomende artiest in het country pop genre. Zoals ik jou al heb geleerd eerder vanochtend.
0: Ja, ja.
1: Ja, top.
0: Ja. Heb je dat vanmorgen van mij geleerd?
1: Ja, je zei country pop.
0: Oh, ja, het is een ouderwetse country muziek. Werd inderdaad de country rock. Maar dat is wel een beetje poppy geworden. Dus vandaar dat ik dat zo.
1: Ja, vandaar dat het zo lekker in die top 40 glijdt.
0: Zo.
1: Muziek.
0: Ja. Is dat nog iets van jij houdt? Ik kijk geregeld naar zo'n lijst wat al een populair is van dit moment, zeg maar. En we draaien hier natuurlijk ook muziek van dit moment, maar ook van vroeger. Dus kijken wat zeg maar een breed publiek leuk vindt, jong breed publiek. En dit wordt gesmuld door heel veel jongeren.
1: Zeker, ja. Beyoncé, die ging een tijdje ook al met Texas Hold'em.
0: Oh ja.
1: Een tijd geleden alweer. Twee, drie jaar geleden. Was ook fantastisch. Ze had het ook een beetje nieuw leven ingeblazen toen.
0: Ja,
1: met die plaat.
0: Misschien komt het ook wel door haar. Inderdaad, dat de country steeds populairder is geworden. Uitdagingen in je leven. Daar willen we het nog even over hebben. Namelijk met iedereen. Dat doen we de hele dag. Want dat is de vraag vandaag.
1: Ja, en we hebben het daarover omdat zwemkanjer Maarten van der Weijden, wie kent hem niet, deze week zijn laatste grote tocht in het water onderneemt. Hij gaat 270 kilometer lang door 22 steden in Nederland zwemmen. Utrecht staat ook op de planning als grand finale eind deze week.
0: Mm-hmm.
1: Superleuk, dus daar komt hij ook aan. Nou, we vragen dus aan jou inderdaad, welke uitdaging wil jij nog een keer aangaan in je leven? Er zijn er wat vroege vogels bij die hebben gereageerd daarop.
0: Ja, vertel.
1: Ja, zoals Peter, die zegt, ik wil mijn motorrijbewijs halen en een motor kopen.
0: Oh, ja.
1: Nou, hij zegt, je moet altijd wat te wensen hebben, maar of het lukt is het tweede natuurlijk. Ja, dat is heel realistisch, Peter. Maar mooi doel, denk ik. Ja, ik zou er niet aan moeten bedenken, trouwens.
0: Ik ook niet. Ik vind het wel geweldig als ik die ronkende motoren zie. Heel zo'n oude uitdrukking. Dat vind ik echt leuk om te zien. Als ik dan in de auto zit en er staan daarnaast me 1 of 2 of 3 motoren bij het verkeerslicht, dan denk ik altijd, wauw. Doe vaak mijn duim omhoog, want ik vind het echt mooi om te zien.
1: Oh ja?
0: Ja, ik vind het echt leuk.
1: Duimpje opsteekt.
0: Ja, dat zijn ook zulke mooie machines. Maar zelf, ik denk dat wij op die lijn zitten.
1: Ja, nee, dat
0: ik moet er niet aan. Ik vind het heel eng, ja. Ik zou zelf niet op een motor durven stappen.
1: Ik ook niet. Een vrouwelijke collega bij ons hier, die heeft onlangs haar motorrijbewijs gehaald. Vind ik heel stoer. Die heeft een super vet pak. Elisa.
0: Nee.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd, wat goed.
1: Ja, goed hè?
0: Ja, nou ja, stoer niet omdat het een vrouw is, misschien ook wel. Maar aan de andere kant, iedereen die zijn motorrijbewijs had, die heeft wel een ding van 500, 600 of
1: meer. Ja, het is zwaar ook hoor.
0: CC onder je kont.
1: Zeker.
0: Maar goed idee, leuk. Nog meer reacties?
1: Ja, er zijn mensen die sportieve uitdagingen hebben, zoals Petra. Die zegt, ik hoop nog een keer de Dam tot Dam wandeltocht van 10 kilometer te lopen.
0: Ja.
1: Die wil dat heel graag nog. Even kijken, dan hebben we ook nog Jelles. Die zegt, goedemorgen, mijn uitdaging is mijn eerste liefde van vroeger nog een keer terug te willen zien. Ik heb haar ontmoet op de kermis 16 jaar geleden.
0: Wat leuk.
1: In Annapolona. Ik ben nu 74, zegt Jelles. Zou het haalbaar zijn? Nou, advertentie in de krant misschien.
0: Dat kan wel, ja. Ja.
1: Via Radio M. Nee.
0: Maar wel grappig, ja. Ja, je eerste liefde ontmoeten. Degene die het eerste een zoentje hebt gegeven. Of waar je een zoentje van kreeg, Anne. Hoe is dat dan? Je was 14, denk ik.
1: Ja, zoiets. Nou, ik kan hem nog op Facebook opzoeken. Ik zoek die jongens nog wel eens op Facebook. En dan zie ik een foto en denk ik, oh jee.
0: Ja, maar goed dat het niks geworden is, bedoel je dat?
1: Ja,
0: dat kan, ja, maar vroeger niet. Dus dit is wel een uitdaging natuurlijk.
1: Nou, zeker. Ja, dat is absoluut een uitdaging. En ik heb ook even kijken, hoor.
0: Henny zegt, ik zou zelf wel een keer, je had het over wandelen, maar ik zou zelf wel een keer de marathon van New York willen gaan doen. Nou, dan moet je flink voor oefenen.
1: Inderdaad, joh.
0: Dat is niet hard, dat is hardlopen natuurlijk, dus niet wandelen. Maar goed.
1: Gerda zegt, op dit moment heb ik niet iets op mijn lijstje staan. Dus niets, geen uitdaging. Ja, dat is ook prima. Je hoeft niet altijd een stip op de horizon te hebben. Gewoon lekker doorgaan.
0: Ja, maar er wordt wel de gevraagd, wat zou jij dan nog willen doen? Wat wij nu ook vragen vandaag.
1: Hoeft eigenlijk ook niet.
0: Nee.
1: Je mag ook lekker je ding doen en doorgaan met het leven.
0: Ja.
1: Kijken wat er komt. Maar goed, het doel hebben is altijd leuk, hè?
0: Wij verzamelen wel graag de antwoorden vanmiddag bij aan tafel.
1: Liesbeth gaat erover doorpraten in aan tafel.
0: Ja, zo is het.
1: Onze Aart is weer terug. Die presenteert Utrecht Komt Thuis weer en die praat daar ook over door.
0: Wat zou de uitdaging van Liesbeth zijn en de uitdaging van Aart? Daar ben ik ook wel benieuwd.
1: Ja, nou, dat, als je blijft luisteren, kom je erachter. Laat het weten.
0: Oké. Okay. Oh, sorry, nu ben ik kwalijk. Harold Alphen en de Blue Note. Satisfaction Guaranteed. Zo meteen het weer voor Midden-Nederland. Door Greta Spannenburg. Uit

0: Harold Melvin en de Blue Notes, Satisfaction Guaranteed. Ja, hier word je enthousiast van.
1: Ja, precies, dat heerlijke, was het, ja.
0: Heerlijke, middenjaren 70 muziek. En dit klinkt je ook als muziek in de oren, dat is logisch. Zometeen trouwens de Nederlandse muziek, de Nederlandstalige muziek. En bij de koffie met Pieter daarachteraan. Kortom, je ochtend is echt fantastisch bij Radio M Utrecht. Die zetten wij voort vanaf 9 uur. En tot die tijd horen we ook nog Grita Spannenburg in Utrecht is wakker. Grita, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, Grita.
2: Hoi, hoi.
0: Ja, de vraag van vandaag is niet waar blijft de zon, maar die zal toch wel een keer gaan komen. Waar de bewolking voert voorlopig wel eventjes de overhand.
1: Ja, maar het mooie is, de regen van de ochtend is voorbij.
0: Gestaag weggetrokken.
1: Dus het is nu overal droog en de eerste opklaringen zijn binnengekomen vanuit het noordwesten. En vandaag overdag zullen we, nou, een lokale regenbui valt er nog wel, maar het is niet een parade aan regenbuien. De parade aan neerslag, die is geweest, die heeft zo'n 5 tot 9 millimeter opgebracht, dus een aardig begin. En vanmiddag, nou ja, of vandaag, de tweede ochtendhelft vanmiddag, af en toe is een enkele regenbui, een opstekende noordwestenwind en maximum temperaturen van 21 graden.
0: Mooie lentetemperaturen zijn dat.
1: Ja, toch? Ja. Ja. Mooie temperaturen voor mij. Oh, het is augustus. Ja.
0: Ja, voor jou ook, denk ik. Want iedereen is natuurlijk heel blij met een zomerse waarde van 25 graden tot 30 graden. En dan houdt het ongeveer op. Dus die pieken, die hebben we vandaag in ieder geval niet. Sowieso niet deze week, denk ik.
1: Nee, deze week wordt echt een bescheiden zomerweek. We kunnen zomaar op vrijdag dat we mensen met hun regenmeter, dat die op te gaan tellen wat allemaal is gevallen, kan zomaar in Midden-Nederland 30 tot 50 millimeter zijn. Dus er valt echt wel, dagelijks valt er neerslag. Het is, gaat allemaal in clustertjes. Morgenochtend bijvoorbeeld, nou, morgenochtend best wel lange tijdperiode met regen. Morgenmiddag dan bewolkt, misschien een lokale bui. En dan vanaf woensdag, donderdag gaan we over meer in die losse bui. Een voordeel daarvan is dat er ook weer ruimte komt voor de zon. Dus vanaf woensdag is het weerbeeld wat opener. Stapelwolken, zon, dikke buien, ook met onweer. Die kans is er ook, dus dan zet het ook aardig aan. Qua neerslagsom, en wat dat betreft is het fijn dat er zaterdag natuurlijk wat regen is gevallen. Vandaag die gestage regen in de ochtend, zodat de bodem het al een beetje gewend is en de dikke buien van woensdag, donderdag, vrijdag wat makkelijker kan opvangen. Maar die temperaturen, ja, blijven bescheiden. Maximum temperaturen steeds tussen de 20 en de 22 graden.
0: Ik zeg, ik vind het lekker. Ja.
2: Klinkt oké. Okay.
1: Ja, het klinkt oké. Okay. Ja. Ja, het is even wennen. Ik zag alweer mensen met foto's met regenpakken aan en zo. Ja, dat is even een dingetje natuurlijk. En eens even kijken. Ik ben nu heel benieuwd hoe het weekend gaat uitpakken. Het ziet er vooralsnog wat droger uit. Ik moet even kijken wat de nieuwste modelberekeningen doen. Maar ik heb het idee dat na vrijdag eventjes weer wat lucht komt. En dat de zon weer wat vaker tevoorschijn komt. En dat ook de temperaturen weer een klein stukje kunnen oplopen.
0: Oké, dat klinkt mij ook wel weer positief.
1: Ja, toch?
0: Ik denk dat heel veel mensen dit doen. Die zijn er blij mee, die juichen, zeg maar.
1: Ja.
0: Grita, dankjewel, tot vanmiddag. En
1: tot
0: aan
1: vanmiddag.
0: Tafel. Bij Lisbeth, dan horen we je weer. En wij zijn er samen ook weer morgen.
2: Wij zijn er morgen gewoon weer.
0: En Grita ook natuurlijk, hè?
1: Zeker, van de partij.
0: Utrecht is wakker met de Gimme Gimme Gimme. En Ryan, Michael Walden en Patty Austin. Oh.

0: van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Hey!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
1: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
0: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
2: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
0: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het

0: 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Een heel goedemorgen. Het weekend zit er weer op. En u luistert naar Eemland 1 Actueel van maandag 17 augustus. Het regent buiten en het blijft een beetje regen. Dus ik ben heel benieuwd wat onze weerman Klaas Bijker zo rond het halve uur daarover te melden heeft. Vandaag, 17 augustus, staat in het teken van dat Sukarno op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid van Indonesië afriep. En het is Internationale Dakloze Dierendag. Ja, deze dag bestaat ook. En op deze dag staan we stil bij de huisdieroverbevolking. En bij de dieren die geen warm thuis hebben. Het is eigenlijk een kleine waarschuwing. Schaf geen dier aan als u er geen tijd voor heeft. Wat hebben wij verder voor u bij Eemland 1 Actueel vandaag? Sonja Wolf, terug van de Oekraïne. Met welke verhalen is zij teruggekomen? Zij is mijn gast dit eerste half uur. Afgelopen zaterdag is de wespentelling van start gegaan. Hoe staat het met de wesp? Ja, dat is een woord waar je je tong over breekt. Hoe staat het met de wesp in Nederland? En de voetbalcompetitie is begonnen in Bunschoten, Spakenburg. Meer daarover in het programma. Verder hele lekkere muziek, dus blijf luisteren. Dit is Eemland 1 Actueel van maandag 17 augustus.
3: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: Ik laat ze even uitzingen, de Boomtown Rats. Ze kwamen uit Dublin, Ierland. En ja, misschien komen ze wel weer bij elkaar. Of zijn ze wel weer bij elkaar. Of een paar van zijn bij elkaar. Want dat is helemaal hip tegenwoordig, hè. Die jongens die komen gewoon weer terug met een oud nummer. Of met een, ja, met een oud nummer. En zij zit in een oud jasje. Goed, wij gaan over naar Sonja Wolf. Zij is een bekende persoonlijkheid in Soest en omstreken. En zij zet met haar stichting Hart voor Soest in voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Onlangs reisden ze af naar de Oekraïne met hulpgoederen. En ja, om de mensen daar die in dat oorlogsgebied leven, om die ook een steun in de rug te geven. Sonja, fijn dat je er bent.
1: Dank u wel.
0: Hoe lang ben je terug?
1: Een week.
0: Je bent nu een week terug. Ja. Ben je al een beetje bijgekomen?
1: Nee.
0: Nee, vermoeiende reis geweest. Ja. Wanneer ben je precies gegaan?
1: Niet afgelopen dinsdag, die dinsdag ervoor.
0: Ja.
1: Ben ik zondagnacht om 3:00 weer teruggekomen.
0: Ja, en hoe lang rij je daar nou over?
1: De heenweg viel het op zich wel mee. De grens van Polen naar Oekraïne, dat gaat prima. Maar de grens van Oekraïne weer terug naar Polen, hebben we 5 uur in het rijtje gestaan.
0: Ach jeetje toch. Hoeveelste reis was dit voor jou? Naar de
1: vijfde.
0: De vijfde keer. En ga je dan steeds naar hetzelfde gebied? Of ga je iedere keer naar een ander gebied?
1: Nee, we zijn 4 keer naar de Poolse grens geweest. Dat is in Pikiris-Laski.
0: Uh-huh.
1: En dit keer zijn we in Lviv geweest. Dan zit je ook al in Oekraïne zelf. Waar een week geleden ervoor, daar was al nog het een en ander aan drones neergestreken.
0: Ja, wat trof je aan toen je daar aankwam?
1: Nou, op zich valt het wel mee. Ik had ook wel verwacht dat de mensen wat angstiger waren. Maar dat valt op een gegeven moment wel mee. Als er wat aan de hand is, gaan ze allemaal de schuilkelders in. Daar zijn speciale schuilkelders voor. En op zich viel het me wel mee. Maar ja, het is natuurlijk als je daar in een militair hospitaal komt. Ik ben er in 2 geweest. En je ziet daar inderdaad die hele jonge mannen rondlopen. Nou ja, rondlopen. De meesten hebben geen benen meer.
0: Nee.
1: En dan komt het binnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Was dat voor het eerst dat het bij jou echt binnenkwam? Of was dat voorheen ook al?
1: Nee, hier nu van. Ik heb altijd wel gezegd, ik zou het liefst de spullen die wij zelf geven, hè, de mensen ook in Soest, Baren, Amersfoort. Wat ik dan krijg, wil ik het liefste zelf afgeven. Zodat ik ook weet dat het ook daar terecht komt. Nou, dat is tot nu toe hebben we dat niet gedaan. Alleen toen kreeg ik de mogelijkheid om wel mee te gaan. En toen heb ik gezien, ja, dat ga ik doen. En dan ga ik me nog meer inzetten om nog meer spullen mee te nemen. Dus ik heb eigenlijk Facebook, alles opgeschreven. Ik heb zoveel meegekregen. Zo ja. Geweldig.
0: Mensen hebben heel veel gegeven.
1: Ja.
0: Ja. Wat zijn de verhalen als je daar komt? Ja, er moet natuurlijk een tolk bij, want anders dan versta je ze niet. Maar wat zijn de verhalen die jij dan te horen krijgt?
1: Nou, dat is inderdaad de oorlog zelf inderdaad. Dat ze op een bermbom zijn gestapt. Die jongen die was 24. Die was daarvoor, een dag daarvoor was hij jarig geweest. En we hebben hem een scootmobiel gegeven voor zijn verjaardag.
0: Oh, geweldig.
1: Nou, dan hoef je geen Oekraïens te kennen hoor.
0: Nee. Nee, dan zie je
1: die geluiden die mensen dan maken. En we hebben er al drie scootmobiels naartoe laten brengen. En dan eis ik wel, van dat was niet in Lviv. Ik wil een filmpje terug hebben. Omdat ik zie dat hij daar is aangekomen. Nou, dan hoef je echt geen Oekraïens te kennen. Van die geluiden die mensen dan uitbrengen. Ja, dat is fantastisch.
0: Ja, want waar is er chronisch gebrek aan?
1: Hulpmiddelen.
0: Ja, en welke?
1: En dat kan inderdaad van scootmobiels, rollators, doestoeltjes zijn. Maar denk ook aan medicijnen die wij hier eigenlijk weggooien.
0: Maar mag je die meenemen?
1: Ja, wij hebben een arts. En die mag dat meenemen. Die zoekt het ook zelf uit. En die kijkt ook inderdaad wat mee kan naar een militair hospitaal, ja of nee. Vandaar komt ook, daar hebben ze ook chronisch tekort aan van. Maar ook gewoon simpele verbandmiddelen, katheters, stoma's. Alles wat maar te maken heeft met hulpmiddelen, hebben ze daar heel hard nodig.
0: Ja, je hebt dus geen etenswaren bij je?
1: Nee, die heb ik niet bij me.
0: Nee. En hebben ze daar genoeg van? Heb je dat een beetje kunnen zien?
1: dan zou je bij de bevolking zelf moeten zijn. Maar we zijn echt nu in weeshuizen geweest. Ja. Twee weeshuizen en twee militaire hospitals.
0: Ja, en als je nou in zo'n weeshuis komt, wat hebben ze daar nodig?
1: Daar hebben ze heel veel nodig, maar ook heel veel liefde. En als we zien inderdaad wat... wij hadden natuurlijk hier al ingezameld kleurpotloden en dat soort dingen allemaal, kleurtjes, kleurpotloden. Dan hebben ze zo hun best gedaan om zelf een hele mooie tekening te maken voor iedereen die daar kwam.
0: Ach.
1: Dus die heb ik ook mee naar huis genomen. En toen werd er daar gevraagd van, goh, wat wij heel hard nodig hebben, is knopen.
0: Knopen?
1: Gewoon een knoop waar die kinderen dan, heb je groene knopen, maken ze daar de boomtakken van.
0: Ach.
1: En heb je de bruine, dan doen ze daar de aarde. En ze hadden één in laten zien, maar daar kwamen ze tekort. Nou, volgens mij hoeven ze de eerste komende tien jaar geen knoop meer te zoeken. Van die nemen wij met de volgende rit. Nemen die mee?
0: Ja, want ik begrijp dat je nog een keer terug gaat. Maar daar gaan we het zo over hebben. Is het goed te doen om bij de mensen zelf te komen? Kun je bij mensen thuis komen? Kun je bij ze binnenkomen? Nou, of moet je dan die schuilkelder in?
1: Nee. Als sowieso hebben wij een tolk bij ons. Die dus uiteraard Oekraïens, maar ook Engels kan. Dus dat gaat hartstikke goed. De communicatie gaat hartstikke goed. En die vraagt ook al van, kan je de volgende keer, kun je dat of dat meenemen? Van, daar maken we dit weer van.
0: Ja.
1: En we zijn in twee weeshuizen geweest. De ene weeshuis is voor kinderen waarvan ouders dus tijdelijk niet meer kunnen zorgen. En dat kan omdat die in het ziekenhuis ligt.
0: Maar ze hebben dan nog wel ouders?
1: Die hebben dan wel ouders. Die hebben een, of vervolgens zijn ze aan drank of de pillen gegaan. Weet je? Die kunnen tijdelijk niet voor ze zorgen. En de andere weeshuis, dat was voor kinderen met syndroom van Down.
0: Ach, ja. En wat hebben die specifiek nodig?
1: Wat ik zei inderdaad.
0: Ook kleur, dat?
1: Ja,
0: ook
1: kleurpotloden. Maar ik was op een gegeven moment ook in de slaapzaal van de... En nou, als ik even zo om me heen kijk, is het de ruimte even groot als hier en de overkant is jullie gebouw hier. En daar staat één ventilator. Één.
0: Ja. Even in het kort, Sonja. Want dan gaan we er even tussenuit voor de muziek. En dan praten we verder. Want ik wil het ook met jou over jouw stichting hebben natuurlijk hier in Soest. Als mensen willen bijdragen om jou te helpen bij jou. Want wanneer ben je van plan om weer te gaan?
1: We gaan. In ieder geval wil ik iedere maand iemand die kant op sturen. Maar ik heb ook een oud wethouder van Soest bereid gevonden. Dus die gaat deze maand. En dan pak ik die maand erop weer.
0: Dus jij gaat om de maand?
1: Ja. En dus ik wil zeker in eind november, begin december. Ik heb allemaal koffertjes gemaakt. Daar doen we allemaal nieuwe spullen in. Van snoepgoed en speelgoed en dat soort dingen. Voor die kinderen in het weeshuis. Dat ze toch nog iets hebben met de kerst.
0: Ja, dat is een mooie gedachte. Als mensen bij willen dragen. Waar kunnen ze het beste jou mee helpen? En de kinderen daar en de mensen daar.
1: Echt zorgspullen. Daar zijn we ontzettend blij mee. En lukt het de mensen niet, u mag ook gewoon een bijdrage. En dan gaan we dingen aanschaffen.
0: Ja, dus of geld geven.
1: Ja.
0: Of echt hulpgoederen.
1: Ja.
0: Daar helpen ze daadwerkelijk mee. En jij brengt het naar de plek waar de mensen het ook echt krijgen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, want dat is ook belangrijk.
1: Als de mensen heel graag het bewijs willen zien. Ik heb allemaal foto's. We mochten ook foto's maken.
0: Maar ze mogen ook even contact met jou opnemen.
1: Ja,
0: om even te overleggen van ik heb dit en kun je dat gebruiken.
1: Ja.
0: Sonja Wolf. Wij gaan even tussenuit voor de muziek. En dan kom ik bij je terug.
1: Helemaal goed.

0: Kiki D samen met Elton John, Don't Go Breaking My Heart. Welkom terug, u luistert naar Radio Eemland 1 Actueel. En ik praat deze ochtend met Sonja Wolf van Stichting Hart voor Soest. Sonja, onder de muziek hadden we het er even over. Je moet mensen blijven enthousiasmeren om te blijven geven. Want anders zakt het zo weg. Want er gebeurt zoveel in de wereld. We hebben nu weer te maken met natuurbranden. Op heel veel plekken in Europa. En ja, misschien worden mensen ook wel een beetje moe van al die sombere berichten. Maar dat wil niet zeggen dat de spullen niet heel hard nodig zijn.
1: Ja, het klopt. Het zakt een beetje weg. Maar dat is ook eigenlijk de reden dat ik alles altijd op Facebook bij mij zet.
0: Ja.
1: Zodat ze ook kunnen zien. Daar staan ook de foto's van onze reis. En dat zorgt er wel voor dat mensen wat meer betrokken raakt. Als je het er maar over hebt of dat ze het kunnen zien.
0: Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen weten dat het ook echt terecht komt bij degene die het nodig hebben. En niet ergens op een stapel of in een loods terechtkomt. En niet bij de mensen zelf.
1: Nee, vandaar ook die foto's. Hè, om te laten zien van, we hadden op een gegeven moment twee hele lieve jonge dames in de wijk zitten. Die hadden in de groepsapp van de wijk hadden ze gezet. Ze hebben allemaal al alles opgeruimd. Van nee, zon gaat nou deze week gaan ze. Nou, dat is dan zo leuk weer.
0: Ja, fantastisch. Ja. En dat houdt bij jou ook de moed erin. Hè? Want het is best vermoeiend, hè, Sonja.
1: Het is vermoeiend, ja.
0: Je hebt ook een beetje moe koppie op dit moment, mag ik wel zeggen. Maar het is het voor jou wel waard.
1: Ja. Ik zal het blijven doen zolang de hulp daar nodig is. En het is niet alleen dat ik Oekraïne heb gedaan. Toen met de overstroming van Wallonië en Valkenburg ben ik ook wezen helpen.
0: Ja. Je bent een fantastisch mens, dat wil ik gewoon even zeggen. Laten we het nu even over jouw stichting hebben. Want jullie zaten in een pand in Soest aan de
1: Nieuweweg.
0: Aan de Nieuweweg, dat is ook zo, aan de Nieuweweg. En daar moest je uit. Moest je uit, eerder dan afgesproken was. En ik kan me voorstellen, dan zit je even met je handen in het haar. Hoe is de situatie op dit moment?
1: Nog hetzelfde als toen.
0: Is er al oog op een nieuw pand?
1: Eind van dit jaar moet ik eruit zijn. Maar dat wist ik ook, hè?
0: Ja.
1: Ze gaan het renoveren. Er worden woonhuizen. Nou, daar helpen weer 20 gezinnen mee aan een woning. Dus het is helemaal zoals het hoort. Maar ja, onze sponsor stopt er ook mee.
0: Ja, dat is het probleem.
1: Dat is het probleem.
0: Ja, jullie werden gesponsord door de Rotary. Door de Rotary. En ja, maar nu? Wat nu?
1: Maar afwachten.
0: Is er al zicht op een ander pand?
1: Ik ben met een pand bezig, maar daar heb ik 4 weken geleden heb ik allemaal papieren al ingevuld. En ik heb nog geen antwoord gekregen.
0: En hoe komt dat door de zomervakantie?
1: Ik gok maar zomervakantie.
0: Ja, en waar zou dat pand dan zijn?
1: Dat zit in het industriegebied, aan de rand van het industriegebied in Soest.
0: En zou dat genoeg ruimte zijn voor al jouw spullen?
1: Nee, we moeten echt krimpen.
0: Ja, moet je krimpen?
1: We moeten krimpen.
0: Ja. Wanneer weet je nou zeker of dit doorgaat?
1: Ik wacht maar af wat de makelaar zegt. En anders zeg ik van, joh, ik heb 2 garages. Dan moet er eentje leeg en dan moet je echt krimpen. Maar dan moeten we maar vanuit een garage gaan werken.
0: Als we nou het doemscenario nemen dat dit pand niet doorgaat. En het is het eind van het jaar. Wat moet er dan gebeuren?
1: Flink opruimen.
0: Ja,
1: het is niet anders. We krijgen gewoon geen subsidie. Dus dan houdt het gewoon op. En ik heb al 2 garages en 2 opslagen in mijn eigen bezit. En dat moet ik ook gaan betalen. Maar om dan een pand van 1.500 euro...
0: Per maand?
1: Ja.
0: Want daar praat je dan over, hè?
1: Ja.
0: Ja. Als dit pand wel doorgaat aan de rand van het industrieterrein, is dat wel goed te doen en te betalen?
1: Het geval is dat daar op de eerste etage staan er 4 kantoren. En die mogen verhuurd worden. Dus dat is een prachtig scenario. Van dan betalen zij in principe de huur. En ik zit vrij beneden.
0: Dat zou fantastisch zijn. En heb jij dan beneden, kun je daarmee toe?
1: Ik zou wel moeten.
0: Ja.
1: En over
0: hoeveel vierkante meter praten we dan zo'n beetje?
1: Dit is iets van 60 vierkante meter. Het is niet bar groot, maar oké, je wordt ook creatief, hè, op het moment dat je weinig ruimte hebt. Dus dan moet je meer de hoogte in.
0: Ja.
1: En we hadden al zoiets van, wat we moeten doen is dan zoveel mogelijk rekken op wieltjes. hier een eventueel naar buiten kan schuiven om wat ruimte te maken.
0: Ja, en je kan niet op alles wat aangeboden wordt meer ja zeggen, denk ik.
1: Nee, we zitten gewoon dat we geen subsidie krijgen.
0: Ja, en dat zit er ook niet in.
1: Nee.
0: Dat is een definitief nee geworden.
1: Dat hebben we al 12,5 jaar geprobeerd.
0: En maar dat gaat hem niet worden.
1: Gaat hem niet worden.
0: Nee. Ga jij je nou meer richten op hulpverlening? Nou ja, zoals nu, hè, dat je naar de Oekraïne gaat. Of blijf je toch de focus leggen op de hulpverlening hier in deze omgeving?
1: Het is denk ik beide.
0: Is dat vol te houden voor jou?
1: Ja, want ik heb ontzettende goede vrijwilligers. Ik hoef niet eens te komen. Ik zei ook vrijdag van, joh, ben je er maandag? Ja, oh, dan ben ik er niet. Dan ga ik even een paar aan toe. Maar het loopt gewoon door.
0: Dus je hebt fantastische mensen om je heen.
1: En ook onze sponsors ook. Ik ga normaal altijd op zaterdag ergens naartoe om groentes te halen. En die zeg ik dan zaterdag, ik kom het maandagochtend even halen. Ja, nee, is goed. Geen probleem.
0: Dus je hebt fantastische mensen. Ja. Je hebt fantastische sponsoren. Ja. Alleen ruimte.
1: Alleen nu de ruimte nog.
0: Ja. Nou, ik hoop zo dat het gaat lukken.
1: Ja.
0: En dat ik je over een aantal maanden heel blij even mag bellen. Hè? Van Sonja, het is gelukt.
1: Het is gelukt.
0: Het is gelukt.
1: Ja.
0: En ook dat mensen blijven geven voor jouw reizen naar de Oekraïne. En dan met spullen die je ook echt kan gebruiken.
1: Ja.
0: Hè? Dus echt. En we hadden het net heel even over incontinentiematerialen en allemaal dat soort dingen mag ook allemaal.
1: Ja, ik ga zo meteen op de terugweg ga ik weer een paar pakken halen bij iemand.
0: Ja, nou ja, mensen krijgen vaak heel veel hè, als ze een recept hebben. En soms houden ze heel veel over.
1: Heel veel over. Of doe de mensen niet overlijden. Hè, dat de kinderen zeggen het moet nu weg.
0: Ja.
1: Nou, dan ga ik het wel ophalen als het vul is.
0: Dus mensen, gooi het niet weg. Doe het niet weg. Sonja kan het heel goed gebruiken. Ja. Sonja Wolf, dank je wel dat je er was. En ik wens je alle succes toe. En ook voor jezelf, persoonlijk.
1: Dankjewel.

0: Officieel van de mama's en de papa's California Dreamin'. Maar nu in de uitvoering van de Beach Boys. En ik kijk naar de klok en jawel, tijd voor Klaus Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaus Bijker.
0: Goedemorgen Klaus.
2: Goedemorgen.
0: Het zonnetje schijnt magertjes hier in Baren.
2: Ja, hier wat voller hoor.
0: Oh nee. Ja?
2: Ja.
0: Nou ja, ik had gedacht het gaat de hele dag regenen.
2: Ah, wel nee. De regen hebben we gehad vannacht. En dan zien we hier een millimeter of 7. En gisteren bij die buien viel ook, of eergisteren, viel ook al bijna 8 millimeter. Dus we hebben al in Amersfoort althans 15 millimeter achter de kiezen. Wij zijn wat natter, vooral eergisteren. Maar ook de rest van Nederland kreeg een beurt hoor.
0: Ja.
2: En we moeten wennen aan die temperaturen. Was het een paar dagen geleden nog 36 graden. Vanmiddag is het 20 graden.
0: Ja, het is niet te geloven, hè? We slingeren van links naar rechts, ja.
2: Nee, we slingeren niet meer, hoor. Dit is het niveau wat we de komende tijd rekening mee moeten houden. Kan zelfs een dag onder de 20 komen.
0: Kijk.
2: Dus dat is toch andere koek.
0: Nou ja, voor mensen die niet tegen de warmte kunnen, is dit ook wel weer fijn.
2: Ja, en wat denk je voor de natuur?
0: Ja.
2: Die smachten naar regen. En dit helpt natuurbranden voorkomen.
0: Ja, dat is ook wel heel erg nodig, hè Klaas?
2: Ja. Ja, ik keek even naar die verschrikkelijke brand in België. Mm-hmm. Maar in die buurt zou overmorgen 20 millimeter vallen. Dus,
0: dat helpt ook.
2: Ja, dan kan de brandweer denk ik wel even toekijken.
0: Ja, nou dat is ook wel fijn. Want het is allemaal heel heftig in Europa met branden. Hoe gaat de rest van de week eruit zien, Klaas? Kun je daar al iets over vertellen?
2: Ja, dit blijft aanhouden hoor. Er zit bijna geen droge dag tussen. Misschien de tweede helft van de week één droge dag. Maar voor de rest is het toch telkens regenachtig. Het zijn meestal hoeveelheden van 2 tot 5 millimeter. Behalve dan vannacht. Dan hebben we 10 millimeter. Dus we mogen ook blij zijn dat het niet verkeer overgaat in wateroverlast. Nou, die droge. Dat heb je ook wel eens, hè? Dat is ook bij dit tijdbestek. En of enorme droogte of enorme natheid. Maar gelukkig is die combinatie in ieder geval voorlopig niet het geval.
0: Nou, gelukkig maar. Hè? Ik dank je voor vandaag.
2: Graag gedaan.
0: We gaan even afkoelen met z'n allen. En ik spreek je morgen weer. Ja?
2: Is goed.
0: Tot morgen, Klaas. Jij ook.

0: Passenger van Alex Warren. Ja, die komt uit op, kwam uit, moet ik zeggen, op 4 juni 2026. Dus een heel nieuw nummer. En wat een leuk nummer op deze. Ja, het begint wat mooier weer te worden. Dus ik mag rustig zeggen, een beetje zonnige maandag 17 augustus. We gaan het over de wespen hebben. In Nederland leven wel 5000 verschillende soorten wespen. En degene die wij het meest tegenkomen, ja, dat is de gewone wesp. De horenaar, ja, die is minder welkom. En de Duitse wesp. En dit jaar blijkt er sprake te zijn van een slecht wespenjaar. Hoe het staat met de wesp in Nederland, daarover praat ik met Maaike Kalis van de Wespenstichting. En deze stichting zet zich onder andere in om het negatieve imago van de wesp te veranderen. Want ja, wij zijn met z'n allen niet zo dol op dat beestje, ook al is die heel erg nuttig. Maaike, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we zijn met z'n allen niet zo gek op de wesp, hè? Ja, we zijn er zelfs een beetje bang voor.
1: Ja, en dat is best wel jammer, want ze zijn namelijk super nuttig. Naast dat ze dode dieren opruimen en ook bestuiven, net zoals de bijen, zorgen ze er ook voor dat we geen last krijgen van enorme plagen van muggen en vliegen. Want kijk, ze vangen heel veel insecten.
0: Ja, nou zo nuttig zijn ze. Maar ja, ik denk dat we bang zijn voor de steek. Nou ja, er zijn mensen die zijn allergisch dan. Dus ja, maar ik denk als ik al die mensen zie slaan naar die diertjes, dan denk ik, oeh, doe dat nou maar niet. Dan maak je ze alleen maar boos mee.
1: Ja, precies. Nee, op het moment dat er een wesp naar je toe komt, dan is dat in 99 van de 100 gevallen zijn dat de limonadewespen. Mm-hmm. Dat zei je zelf ook al. De Duitse en de gewone wesp, die komen op ons voedsel af. En dat is in deze periode op het moment dat het nest op zijn grootst is. En ze ergens anders zoetigheid gaan zoeken dan dat ze op het nest krijgen.
0: Ja, misschien moeten we zorgen dat we zelf niet zoetig ruiken. Dat zou misschien helpen.
1: Nou ja, dat zou kunnen helpen. En op het moment dat er een dame toch rondom je heen gaat vliegen om te kijken of je wat zoets hebt, dan is het beste om gewoon op je vingers te gaan zitten, niet te wapperen met je handen. En gewoon af te wachten wat ze doet. Want ja, zodra jij rustig blijft, zal zij geen reden hebben om defensief te reageren. Want
0: precies,
1: dan wordt ze ook niet bedreigd.
0: Nou ja, dat is heel logisch, vind ik. Goed, ja. Maaike, dit jaar blijkt er sprake te zijn van een slecht wespenjaar. Waar komt dat door?
1: Nou ja, dit jaar lijkt enorm op 2024. Dat was ook een slecht jaar. En dat heeft te maken met het feit dat we vooral in het voorjaar heel veel last hebben gehad van regen. Veel regenval zorgt dat de nesten zeer vochtig blijven. En zelfs sommige nesten worden door de regen geraakt, waardoor ze gewoon compleet kapot gaan. Want mm-hmm, ja, ze zijn gemaakt van het lijkt op papier. Hoe ze dat hoe ze dat maken.
0: Ja.
1: En daarnaast hebben we, net zoals in 2024, nu ook weer hele lange periodes met heel heet weer.
0: En daar kunnen ze ook niet tegen.
1: Nou ja, weet je, het maakt dat er dat de bloemen minder nectar maken, waardoor er minder insecten zijn, waardoor er minder eten is voor de wespen.
0: Ja.
1: En daar komt bij, op het moment dat een wespennest te heet wordt, dan kan zo'n compleet wespennest uitsterven.
0: Ach jeetje. Ja.
1: Ja.
0: Ja, dus vandaar dat we praten over een slecht wespenjaar.
1: Ja.
0: Afgelopen zaterdag is de wespentelling van start gegaan. Hoe gaat nou zo'n telling in zijn werk?
1: Nou, het punt is dat je kunt op tuintelling.nl kun je vinden wat je moet invullen op zo'n formulier. En de bedoeling is dat je met een papiertje de tuin in gaat. Gaat kijken welke wespen je in 30 minuten tegenkomt. Die noteer je. En dan vervolgens vul je dat in op het telformulier.
0: Ja, dus gewoon hoeveel wespen je ziet, die moet je tellen.
1: Ja. Ja, en als je nou een beetje moeite hebt met ze bepalen over welke wesp je het dan hebt, welke je dan ziet. Je kunt op onze site en bij tuintelling.nl kun je een overzichtje zien van welke wespen er allemaal zijn.
0: Ja, want ze zien er allemaal anders uit. Ja, voor de leek niet waarschijnlijk.
1: Nee, ja, voor mensen die er bijna niet mee te maken hebben, is het heel lastig te herkennen. We hebben zelf ook nog best wel moeite met het onderscheid maken tussen een vliegende gewone wesp en een vliegende Duitse wesp. Want die twee lijken ontzettend op elkaar.
0: Ja, dus dat daarom wordt lastig. Ze, ja.
1: Ja, precies. Daarom vallen die twee ook onder de limonadewespen.
0: Mm-hmm.
1: Maar een horenaar, een Europese horenaar, die herken je echt wel. Die noem ik zelfs de vliegende Chinook.
0: Ja.
1: Dat is een erg grote dame.
0: Ja.
1: En de andere wespen zul je wat minder snel zien, omdat die wat minder vaak voorkomen. Het is voornamelijk de limonadewespen.
0: Nou heb je ook
1: elke wesp die je ziet.
0: Ja, nou dat is een goed. En dan geef je dus die telling, kun je doorgeven. Of aan jullie dus, hè, de Wespenstichting, of aan tuintelling.nl.
1: Ja, je kunt het formulier invoeren op tuintelling.nl.
0: Ja.
1: En dan krijgen wij inderdaad ook daar meldingen van. En met deze telling proberen we een beetje inzicht te krijgen hoe het met de wespenstand is gesteld. Of het inderdaad zo'n slecht jaar is.
0: Ja.
1: En hoe de verschillende wespensoorten over Nederland verspreid zijn.
0: Ja, nou zijn de berichten. Ja, sorry. Volgens de berichten zijn niet alleen in Nederland de aantallen flink afgenomen, maar in België en in het Verenigd Koninkrijk ook. Dat komt ook door het natte voorjaar en de warme zomer.
1: Ja, helaas wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe zit dat bijvoorbeeld in de andere landen om ons heen? Zoals Duitsland, Oostenrijk.
1: Ja, dat is een beetje lastig stellen, want daar hebben wij niet echt specifieke cijfers van.
0: Nee, nee.
1: Ik weet ook niet of zij ook wespentellingen organiseren.
0: Oké. Die afname van die wesp, wat zijn de gevolgen op het ecosysteem?
1: Ja, op het moment dat er steeds minder wespen of helemaal geen wespen zullen zijn, dan zullen de vliegen en de muggenplagen enorm toenemen.
0: Uh-huh.
1: Want een wespennest eet ontzettend veel insecten. En op het moment dat er heel veel andere insecten gaan komen, dan raakt de balans verstoord. We hebben die wespen echt heel erg nodig. Ze zijn heel belangrijk.
0: Wat kunnen we doen om ze... Ja, we kunnen het weer niet beïnvloeden. Maar wat kunnen wij doen om toch te zorgen dat het goed gaat met die wesp?
1: Ja, wat je kunt doen is in het voorjaar en in de zomer een wespenrestaurant te maken waarbij je af en toe wat vlees neerlegt, want ze hebben eiwitten nodig voor hun larven.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb in mijn tuin een bordje waar ik eens in de zoveel tijd een plakje ham neerleg waar ze gretig gebruik van maken, of een plakje kipfilet. En op dit moment hebben ze ook wel behoefte aan zoetigheid en kun je op dat bordje een appel leggen die ze helemaal op zitten eten, of andere rijp fruit. Er liggen bij mij ook stukjes nectarine en schillen van de meloen.
0: En daar help je ze mee?
1: En daar help je ze mee, want dan krijgen ze toch wat zoetigheid en ze krijgen ook eiwitten voor hun broedsel.
0: Nou Maaike, dat is een goede tip en laten we dat doen met z'n allen. Want we hebben die wesp toch wel heel erg hard nodig.
1: Ja.
0: Maaike Kallis van de Wespenstichting, ik dank je voor het gesprek. En succes met de telling en ik wens je nog een hele fijne dag.
1: Dank je wel, succes met de uitzending.
0: Dank je.

0: The rich girl. And she can rely on the old man's money. Nou ja, dat hoef ik niet meer te zeggen op mijn leeftijd. Goed, dat was Hall & Oates. En daarvoor luisterden we naar Rob de Nijs met Banger Hart. Afgelopen zaterdag, ja, toen is de competitie begonnen in Bunschoten-Spakenburg. En dan heb ik het over de voetbalcompetitie. Spakenburg speelde tegen VV Katwijk thuis. En aankomende zaterdag, ja, dan spelen ze tegen RKAV Volendam. Ik ga praten met Willem van Veluw van Randje 16 over deze wedstrijden. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Paul.
0: Ja, goedemorgen, Willem. Hoe is het gegaan zaterdag?
1: Ja, we zijn ontzettend blij dat het natuurlijk weer op start is gegaan in Spakenburg. Van de drie Spakenburgse clubs is alleen één dijk wat tegengevallen. Die hadden een perfecte voorbereiding, bijna alles gewonnen. En die gingen eraf met 4-0 tegen Excelsior Maassluis. Dus dat was even een tegenvaller. Maar daarnaast staat dat Spakenburg een fantastische wedstrijd gespeeld heeft. Die wonnen met 1-0 tegen Katwijk. Maar die hadden het eigenlijk veel eerder af moeten maken. Want die misten echte grote kansen. Het had zeker 2-3-0 moeten zijn voor Spakenburg. En ja, als je de trekken niet overhaalt, dan blijft het spannend in het voetbal. Dus het was op de tribune nog wel onnodig billen knijpen, wat eigenlijk helemaal niet nodig was.
0: Oh, oké. Okay. En ja, aankomende zaterdag spelen ze tegen Volendam. Wat verwacht je van die wedstrijd?
1: Ja, nou, tegen Volendam hebben ze het altijd wel vrij moeilijk. Volendam is een lastige ploeg. Heeft afgelopen zaterdag keihard verloren met 5-0. Dus die zullen echt gebrand zijn om de punten in Volendam te houden. Dus, deze goede start en we hebben, en er is een hele goede voorbereiding geweest bij Spakenburg. Bijna alles gewonnen. Dus ja, dat als je kampioen wil worden, moet je deze wedstrijden winnen.
0: Nou.
1: Het leuke is ook wel dat IJsselmeervogels, die hadden een hele matige voorbereiding. En die hebben in de laatste minuut met 1-2 weten te winnen. Dus die zijn ook heel goed gestart in de competitie. En waar wij het vorige week al een beetje over hadden, ja, hopelijk brengen deze overwinningen nou een beetje de rust in de vereniging.
0: Dat zou mooi zijn, hè Willem, als de rust weer de keer ziet.
1: Ja. Dat gun ik de club echt.
0: Nou, wij allemaal met ze. Even over Randje 16, die gaat natuurlijk ook weer van start met een nieuwe sidekick. Jamie Schaap, ja. Wat kan je over Jamie vertellen?
1: Ja, nou, dat Jamie een fantastische gozer is. Hij heeft een geweldig jaar. Hij is altijd, heeft hij voor ons klaargestaan toen hij nog keeper was bij IJsselmeervogels. Heeft een duidelijke mening. Weet goed het te verwoorden wat er mis is. Schroomt daar niet voor. Die past perfect bij ons programma. Wij zijn heel blij dat IJsselmeervogels hem geen functie heeft aangeboden. Wat ik trouwens wel uitermate vreemd vind. Maar anders had hij natuurlijk geen analist kunnen worden bij ons.
0: Nee,
1: en wij zijn.
0: Maar waarom is hij geen doelman meer, Willem?
1: Hij heeft een zware heupblessure opgelopen. En toen is hij tussentijds gestopt. Dit seizoen is hij in december gestopt. Mm-hmm. Want het ging gewoon niet meer. Hij had te veel pijn in zijn heup gekregen. En dat ging helaas niet meer.
0: Nee.
1: Maar hij heeft als keeper enorm veel voor IJsselmeervogels betekend. Mooie successen gehaald. Verschillende kampioenschappen. Dus ja, en voor Jamie is het ook een mooi iets wat hij er nu als er toch geen voetbal meer is, dat hij dat bij ons.
0: Nou ja, jullie hebben hem binnen kunnen halen en hoe leuk is dat? En Randje 16 dus weer iedere week te zien en te beluisteren. Wat zijn de gasten de eerstvolgende keer?
1: Ja, wij gaan vanavond de eerste uitzending maken die dus morgen uitgezonden wordt. En we beginnen met een klapper, Chris de Graaf, de trainer, hoofdtrainer van Spakenburg. Die komt bij naast Jamie aan tafel zitten. Henk van der Groep, die presenteert het. En dan zullen we verschillende stellingen neerleggen. We hebben ook een nieuw onderdeel in het programma dat wij aan de gasten gaan vragen wat hun het meest is opgevallen in dit weekend.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat weten ze van tevoren. Dus dan krijg je ook een leuke input op.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat daar dan uit gaat komen, hè?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Nou, Willem, heel spannend weer. Weer een nieuw seizoen Randje 16. Hoe leuk is dat? Korte zomerstop gehad. En nu weer volle bak er tegenaan met een nieuwe sidekick, Jamie Schaap.
1: Ik hoop... Wij kijken ook al uit naar Pul. We hebben Dennis Hichler, de betaalde voetbalscheidsrechter. Die komt op in de eerste
0: nieuwe sidekick, Jamie Schaap.
1: Wij kijken ook al uit naar Pul. We hebben Dennis Hichler, de betaalde voetbalscheidsrechter. Die komt in de eerste week september. Schuift hij in alle waarschijnlijkheid aan met nog iemand anders.

0: Je volgende week weer met nieuwe berichten vanuit Bunschoten-Spakenburg. Mooie dag gewenst.
1: Oké.
0: Tot volgende week. Dag.
1: Dankjewel hè.
0: Ja, en dat was het laatste nieuws vanuit Bunschoten-Spakenburg wat de voetbalcompetitie betreft. Wij zijn weer door onze nieuwtjes heen. Het uur zit er alweer op en ik dank u allemaal heel hartelijk voor het luisteren. Tussen 12 en 1 wordt dit programma herhaald en hou ons in de gaten op de alle socials en op onze website www.eemland1.nl. Ik dank u allemaal, maak er een mooie dag van en tot morgen.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet?

0: slim. Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit en er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Een heel goedemorgen, het weekend zit er weer op en u luistert naar Eemland 1 Actueel van maandag 17 augustus. Het regent buiten en het blijft een beetje regen, dus ik ben heel benieuwd wat onze weerman Klaas Bijker zo rond het halve uur daarover te melden heeft. Vandaag, 17 augustus, staat in het teken van dat Sukarno op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid van Indonesië afriep. En het is Internationale Dakloze Dierendag. Ja, deze dag bestaat ook. En op deze dag staan we stil bij de huisdieroverbevolking. En bij de dieren die geen warm thuis hebben. Het is eigenlijk een kleine waarschuwing. Schaf geen dier aan als u er geen tijd voor heeft. Wat hebben wij verder voor u bij Eemland 1 Actueel vandaag? Sonja Wolf, terug van de Oekraïne. Met welke verhalen is zij teruggekomen? Zij is mijn gast dit eerste half uur. Afgelopen zaterdag is de wespentelling van start gegaan. Hoe staat het met de wesp? Ja, dat is een woord waar je je tong over breekt. Hoe staat het met de wesp in Nederland? En de voetbalcompetitie is begonnen in Bunschoten, Spakenburg. Meer daarover in het programma. Verder hele lekkere muziek, dus blijf luisteren. Dit is Eemland 1 Actueel van maandag 17 augustus.

0: Ik laat ze even uitzingen, de Boomtown Rats. Ze kwamen uit Dublin, Ierland. En ja, misschien komen ze wel weer bij elkaar. Of zijn ze wel weer bij elkaar. Of een paar van zijn bij elkaar. Want dat is helemaal hip tegenwoordig, hè. Die jongens die komen gewoon weer terug met een oud nummer. Of met een, ja, met een oud nummer. En zij zitten in een oud jasje. Goed, wij gaan over naar Sonja Wolf. Zij is een bekende persoonlijkheid in Soest en omstreken. En zij zet met haar stichting Hart voor Soest in voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Onlangs reisden ze af naar de Oekraïne met hulpgoederen. En ja, om de mensen daar die in dat oorlogsgebied leven, om die ook een steun in de rug te geven. Sonja, fijn dat je er bent.
1: Dank u wel.
0: Hoe lang ben je terug?
1: Een week.
0: Je bent nu een week terug. Ja. Ben je al een beetje bijgekomen?
1: Nee.
0: Nee, vermoeiende reis geweest. Ja. Wanneer ben je precies gegaan?
1: Niet afgelopen dinsdag, die dinsdag ervoor.
0: Ja.
1: Ben ik zondagnacht om 3:00 weer teruggekomen.
0: Ja, en hoe lang rij je daar nou over?
1: De heenweg viel het op zich wel mee. De grens van Polen naar Oekraïne, dat gaat prima. Maar de grens van Oekraïne weer terug naar Polen, hebben we 5 uur in het rijtje gestaan.
0: Ach jeetje toch. Hoeveelste reis was dit voor jou? Naar de
1: vijfde.
0: De vijfde keer. En ga je dan steeds naar hetzelfde gebied? Of ga je iedere keer naar een ander gebied?
1: Nee, we zijn 4 keer naar de Poolse grens geweest. Dat is in Pikiris-Laski.
0: Uh-huh.
1: En dit keer zijn we in Lviv geweest. Dan zit je ook al in Oekraïne zelf. Waar een week geleden ervoor, daar was al nog het een en ander aan drones neergestreken.
0: Ja, wat trof je aan toen je daar aankwam?
1: Nou, op zich valt het wel mee. Ik had ook wel verwacht dat de mensen wat angstiger waren. Maar dat valt op een gegeven moment wel mee. Als er wat aan de hand is, gaan ze allemaal de schuilkelders in. Daar zijn speciale schuilkelders voor. En op zich viel het me wel mee. Maar ja, het is natuurlijk als je daar in een militair hospitaal komt. Ik ben er in 2 geweest. En je ziet daar inderdaad die hele jonge mannen rondlopen. Nou ja, rondlopen. De meesten hebben geen benen meer.
0: Nee.
1: En dan komt het binnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Was dat voor het eerst dat het bij jou echt binnenkwam? Of was dat voorheen ook al?
1: Nee, hier nu van. Ik heb altijd wel gezegd, ik zou het liefst de spullen die wij zelf geven, hè, de mensen ook in Soest, Baren, Amersfoort, wat ik dan krijg, wil ik het liefste zelf afgeven. Zodat ik ook weet dat het ook daar terecht komt. Nou, dat is tot nu toe hebben we dat niet gedaan. Alleen toen kreeg ik de mogelijkheid om wel mee te gaan. En toen heb ik gezien, ja, dat ga ik doen. En dan ga ik me nog meer inzetten om nog meer spullen mee te nemen. Dus ik heb eigenlijk Facebook, alles opgeschreven. Ik heb zoveel meegekregen. Zo ja. Geweldig.
0: Mensen hebben heel veel gegeven.
1: Ja.
0: Ja. Wat zijn de verhalen als je daar komt? Ja, er moet natuurlijk een tolk bij, want anders dan versta je ze niet. Maar wat zijn de verhalen die jij dan te horen krijgt?
1: Nou, dat is inderdaad de oorlog zelf inderdaad. Dat ze op een bermbom zijn gestapt. Die jongen die was 24. Die was daarvoor, een dag daarvoor was hij jarig geweest. En we hebben hem een scootmobiel gegeven voor zijn verjaardag.
0: Oh, geweldig.
1: Nou, dan hoef je geen Oekraïens te kennen hoor.
0: Nee. Nee, dan zie je
1: die geluiden die mensen dan maken. En we hebben er al drie scootmobiels naartoe laten brengen. En dan eis ik wel, dat was niet in Lviv. Ik wil een filmpje terug hebben. Omdat ik zie dat hij daar is aangekomen. Nou, dan hoef je echt geen Oekraïens te kennen. Van die geluiden die mensen dan uitbrengen. Ja, dat is fantastisch.
0: Ja, want waar is er chronisch gebrek aan?
1: Hulpmiddelen.
0: Ja, en welke?
1: En dat kan inderdaad van scootmobiels, rollators, doestoeltjes zijn. Maar denk ook aan medicijnen die wij hier eigenlijk weggooien.
0: Maar mag je die meenemen?
1: Ja, wij hebben een arts. En die mag dat meenemen. Die zoekt het ook zelf uit. En die kijkt ook inderdaad wat mee kan naar een militair hospitaal, ja of nee. Vandaar komt ook, daar hebben ze ook chronisch tekort aan van. Maar ook gewoon simpele verbandmiddelen, katheters, stoma's. Alles wat maar te maken heeft met hulpmiddelen, hebben ze daar heel hard nodig.
0: Ja, je hebt dus geen etenswaren bij je?
1: Nee, die heb ik niet bij me.
0: Nee. En hebben ze daar genoeg van? Heb je dat een beetje kunnen zien?
1: dan zou je bij de bevolking zelf moeten zijn. Maar we zijn echt nu in weeshuizen geweest. Ja. Twee weeshuizen en twee militaire hospitals.
0: Ja, en als je nou in zo'n weeshuis komt, wat hebben ze daar nodig?
1: Daar hebben ze heel veel nodig, maar ook heel veel liefde. En als we zien inderdaad wat... wij hadden natuurlijk hier al ingezameld kleurpotloden en dat soort dingen allemaal, kleurtjes, kleurpotloden. Dan hebben ze zo hun best gedaan om zelf een hele mooie tekening te maken voor iedereen die daar kwam.
0: Ach.
1: Dus die heb ik ook mee naar huis genomen. En toen werd er daar gevraagd van, wat wij heel hard nodig hebben, is knopen.
0: Knopen?
1: Gewoon een knoop. Waar die kinderen dan, heb je groene knopen, maken ze daar de boomtakken van.
0: Ach.
1: En heb je de bruine, dan doen ze daar de aarde. En ze hadden één in laten zien, maar daar kwamen ze tekort. Nou, volgens mij hoeven ze de eerste komende tien jaar geen knoop meer te zoeken. Van die nemen wij met de volgende rit. Nemen die mee?
0: Ja, want ik begrijp dat je nog een keer terug gaat. Maar daar gaan we het zo over hebben. Is het goed te doen om bij de mensen zelf te komen? Kun je bij mensen thuis komen? Kun je bij ze binnenkomen? Nou, of moet je dan die schuilkelder in?
1: Nee. Als sowieso hebben wij een tolk bij ons. Die dus uiteraard Oekraïens, maar ook Engels kan. Dus dat gaat hartstikke goed. De communicatie gaat hartstikke goed. En die vraagt ook van, kan je de volgende keer, kun je dat of dat meenemen? Van, daar maken we dit weer van.
0: Ja.
1: En we zijn in twee weeshuizen geweest. De ene weeshuis is voor kinderen waarvan ouders dus tijdelijk niet meer kunnen zorgen. En dat kan omdat die in het ziekenhuis ligt. Maar
0: ze hebben dan nog wel ouders?
1: Die hebben dan wel ouders. Die hebben een of vervolgens zijn ze aan drank of de pillen gegaan. Weet je? Die kunnen tijdelijk niet voor ze zorgen. En de andere weeshuis, dat was voor kinderen met syndroom van Down.
0: Ach, ja. En wat hebben die specifiek nodig?
1: Wat ik zei inderdaad.
0: Ook kleur, dat?
1: Ja,
0: ook
1: kleurpotloden. Maar ik was op een gegeven moment ook in de slaapzaal van de... En nou, als ik even zo om me heen kijk, is het de ruimte even groot als hier en de overkant is jullie gebouw hier. En daar staat één ventilator. Één.
0: Ja. Even in het kort, Sonja. Want dan gaan we er even tussenuit voor de muziek en dan praten we verder. Want ik wil het ook met jou over jouw stichting hebben natuurlijk hier in Soest. Als mensen willen bijdragen om jou te helpen bij jou. Want wanneer ben je van plan om weer te gaan?
1: We gaan, in ieder geval wil ik iedere maand iemand die kant op sturen. Maar ik heb ook een oud wethouder van Soest bereid gevonden. Dus die gaat deze maand en dan pak ik die maand erop weer.
0: Dus jij gaat om de maand?
1: Ja. En dus ik wil zeker in eind november, begin december. Ik heb allemaal koffertjes gemaakt. Daar doen we allemaal nieuwe spullen in. Van snoepgoed en speelgoed en dat soort dingen. Voor die kinderen in het weeshuis. Dat ze toch nog iets hebben met de kerst.
0: Ja, dat is een mooie gedachte. Als mensen bij willen dragen. Waar kunnen ze het beste jou mee helpen? En de kinderen daar en de mensen daar.
1: Echt zorgspullen. Daar zijn we ontzettend blij mee. En lukt het de mensen niet, u mag ook gewoon een bijdrage. En dan gaan we dingen aanschaffen.
0: Ja, dus of geld geven.
1: Ja.
0: Of echt hulpgoederen.
1: Ja.
0: Daar helpen ze daadwerkelijk mee. En jij brengt het naar de plek waar de mensen het ook echt krijgen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, want dat is ook belangrijk.
1: Als de mensen heel graag het bewijs willen zien. Ik heb allemaal foto's. We mochten ook foto's maken.
0: Maar ze mogen ook even contact met jou opnemen. Ja, om even te overleggen van ik heb dit en kun je dat gebruiken.
1: Ja.
0: Sonja Wolf. Wij gaan even tussenuit voor de muziek. En dan kom ik bij je terug.
1: Helemaal goed.

0: Kiki D samen met Elton John, Don't Go Breaking My Heart. Welkom terug, u luistert naar Radio Eemland 1 Actueel. En ik praat deze ochtend met Sonja Wolf van Stichting Hart voor Soest. Sonja, onder de muziek hadden we het er even over. Je moet mensen blijven enthousiasmeren om te blijven geven, want anders zakt het zo weg. Want er gebeurt zoveel in de wereld. Ja. We hebben nu weer te maken met natuurbranden op heel veel plekken in Europa. En ja, misschien worden mensen ook wel een beetje moe van al die sombere berichten. Maar dat wil niet zeggen dat de spullen niet heel hard nodig zijn.
1: Nou, het klopt, het zakt een beetje weg. Maar dat is ook eigenlijk de reden dat ik alles altijd op Facebook bij mij zet.
0: Ja.
1: Zodat ze ook kunnen zien. Daar staan ook de foto's van onze reis. En dat zorgt er wel voor dat mensen wat meer betrokken raakt. Als je het er maar over hebt of dat ze het kunnen zien.
0: Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen weten dat het ook echt terecht komt bij degene die het nodig hebben. En niet ergens op een stapel of in een loods terechtkomt. Ja. En niet bij de mensen zelf.
1: Nee, vandaar ook die foto's. Hè, om te laten zien van, joh, weet je, we hadden op een gegeven moment twee hele lieve jonge dames in de wijk zitten. Die hadden in de groepsapp van de wijk hadden ze gezet. Ze hebben allemaal al alles opgeruimd. Van nee, Son gaat nou deze week gaan ze. Nou, dat is dan zo leuk weer.
0: Ja, fantastisch. Ja. En dat houdt bij jou ook de moed erin. Hè? Want het is best vermoeiend, hè, Sonja.
1: Het is vermoeiend, ja.
0: Je hebt ook een beetje moe koppie op dit moment, mag ik wel zeggen. Maar het is het voor jou wel waard.
1: Ja. Ik zal het blijven doen zolang de hulp daar nodig is. En het is niet alleen dat ik Oekraïne heb gedaan. Toen met de overstroming van Wallonië en Valkenburg ben ik ook wezen helpen.
0: Ja. Je bent een fantastisch mens, dat wil ik gewoon even zeggen. Laten we het nu even over jouw stichting hebben. Want jullie zaten in een pand in Soest aan de
1: Nieuweweg.
0: Aan de Nieuweweg, dat is ook zo, aan de Nieuweweg. En daar moest je uit. Moest je uit, eerder dan afgesproken was. En ik kan me voorstellen, dan zit je even met je handen in het haar. Hoe is de situatie op dit moment?
1: Nog hetzelfde als toen.
0: Is er al oog op een nieuw pand?
1: Moet eind van dit jaar moet ik eruit zijn. Maar dat wist ik ook, hè?
0: Ja.
1: Want ze gaan het renoveren. Er worden woonhuizen. Nou, daar helpen weer 20 gezinnen mee aan een woning. Dus het is helemaal zoals het hoort. Maar ja, onze sponsor stopt er ook mee.
0: Ja, dat is het
1: dat
0: probleem.
1: Dat is het probleem.
0: Ja, jullie werden gesponsord door de Rotary.
1: Ja,
0: door de Rotary. En ja, maar nu? Wat nu?
1: Maar afwachten.
0: Is er al zicht op een ander pand?
1: Ik ben met een pand bezig, maar daar heb ik 4 weken geleden heb ik allemaal papieren al ingevuld. En ik heb nog geen antwoord gekregen.
0: En hoe komt dat door de zomervakantie?
1: Ik gok maar zomervakantie.
0: Ja, en waar zou dat pand dan zijn?
1: Dat zit in het industriegebied, aan de rand van het industriegebied in Soest.
0: En zou dat genoeg ruimte zijn voor al jouw spullen?
1: Nee, we moeten echt krimpen.
0: Ja, moet je krimpen?
1: We moeten krimpen.
0: Ja. Wanneer weet je nou zeker of dit doorgaat?
1: Ik wacht maar af wat de makelaar zegt. En anders zeg ik van, joh, ik heb 2 garages. Dan moet er eentje leeg en dan moet je echt krimpen. Maar dan moeten we maar vanuit een garage gaan werken.
0: Als we nou het doemscenario nemen dat dit pand niet doorgaat. En het is het eind van het jaar. Wat moet er dan gebeuren?
1: Flink opruimen.
0: Ja,
1: het is niet anders. We krijgen gewoon geen subsidie. Dus dan houdt het gewoon op. En ik heb al 2 garages en 2 opslagen in mijn eigen bezit. En dat moet ik ook gaan betalen. Maar om dan een pand van 1.500 euro...
0: Per maand?
1: Ja.
0: Want daar praat je dan over, hè?
1: Ja.
0: Ja. Als dit pand wel doorgaat aan de rand van het industrieterrein, is dat wel goed te doen en te betalen?
1: Het geval is dat daar op de eerste etage staan er 4 kantoren en die mogen verhuurd worden. Dus dat is een prachtig scenario. Van dan betalen zij in principe de huur en ik zit vrij beneden.
0: Dat zou fantastisch zijn. En heb jij dan beneden, kun je daarmee toe?
1: Ik zou wel moeten.
0: Ja.
1: En
0: over hoeveel vierkante meter praten we dan zo'n beetje?
1: Dit is iets van 60 vierkante meter. Het is niet bar groot, maar oké, je wordt ook creatief, hè, op het moment dat je weinig ruimte hebt. Dus dan moet je meer de hoogte in.
0: Ja.
1: En we hadden al zoiets van, nou, wat we moeten doen is dan zoveel mogelijk rekken op wieltjes. nieren eventueel naar buiten kan schuiven om wat ruimte te maken.
0: Ja, en je kan niet op alles wat aangeboden wordt meer ja zeggen, denk ik.
1: Nee, we zitten gewoon dat we geen subsidie krijgen.
0: Ja, en dat zit er ook niet in.
1: Nee.
0: Dat is een definitief nee geworden.
1: Dat hebben we al 12,5 jaar geprobeerd.
0: En maar dat gaat hem niet worden.
1: Gaat hem niet worden.
0: Nee. Ga jij je nou meer richten op hulpverlening? Nou ja, zoals nu, hè, dat je naar de Oekraïne gaat. Of blijf je toch de focus leggen op de hulpverlening hier in deze omgeving?
1: Het is denk ik beide.
0: Is dat vol te houden voor jou?
1: Ja, want ik heb ontzettende goede vrijwilligers. Ik hoef niet eens te komen. Ik zei ook vrijdag van, joh, ben je er maandag? Ja, oh, dan ben ik er niet. Dan ga ik even een paar aan toe. Maar het loopt gewoon door.
0: Dus je hebt fantastische mensen om je heen.
1: En ook onze sponsors ook. Ik ga normaal altijd op zaterdag ergens naartoe om groentes te halen. En die zeg ik dan zaterdag, ik kom het maandagochtend even halen. Ja, nee, is goed. Geen probleem.
0: Dus je hebt fantastische mensen. Ja. Je hebt fantastische sponsoren. Ja. Alleen ruimte.
1: Alleen nu de ruimte nog.
0: Ja. Nou, ik hoop zo dat het gaat lukken.
1: Ja.
0: En dat ik je over een aantal maanden heel blij even mag bellen. Hè? Van Sonja, het is gelukt.
1: Het is gelukt.
0: Het is gelukt.
1: Ja.
0: En ook dat mensen blijven geven voor jouw reizen naar de Oekraïne. En dan met spullen die je ook echt kan gebruiken.
1: Ja.
0: Hè? Dus echt. En we hadden het net heel even over incontinentiematerialen en allemaal dat soort dingen mag ook allemaal.
1: Ja, ik ga zo meteen op de terugweg ga ik weer een paar pakken halen bij iemand.
0: Ja, nou ja, mensen krijgen vaak heel veel hè, als ze een recept hebben. En soms houden ze heel veel over.
1: Heel veel over. Of doe de mensen niet overlijden. Hè, dat de kinderen zeggen het moet nu weg.
0: Ja.
1: Nou, dan ga ik het wel ophalen als het veel is.
0: Dus mensen, gooi het niet weg. Doe het niet weg. Sonja kan het heel goed gebruiken. Ja. Sonja Wolf, dank je wel dat je er was. En ik wens je alle succes toe. En ook voor jezelf, persoonlijk.
1: Dankjewel.

0: Officieel van de mama's en de papa's California Dreamin'. Maar nu in de uitvoering van de Beach Boys. En ik kijk naar de klok en jawel, tijd voor Klaus Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaus Bijker.
0: Goedemorgen Klaus.
2: Goedemorgen.
0: Het zonnetje schijnt magertjes hier in Baren.
2: Ja, hier wat voller hoor.
0: Oh nee. Ja?
2: Ja.
0: Nou ja, ik had gedacht het gaat de hele dag regenen.
2: Ah, wel nee. De regen hebben we gehad vannacht. En dan zien we hier 1 mm of 7. En gisteren bij die buien viel ook, of eergisteren, viel ook al bijna 8 mm. Dus we hebben al in Amersfoort althans 15 mm achter de kiezen. Wij zijn wat natter, vooral eergisteren. Maar ook de rest van Nederland kreeg een beurt hoor.
0: Ja.
2: En ja, we moeten wennen aan die temperaturen. Was het een paar dagen geleden nog 36 graden. Vanmiddag is het 20 graden.
0: Ja, het is niet te geloven, hè? We slingeren van links naar rechts, ja.
2: Nee, we slingeren niet meer, hoor. Dit is het niveau wat we de komende tijd rekening mee moeten houden. Kan zelfs een dag onder de 20 komen.
0: Kijk.
2: Dus dat is toch andere koek.
0: Nou ja, voor mensen die niet tegen de warmte kunnen, is dit ook wel weer fijn.
2: Ja, en wat denk je voor de natuur? Die
0: ja.
2: Smachten naar regen. En dit helpt natuurbranden voorkomen.
0: Ja, dat is ook wel heel erg nodig, hè Klaas?
2: Ja. Ja, ik keek even naar die verschrikkelijke brand in België. Mm-hmm. Maar in die buurt zou overmorgen 20 mm vallen. Dus,
0: dat helpt ook.
2: Ja, dan kan de brandweer denk ik wel even toekijken.
0: Ja, nou dat is ook wel fijn. Want het is allemaal heel heftig in Europa met branden. Hoe gaat de rest van de week eruit zien, Klaas? Kun je daar al iets over vertellen?
2: Ja, dit blijft aanhouden hoor. Er zit bijna geen droge dag tussen. Misschien de tweede helft van de week één droge dag. Maar voor de rest is het toch telkens regenachtig. Het zijn meestal hoeveelheden van 2 tot 5 mm. Behalve dan vannacht. Dan hebben we 10 mm. Dus we mogen ook blij zijn dat het niet verkeer overgaat in wateroverlast. Nou, die droogte. Dat heb je ook wel eens, hè? Dat is ook bij dit tijdbestek. En of enorme droogte of enorme natheid. Maar gelukkig is die combinatie in ieder geval voorlopig niet het geval.
0: Nou, gelukkig maar. Hè? Ik dank je voor vandaag.
2: Graag gedaan.
0: We gaan even afkoelen met z'n allen. En ik spreek je morgen weer. Ja?
2: Is goed.
0: Tot morgen, Klaas. Jij ook.

0: Passenger van Alex Warren. Ja, die komt uit op, kwam uit, moet ik zeggen, op 4 juni 2026. Dus een heel nieuw nummer. En wat een leuk nummer op deze. Ja, het begint wat mooier weer te worden. Dus ik mag rustig zeggen, een beetje zonnige maandag 17 augustus. We gaan het over de wespen hebben. In Nederland leven wel 5000 verschillende soorten wespen. En degene die wij het meest tegenkomen, ja, dat is de gewone wesp. De horenaar, ja, die is minder welkom. En de Duitse wesp. En dit jaar blijkt er sprake te zijn van een slecht wespenjaar. Hoe het staat met de wesp in Nederland, daarover praat ik met Maaike Kalis van de Wespenstichting. En deze stichting zet zich onder andere in om het negatieve imago van de wesp te veranderen. Want ja, wij zijn met z'n allen niet zo dol op dat beestje, ook al is die heel erg nuttig. Maaike, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we zijn met z'n allen niet zo gek op de wesp, hè? Ja, we zijn er zelfs een beetje bang voor.
1: Ja, en dat is best wel jammer, want ze zijn namelijk super nuttig. Naast dat ze dode dieren opruimen en ook bestuiven, net zoals de bijen, zorgen ze er ook voor dat we geen last krijgen van enorme plagen van muggen en vliegen. Want kijk, ze vangen heel veel insecten.
0: Ja, nou zo nuttig zijn ze. Maar ja, ik denk dat we bang zijn voor de steek. Nou ja, er zijn mensen die zijn allergisch dan. Dus ja, maar ik denk als ik al die mensen zie slaan naar die diertjes, dan denk ik, oeh, doe dat nou maar niet. Dan maak je ze alleen maar boos mee.
1: Ja, precies. Nee, op het moment dat er een wesp naar je toe komt, dan is dat in 99 van de 100 gevallen zijn dat de limonadewespen. Mm-hmm. Dat zei je zelf ook al. De Duitse en de gewone wesp, die komen op ons voedsel af. En dat is in deze periode op het moment dat het nest op zijn grootst is. En ze ergens anders zoetigheid gaan zoeken dan dat ze op het nest krijgen.
0: Ja, misschien moeten we zorgen dat we zelf niet zoetig ruiken. Dat zou misschien helpen.
1: Nou ja, dat zou kunnen helpen. En op het moment dat er een dame toch rondom je heen gaat vliegen om te kijken of je wat zoets hebt, dan is het beste om gewoon op je vingers te gaan zitten, niet te wapperen met je handen. En gewoon af te wachten wat ze doet. Want ja, zodra jij rustig blijft, zal zij geen reden hebben om defensief te reageren. Want
0: precies,
1: dan voelt zich ook niet bedreigd.
0: Nou ja, dat is heel logisch, vind ik. Goed, ja. Maaike, dit jaar blijkt er sprake te zijn van een slecht wespenjaar. Waar komt dat door?
1: Nou ja, dit jaar lijkt enorm op 2024. Dat was ook een slecht jaar. En dat heeft te maken met het feit dat we vooral in het voorjaar heel veel last hebben gehad van regen. Veel regenval zorgt dat de nesten zeer vochtig blijven. En zelfs sommige nesten worden door de regen geraakt, waardoor ze gewoon compleet kapot gaan. Want mm-hmm, ja, ze zijn gemaakt van het lijkt op papier. Hoe ze dat hoe ze dat maken.
0: Yeah.
1: En daarnaast hebben we, net zoals in 2024, nu ook weer hele lange periodes met heel heet weer.
0: En daar kunnen ze ook niet tegen.
1: Nou ja, weet je, het maakt dat er dat de bloemen minder nectar maken, waardoor er minder insecten zijn, waardoor er minder eten is voor de wespen.
0: Ja.
1: En daar komt bij, op het moment dat een wespennest te heet wordt, dan kan zo'n compleet wespennest uitsterven.
0: Ach jeetje. Ja.
1: Ja.
0: Ja, dus vandaar dat we praten over een slecht wespenjaar.
1: Ja.
0: Afgelopen zaterdag is de wespentelling van start gegaan. Hoe gaat nou zo'n telling in zijn werk?
1: Nou, het punt is dat je kunt op tuintelling.nl kun je vinden wat je moet invullen op zo'n formulier. En de bedoeling is dat je met een papiertje de tuin in gaat. Gaat kijken welke wespen je in 30 minuten tegenkomt. Die noteer je. En dan vervolgens vul je dat in op het telformulier.
0: Ja, dus gewoon hoeveel wespen je ziet. Die moet je tellen.
1: Ja. Ja, en als je nou een beetje moeite hebt met ze bepalen over welke wesp je het dan hebt, welke je dan ziet, je kunt op onze site en bij tuintelling.nl kun je een overzichtje zien van welke wespen er allemaal zijn.
0: Ja, want ze zien er allemaal anders uit. Ja, voor de leek niet waarschijnlijk.
1: Nee, ja, voor mensen die er bijna niet mee te maken hebben, is het heel lastig te herkennen. We hebben zelf ook nog best wel moeite met het onderscheid maken tussen een vliegende gewone wesp en een vliegende Duitse wesp. Want die twee lijken ontzettend op elkaar.
0: Ja, dus dat daarom wordt lastig. Ze, ja.
1: Ja, precies. Daarom vallen die twee ook onder de limonadewespen. Mm-hmm. Maar een horenaar, een Europese horenaar, die herken je echt wel. Die noem ik zelfs de vliegende Chinook.
0: Ja.
1: Dat is een erg grote dame.
0: Ja.
1: En de andere wespen zul je wat minder snel zien, omdat die wat minder vaak voorkomen. Het is voornamelijk de limonadewespen.
0: Nou heb je ook
1: zo'n elke wesp die je ziet.
0: Ja, nou dat is een goed. En dan geef je dus die telling, kun je doorgeven. Of aan jullie dus, hè, de Wespenstichting, of aan tuintelling.nl.
1: Ja, je kunt het formulier invoeren op tuintelling.nl.
0: Ja.
1: En dan krijgen wij inderdaad ook daar meldingen van. En met deze telling proberen we een beetje inzicht te krijgen hoe het met de wespenstand is gesteld. Of het inderdaad zo'n slecht jaar is.
0: Ja.
1: En hoe de verschillende wespensoorten over Nederland verspreid zijn.
0: Ja, nou zijn de berichten. Ja, sorry. Volgens de berichten zijn niet alleen in Nederland de aantallen flink afgenomen, maar in België en in het Verenigd Koninkrijk ook. Dat komt ook door het natte voorjaar en de warme zomer.
1: Ja, helaas wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe zit dat bijvoorbeeld in de andere landen om ons heen? Zoals Duitsland, Oostenrijk.
1: Ja, dat is een beetje lastig stellen, want daar hebben wij niet echt specifieke cijfers van.
0: Nee, nee.
1: Ik weet ook niet of zij ook wespentellingen organiseren.
0: Oké. Die afname van die wesp, wat zijn de gevolgen op het ecosysteem?
1: Ja, op het moment dat er steeds minder wespen of helemaal geen wespen zullen zijn, dan zullen de vliegen en de muggenplagen enorm toenemen.
0: Uh-huh.
1: Want een wespennest eet ontzettend veel insecten. En op het moment dat er heel veel andere insecten gaan komen, dan raakt de balans verstoord. We hebben die wespen echt heel erg nodig. Ze zijn heel belangrijk.
0: Wat kunnen we doen om ze... Ja, we kunnen het weer niet beïnvloeden. Maar wat kunnen wij doen om toch te zorgen dat het goed gaat met die wesp?
1: Ja, wat je kunt doen is in het voorjaar en in de zomer een wespenrestaurant te maken waarbij je af en toe wat vlees neerlegt, want ze hebben eiwitten nodig voor hun larven.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb in mijn tuin een bordje waar ik eens in de zoveel tijd een plakje ham neerleg waar ze gretig gebruik van maken, of een plakje kipfilet. En op dit moment hebben ze ook wel behoefte aan zoetigheid en kun je op dat bordje een appel leggen die ze helemaal op zitten eten, of andere rijpfruit. Er liggen bij mij ook stukjes nectarine en schillen van de meloen.
0: En daar help je ze mee?
1: En daar help je ze mee, want dan krijgen ze toch wat zoetigheid en ze krijgen ook eiwitten voor hun broedsel.
0: Nou Maaike, dat is een goede tip en laten we dat doen met z'n allen. Want we hebben die wesp toch wel heel erg hard nodig.
1: Ja.
0: Maaike Kallis van de Wespenstichting, ik dank je voor het gesprek. En succes met de telling en ik wens je nog een hele fijne dag.
1: Dank je wel, succes met de uitzending.
0: Dank je.

0: The rich girl. And she can rely on the old man's money. Nou ja, dat hoef ik niet meer te zeggen op mijn leeftijd. Goed, dat was Hall & Oates. En daarvoor luisterden we naar Rob de Nijs met Bangerhart. Afgelopen zaterdag, ja, toen is de competitie begonnen in Bunschoten-Spakenburg. En dan heb ik het over de voetbalcompetitie. Spakenburg speelde tegen VV Katwijk thuis. En aankomende zaterdag, ja, dan spelen ze tegen RKAV Volendam. Ik ga praten met Willem van Veluw van Randje 16 over deze wedstrijden. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pearl.
0: Ja, goedemorgen, Willem. Hoe is het gegaan zaterdag?
1: Ja, we zijn ontzettend blij dat het natuurlijk weer een start is gegaan in Spakenburg. Van de drie Spakenburgse clubs is alleen één Dijkblad tegengevallen. Die hadden een perfecte voorbereiding, bijna alles gewonnen. En die gingen eraf met 4-0 tegen Excelsior Maassluis. Dus dat was even een tegenvaller. Maar daarnaast staat dat Spakenburg een fantastische wedstrijd gespeeld heeft. Die wonnen met 1-0 tegen Katwijk. Maar die hadden het eigenlijk veel eerder af moeten maken. Want die misten echte grote kansen. Het had zeker 2-3-0 moeten zijn voor Spakenburg. En ja, als je de trekken niet overhaalt, dan blijft het spannend in het voetbal. Dus het was op de tribune nog wel onnodig billen knijpen, wat eigenlijk helemaal niet nodig was.
0: Oh, oké. Okay. En ja, aankomende zaterdag spelen ze tegen Volendam. Wat verwacht je van die wedstrijd?
1: Ja, nou, tegen Volendam hebben ze het altijd wel vrij moeilijk. Volendam is een lastige ploeg. Heeft afgelopen zaterdag keihard verloren met 5-0. Dus die zullen echt gebrand zijn om de punten in Volendam te houden. Dus, deze goede start en we hebben, en er is een hele goede voorbereiding geweest bij Spakenburg. Bijna alles gewonnen. Dus ja, dat als je kampioen wil worden, moet je deze wedstrijden winnen.
0: Nou.
1: Het leuke is ook wel dat IJsselmeervogels, die hadden een hele matige voorbereiding. En die hebben in de laatste minuut met 1-2 weten te winnen. Dus die zijn ook heel goed gestart in de competitie. En waar wij het vorige week al een beetje over hadden, ja, hopelijk brengen deze overwinningen nou een beetje de rust in de vereniging.
0: Dat zou dat, mooi zijn, hè Willem, als de rust weer de keert.
1: Ja. Dat gun ik de club echt.
0: Nou, wij allemaal met ze. Even over Randje 16, die gaat natuurlijk ook weer van start met een nieuwe sidekick. Jamie Schaap, ja. Wat kan je over Jamie vertellen?
1: Ja, nou, dat Jamie een fantastische gozer is. Hij heeft een geweldig jaar. Hij is altijd, heeft hij voor ons klaargestaan toen hij nog keeper was bij IJsselmeervogels. Heeft een duidelijke mening. Weet goed het te verwoorden wat er mis is. Schroomt daar niet voor. Die past perfect bij ons programma. Wij zijn heel blij dat IJsselmeervogels hem geen functie heeft aangeboden. Wat ik trouwens wel uitermate vreemd vind. Maar anders had hij natuurlijk geen analist kunnen worden bij ons.
0: Nee,
1: en wij zijn.
0: Maar waarom is hij geen doelman meer, Willem?
1: Hij heeft een zware heupblessure opgelopen. En toen is hij tussentijds gestopt. Dit seizoen is hij in december gestopt. Mm-hmm. Want het ging gewoon niet meer. Hij had te veel pijn in zijn heup gekregen. En dat ging helaas niet meer. Nee. Maar hij heeft als keeper enorm veel voor IJsselmeervogels betekend. Mooie successen gehaald. Verschillende kampioenschappen. Dus ja, en voor Jamie is het ook een mooi iets wat hij er nu als er toch geen voetbal meer is, dat hij dat bij ons.
0: Jullie hebben hem binnen kunnen halen en hoe leuk is dat? En Randje 16 dus weer iedere week te zien en te beluisteren. Wat zijn de gasten de eerstvolgende keer?
1: Ja, wij gaan vanavond de eerste uitzending maken die dus morgen uitgezonden wordt. En we beginnen met een klapper Chris de Graaf, de trainer, hoofdtrainer van Spakenburg. Die komt bij naast Jamie aan tafel zitten. Henk van der Groep die presenteert het. En dan zullen we verschillende stellingen neerleggen. We hebben ook een nieuw onderdeel in het programma dat wij aan de gasten gaan vragen wat hun het meest is opgevallen in dit weekend. Mm-hmm. Dus dat weten ze van tevoren. Dus dan krijg je ook een leuke input op.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat daar dan uit gaat komen, hè?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Nou, Willem, heel spannend weer. Weer een nieuw seizoen Randje 16. Hoe leuk is dat? Korte zomerstop gehad. En nu weer volle bak er tegenaan met een nieuwe sidekick, Jamie Schaap.
1: Ik hoop... Wij kijken ook al uit naar Pul. We hebben Dennis Hichler, de betaalde voetbalscheidsrechter. Die komt in de eerste week september. Schuift hij in alle waarschijnlijkheid aan met nog iemand anders uit het betaalde voetbal. Zodat we ook in die richting de nieuwe regels in het betaalde voetbal en in het amateurvoetbal op de hoogte gehouden worden.
0: Nou Willem, ik hoor het. Het wordt een mooi seizoen. Ik dank je voor deze keer. Ik spreek je volgende week weer met nieuwe berichten vanuit Bunschoten-Spakenburg. Mooie dag gewenst.
1: Oké.
0: Tot volgende week. Dag.
1: Dankjewel hè.
0: Ja, en dat was het laatste nieuws vanuit Bunschoten-Spakenburg wat de voetbalcompetitie betreft. Wij zijn weer door onze nieuwtjes heen. Het uur zit er alweer op en ik dank u allemaal heel hartelijk voor het luisteren. Tussen 12 en 1 wordt dit programma herhaald en hou ons in de gaten op de alle socials en op onze website www.eemland1.nl. Ik dank u allemaal, maak er een mooie dag van en tot morgen.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorinchem, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.
5: 80 is prachtig.

0: Is die prachtig of niet? Ik dacht het wel, hè. Wat een mooi begin van Dekker Radio vandaag. Bobby Goldsboro en Summer, the first time uit 1973. Dat is lekker oud, toch?
1: Ja.
0: Oh, ik heb nog veel meer oude muziek voor je. Maar ook nieuwe. Dus wees maar niet bang. Iedereen komt aan zijn trekken bij Dekker Radio.

Zeg, het is eerlijk. Geen alledaagse muziek bij Dekker Radio. Natuurlijk niet. Dit was een hele leuke van John Mullen en de Summertime Blues in een nieuw jasje. Jascha uit Nederland is die. En die roept help met een uitroepteken. Nou, als ik kan helpen, doe ik dat. Luister maar.

Van heden de dagen naar het verleden. Help, nou ik heb toch geholpen. Ik heb hem gedraaid namelijk. Jacques Dutronc is uit het verleden. En die heeft het over, het is 5:00 's morgens, Parijs ontwaakt.

0: om 5 uur, om 5 uur 's morgens. Tjonge, jonge, jonge. Nou, zo vroeg was ik daar nog nooit opgestaan. Jacques Dutronc met dat prachtige lied van toen.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Oh, wat is er nou aan de hand? Ik denk dat er een storing is in de studio. Ja, hoor je dat? Kijk of ik er wat aan kan doen.
2: Would someone please hang that phone up?
0: Okay, ja, hang de telefoon maar op. Dat helpt misschien wel. We gaan naar 1984. Midnight Star heet de groep en Operator.

0: Nou, heb ik nooit meegemaakt hoor, dat een operator aan te passen kon. Dat was heel vroeger in Nederland ook zo. Dit was een wat chagrijnige operator hoor.
1: Ja.
0: Een hele erge. Die had er geen zin in, trouwens. Midnight Star hoorde je met een leuke vertolking uit 1984 daarvan. Hé, hey, Kleimans en Van Geel. We gaan even naar België met Juf Helena. Wat zou er met Juf Helena zijn?

0: Tipsy Girls. Met een knipoog naar de Spice Girls natuurlijk. En Wannabe.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dek-

0: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last. Het weer, de meeste buien trekken weg. Meer zon vanmiddag bij maximaal 22 graden.

Ralf Czerny, Zonnelicht bij Nacht. Het lijkt me sterk. Drie achter elkaar. Dadelijk Tila Brea. Maar eerst Benny Nijman met Bonnie Sinclair.

0: Ben je er nog?
1: Oh ja.
0: Ja, ik ben er ook nog. Echt geweldig vind ik hem niet hoor. Van juli tot september. Nou, dan moet het nou maar ophouden met Tila Brea. Jongen. Even wat anders. Kwaliteit? Oké. Dat is dit wel. Legendarische man. Ik heb het over Carlos Santana. Moet je hem horen spelen. En dan samen met Michel Lebrun spelen ze The Game of Love.

Geweldig, hè? Ja. Echt een virtuoos. Op zijn gitaar, ja hoor. Carlos Santana en Sheila Bronze hoorde je met The Game of Love. Moet een beetje opschieten, Dekker Radio, ja. Anders kom ik niet uit. Nou, dat moeten we niet hebben natuurlijk. En ik had deze ook nog klaarstaan van Buzz Skeks. Low Down. Leuk dat je luistert naar Dekker Radio.

Remake heet dit. Van Snelle en Bente. Erg leuk gedaan. Stiekem gedanst. Nou, die kenden we nog wel, hè? Van Toontje Lager, toch? Hey, Katy Perry is er ook vandaag. Luister.

0: Thank God it's Friday. Daar staat TGIF voor. En Katy Perry hoorde je met Last Friday. Nou, dat klopt wel. Ik ga gedacht zeggen, ik heb het gehad met dit allemaal.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Genoeg herrie gemaakt, Dekker. Ja, oké. Ik laat je achter bij Chicago. And if you leave me now...

0: vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie

0: 50 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Daar kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen. Incidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over...

0: vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon. 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

De muziek van Joan Jett en The Black Hearts uit 1982. De opening programma Bond voor vandaag. I love rock'n'roll. Houdt u er ook van rock'n'roll muziek? Nou, wij draaien alle soorten en maten en decennia van muziek hier in het programma Bond. Ik ben Jan Barg trouwens en ik draai ze voor u het komende uur. Bente, anno 2026. Dit is 3, 2, 1...

0: Ze kan tellen van 3 naar 1 terug. 3, 2, 1, dat was Spente en haar 2026 plaat hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Oude meuk!
0: Hebben we ook voor u de Rolling Stones, ze gaan naar 1967. Dit is Dandelion.

0: Uit 1967, deze de muziek van de Rolling Stones, het nummer Dandelion.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Zo is dat maar net. In die bonte muziekverzameling duiken wij naar het jaar 2006 met Gwen Stefani samen met Aiken, The Sweet Escape.

0: De muziek van Gwen Stefani en Aiken terug naar het jaar 2006 met The Sweet Escape.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2012, het Eurovisie Songfestival van Nederland, deed mee Joan Franka met dit nummer, You and Me.

0: En dat was hem, de plaat van Joan Franka, You and Me. 2012 kwam dit nummer uit.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Een nieuw vrolijk zomersplaatje van Perry Zuidan. Dit is Zing, Signorita.

0: De zomer in je bol met deze muziek. Perry Zuidan en zijn nieuwe plaat Zing Señorita.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: De muziek van Pearl Jam. We gaan in 1994. Dissident.

Pearl Jam en The Dissident hier in het programma Bond. We gaan op naar het half uur overigens. Muziek uit 1972. Dit is La Bicifre.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in Heilo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van twee blushelikopters uit Noorwegen. Omdat sommige plekken in de Ardennen moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Het weer droog, af en toe zon, 22 graden. Morgenochtend regen, vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Muziek van de Robert Cray Band, terug naar 1987, Right Next Door, de titel van deze heerlijke plaat. En omdat het een heerlijke plaat is, uiteraard hier ook in het programma Bond. Hedendaagse muziek hier van Lost Frequencies. Dit is Live It All.

0: Hey, dagse muziek van Lost Frequencies, Live It All, zo heet het, het plaatje anno 2026 in het programma. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: 1963, The Crystals, The Do Run Run, When He Walked Me Home.

0: Ja, productie Phil Spector, hè? Typisch nummer uit de jaren 60, 1963. The Crystals, The Do Run Run and When He Walked Me Home.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we naar 2002 met Last Ketchup, oftewel Agere. Dit is de Ketchup Song uiteraard.

0: Jazeker, de Ketchup Song, Last Ketchup, jaar 2002. Ja, dat is alweer zo lang geleden. En dat is het natuurlijk ook, als je dat rekent. 24 jaar terug in de tijd.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: We hebben ook voor u Chris Williams en een nieuwe plaat, Blue Summer. We horen de golfjes gaan, hè. Nog even een kopje. Lekker nat worden.

De Best Fake Smile van James Baird 2015. En daarmee kwamen we op het punt in het programma dat we weer eens afscheid van u gaan nemen. Dit was dan weer een uurtje lang Bontekuur Radio Toestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier een programma voor u gemaakt. Reageer op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres daarvoor. Ja, en voor het overige rest mij nog u een hele fijne dag toe te gaan wensen met allerlei leuke activiteiten uiteraard. En uiteraard ga ik u nog vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1972. De monsterhit van Julio Iglesias uit dat jaar, Un Canta Galicia. En daar nog een nieuw werkje van Sandy Summers, Like a 70s Day. Nou, dat past er precies achteraan, hè? Muziek uit de jaren 70. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende Bond maar weer.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De vier kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste...
0: Vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Uw trapslopen,
2: fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Radio.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: zon.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.
2: Radio, everybody listens to the radio. Ready this. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
1: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
0: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i. Eemland 1.
4: Het is mooi weer.
2: Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Luisteraars, een hele goede avond. Hartelijk welkom. Het is bijna 6 minuten over 7. Dit is tot 9 uur vanavond een nieuwe aflevering van de Puntjes op de I. De laatste zomersaflevering met vanavond de zomerhits van maar liefst 59 jaar geleden. We gaan terug naar 1967 voor de zomerhits. Maar we begonnen natuurlijk met die lekkere zomerhits van Kees Bouwman en Peter Liebrom uit 2026. Ze komen hier uit de omgeving. Uit Baren en Soest komen ze en we hebben ze de hele zomer gebombardeerd tot onze eigen paradeplaat hier bij Puntjes op die. Straks nog om 8 uur horen we ze nog 1 keer. En nu wordt het dan tijd voor de hits van 59 jaar geleden. De zomerhits van 1967. We gaan ze weer 3 aan 3 draaien vanavond, dus we maken er gewoon een lekker blokje van 3 van. De eerste 3 die komen er al aan. De Tremolos, Silence is Golden, Scott McKenzie met San Francisco. En we beginnen natuurlijk met de 4 jongens uit Liverpool. Ze scoorden een heleboel hits in de jaren 60. Ook deze, All You Need Is Love, The Beatles.

En dat waren de eerste drie in het blokje van de eerste drie hits uit de zomer van 1967. De Tremolos en Silence is Golden. En die Tremolos die hadden aan het eind van de zomer nog een zomerhit. En die kwam precies 59 jaar geleden binnen in de top 40 op nummer 34. Dat is Even the Bad Times Are Good. Wie weet komt hij nog langs vanavond. Daarvoor Scott McKenzie, San Francisco. De zomerhit van 1967. Man overleed morgen precies 14 jaar geleden. En hij had eigenlijk één grote hit. En dat was deze. En dat is meteen de Flower Power hit uit die tijd. En we begonnen met de Beatles. All You Need Is Love. Beatles hoeven verder niks over te vertellen. Scoorde hit na hit in de jaren 60. En dit was er eentje van. Dus All You Need Is Love, daar begonnen we mee. Volgende blokje van drie staat er alweer aan te komen. Met onder andere onze eigen Armand Blommekinders zit daarin. Waterloo Sunset van de Kings. Maar we beginnen met een band die al begin jaren 60 hits maakte. De Manfred Mann, later Manfred Mann's Earth Band. In 67 hadden ze een top 10 hit. En die heette Haha, Set the Clown.

Kings en Waterloo Sunset. En die Kings die hadden twee zomerhits in de lijst in 1967. Dit Waterloo Sunset. En later in de zomer kwamen ze nog terug met een hele grote hit. En dat heette Mr. Pleasant. Daarvoor nog de man die in 1967 doorbrak met Ben ik de Min. De opvolger heette Blommekinders. En die stond in de zomer van 1967 in de top 40. Herman van Loenhout. En die kennen we beter als Armand. En we begonnen met Manfred Mann. Een beetje wat ik al zei, begin jaren 60 al heel veel hits. Maar in 67 nog een keer. Haha, Seth de Clown was een lekkere zomerhit in 1967. We gaan weer drie lekkere zomerhits draaien. Waarvan er eentje, nou dat is me een knaller zeg. Dat is, die staat nog steeds hoog in de top 2000. Dat weet ik zeker. Procol Harum, daar heb ik het over. Die gaan we straks draaien. Maar ook nog de Beach Boys met Ten I Kissed Her. En we beginnen met Arthur Connolly. Sweet Soul Music.

Purple Harem en Wider Shade of Pale uit 1967. En de plaat werd 5 jaar later in 1972 opnieuw een hit. En 5 jaar geleden was het na de moord op Peter R. de Vries, stond de plaat opnieuw in de belangstelling. Omdat de plaat een favoriete plaat was van Peter R. de Vries, kwam de plaat erg hoog in de top 2000. En het is nog steeds een hele mooie klassieker. Wider Shade of Pale dus van Procol Harum uit de zomer van 1967. Daarvoor nog de Beach Boys. Hoe kan het door anders? Beach Boys in de zomer. Ja, Ten Eyck Kester stond in de zomer van 67 in de hitparade. En begonnen met een lekkere van Arthur Connolly. Sweet Soul Music. Het is 7 minuten over 7:30. Je luistert naar eenmaal heen naar puntjes op de i. We zitten midden in de zomer van 1967. We draaien de zomerhits van 59 jaar geleden. En dat doen we in blokjes van 3. En er komen er weer 3 aan. Sandy Shaw deed mee aan het Songfestival. En won met Puppet on the String. The Outsiders uit Nederland met Waddy Tax hadden een hitje. En dat heette Summer is Here. Maar we beginnen, ja, we hebben de Beatles al gehad. Dus de Stones moeten ook maar even langskomen. We beginnen nu met de Stones. En We Love You.

0: String.
1: Puppet on the String was dat van... Oh, eerst deze maar dan even. Heemland 1, samen dichtbij. Ja, daar luister je naar. Puppet on the String van Sandy Shaw. Ze won het Songfestival in 1967. En dan moet je er altijd bij zetten op blote voeten. En we kennen er ook van die andere hit. There's always something there to remind me. Maar dat bracht ze al eerder uit in 1965. Verder nog in dit blokje hadden we The Outsiders met Wally Tax. En The Outsiders was dus echt zo'n groep uit de jaren 60. Die niet echt hele grote hits scoorden, maar wel hele lekkere hits. En Summer Is Here was een van die hits die ze scoorden in de zomer van 1967. En eigenlijk een beetje vergeten werk van de Rolling Stones stond op 1 in de zomer van 1967. We Love You, een plaat met een dubbele A-kant. Want op de andere kant, op de B-kant, stond Dandelion. Platen van de Rolling Stones die we niet zo heel vaak meer horen. Daarom is het even leuk dat we hem vanavond weer konden draaien. Dus Rolling Stones dus met We Love You. Het is op 11 minuten na is het 8 uur. Zou ik er nog 3 kunnen draaien? Dat denk ik wel. Misschien nog wel 4. Dus dat gaan we ook doen. We gaan in ieder geval draaien The Hollies met Carrie Ann. Aretha Franklin met Respect. En we beginnen met The Small Faces. Want ook die hadden in de zomer van 1967 een hele grote hit. En dat heette Ichiku Park.

Carrie Ann was dat van The Hollies. Lekkere muziek uit de zomer van 1967. Daarvoor nog Aretha Franklin met Respect. En we begonnen met een hele grote uit 67. The Small Faces en Itchy Cool Park. Ik heb er nog één voor je tot het nieuws van 8 uur. En die is van de Bee Gees en die heet Spicks & Specks. Blijf lekker luisteren. Tot zo, na 8.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
1: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
0: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

was hem dan voor de laatste keer eigenlijk. Kees Bouwman en Peter Libron een hele zomer lang. Want dit is ook tevens de laatste aflevering van de Zomerpuntjes. Met nog een uur lang de zomerhits uit 1967. Ik zeg wel de laatste keer per Kees Bouwman en Peter Libron. Mocht het nou na mijn vakantie ergens eind september nog heel mooi weer zijn, dan ga ik hem vast nog wel een keertje draaien. Maar voorlopig is het even, gaat hij even de kast in. We hebben in ieder geval nog wel een uur lang de zomerhits uit 1967. We gaan ze weer 3-on-3 draaien en er zit een hele lange tussen. Ja, die kan alleen maar van de door zijn. En dat klopt, dat is Light My Fire. Die stond ook in de hitparade in de zomer van 1967. We gaan zo beginnen met de Supremes, met The Happening. En het eerste blokje eindigen we met Patricia Pai, met Je bent niet hip. Nou, ben je weer helemaal bij? Blijf lekker luisteren. We gaan gelijk weer van start. Diana Ross, samen met de Supremes. En het feestje heet The Happening.

0: geleden.
1: Ja, bijna 60 jaar geleden maakten we voor het eerst kennismaking met Patricia Pai. Je bent niet hip was een oorspronkelijk Duits liedje van Stef Malmquist uit ergens uit het Hoge Noorden. Maar er werd een Nederlandse tekst voor gemaakt en Patricia Pai die scoorde ermee. Je bent niet hip en Patricia Pai die is weer helemaal terug in de belangstellingen. Want ze is oma geworden, heb ik in de bladen, uit de bladen vernomen. Daarvoor nog, ja, die mag natuurlijk niet ontbreken in dit programma. The Doors, Light My Fire, lekker 7 minuten lang. En nog steeds lekker hoog in de top 2000 aan het eind van het jaar. En de Supremes, daar begonnen we mee, dit blokje. Met Diana Ross in de hoofdrol. The Happening, zo heette het. Het is 10 minuten voor 8:30 nog tot 9:00. De zomerhits van 59 jaar geleden. De zomerhits uit 1967, om precies te zijn. En er komen er weer 3 aan. Stevie Wonder, ja, ook een mannetje die al heel lang meedraait. Maar ook al in 1967. I Was Made to Love Her was zijn zomerhit. Jeff Beck zingt Hi Ho Silver Lining. En onze eigen Golden Earrings hadden in 1967 een lekkere hit. En die heette Sound of the Screaming Day.

17 jaar was hij toen hij dit in de hitparade zong. Stevie Wonder, I Was Made to Love Her, uit de zomer van 1967. Daarvoor een lekkere van Jeff Beck, Hi Ho Silver Lining. En we begonnen met onze eigen Golden Earrings. The Sound of the Screaming Day was een lekkere zomerhit 59 jaar geleden. Het is zo op een half minuut na, het is het half negen. Het ben ik nog een half uur lang. De zomerhits van 59 jaar geleden, de zomerhits uit 1967. En er komen er weer drie aan, waarvan twee iets met elkaar te maken hebben. Want we gaan naar de groep Dem luisteren en in de groep Dem zetten Van Morrison. En Van Morrison had met Dem een zomerhitje, maar ook alleen had hij een zomerhit. En die twee zomerhits gaan we zo draaien. Met daartussenin een lekkere plaat van Sandy Posey en die heet I'll Take It Back. Maar eerst dus Dem, Gloria en daarna dus Brown Eyed Girl van Van Morrison. Nou, er komen er weer drie aan. Ga lekker luisteren. Ik zet ze voor je klaar.

Van Morrison en Brown Eyed Girl. Daarvoor Sandy Posey en I'll Take It Back. Ze overleed 2 jaar geleden op 80-jarige leeftijd. En had in Amerika drie echt grote hits. En al die hits van Sandy Posey kwamen niet verder dan nummer 12 in de hitparade. En we begonnen met Them en Gloria. En dus dat was eigenlijk ook weer een beetje Van Morrison, toch? Ja, ja, kunnen we wel zeggen. Hoe lang heb ik nog? Oh, nog 1 minuut of 20. Nou, dat worden nog wel 6 plaatjes, denk ik dan. Wat komt eraan? Nancy Sinatra en Lee Hazelwood hebben het over Jackson. Uit eigen land, Ronnie en de Ronnies. Die hebben een beetje te veel gedronken en zien beestjes. Maar we gaan beginnen met The Who. The Pictures of Lily.

Lee Hazelwood samen met Nancy Sinatra. Nancy Sinatra, inmiddels 86, was natuurlijk de dochter van Frank Sinatra. En ook met papa maakten ze nog wel hits, maar ook met Lee Hazelwood. En dat deze in de zomer van 1967. Jackson, zo heette dat nummer. Ronnie en de Ronnies, die scoorden ook in 67. Achter Ronnie ging schuil Ronald Schutte. En die maakte samen met Peter Koelewijn dit nummer, De Beestjes. En we begonnen met The Who, The Pictures of Lily. Allemaal lekkere hits uit de zomer van maar liefst 59 jaar geleden. Ik heb nog 12 minuten. Ik heb 3 plaatjes liggen. Ik ga nog wat opzoeken, denk ik. Want ik denk dat ik dan nog iets van 6 minuten overhoud. Maar wat gaan we doen de komende 8 minuten, denk ik. We gaan luisteren naar Here We Go Again van Ray Charles. The Roadies komen eraan met Take Her Home. En uit van Londam natuurlijk The Cats. Die hadden elk jaar wel een hit. En ook dit jaar in 1967 met Sure He's a Cat. We gaan maar beginnen. Ray Charles komt eraan. Here We Go Again.

De Roadies en Take Her Home. Ja, in Volendam hadden ze de Cats en in Oude Pekela hadden ze de Roadies. En die hadden niet alleen dit nummer in de hitparade staan in de zomer, ook nog Just Fancy hadden ze ook nog in de zomer. Maar heb ik geen tijd meer voor, nee, helaas. Daarvoor nog de Cats dus met Sure Here's a Cat. En we begonnen het blokje met een hele mooie van Ray Charles. Here We Go Again. Ja, ik ben er bijna doorheen door deze aflevering van Puntjes op die. En ook door de zomerafleveringen. We hebben de jaren 70 gehad. We hebben zomerse muziek uit de jaren 80 gehad. En vanavond dus zomerse muziek uit 1967. Ik ga er even tussenuit. Volgende week ben ik 25 jaar getrouwd. Die week erop ga ik met vakantie. En wij zien elkaar en wij horen elkaar weer eind september voor een hele nieuwe frisse Puntjes op die. En ik heb er zo nog eentje voor je. En dat is van de groep die meerdere zomerhits had in 1967. Want we hebben ze al een keer gehad vanavond. Ik heb het over de Kings. Mr. Pleasant heb ik nog niet gehad. Dus daar gaan we mee eindigen. Ik wens je een heel fijne avond. Verder nog veel plezier straks met Bertwin en Blues & Friends. En wij spreken elkaar weer over een week of 5, 6 denk ik. Tot dan. Hoi.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeente mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
1: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
0: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1.

Gary Moore hoorde je en Albert King. Leuk dat je weer luistert naar Eemland 1, naar Blues & Friends. De beste blues van 9 uur tot 11 uur, hier dus op Eemland 1.

En zijn Thunderbird hoorde je bij Blues & Friends op Eemland 1. En zijn Thunderbird, één van de drie grote bluesgitaristen uit Texas in de jaren 80. Dan in ieder geval heel lang geleden. Steve Ray Vaughan, Johnny Winter en zijn Thunderbird. Dat waren toch eigenlijk wel de drie beste, de drie populairste rockgitaristen in Texas in die tijd. Daarvoor, wat ik al zei, was het Carrie Moore. Van zijn bluesalbum Still Got the Blues uit 1990, als ik het goed heb. Hij speelde samen met zijn grote held Albert King. En dan nu Ben Prestige. Een nummer over de duivel.

Van het album You and Me, het was Joe Bonamassa. Van alweer een hele lange tijd geleden. Hij is nog steeds bezig natuurlijk. Ook vaak met die goede zangeres Beth Hart. Dit was Joe Bonamassa. Eventjes weer terug naar de oude blues. De blueslegendes. Blues and Trouble. Wel in ieder geval gespeeld door een hedendaagse, een moderne bluesartiest.

Paul Asscher hoorde je bij Blues & Friends hier op Eemland 1. The Blues and Trouble. Kirk Fletcher die is hier ooit in de studio geweest. Een bekende Amerikaanse bluesman is dat. Hij speelde een aantal nummers en deed een interview hier bij Blues & Friends op Eemland 1. En hij gaat nu ook een nummer spelen. Van zijn cd. Even kijken, hoe heet dat nummer ook alweer? Bad Boy.

Een van mijn helden was Sun Seals hier bij Blues & Friends. Ik zag hem ooit in met een bluesfestival. Tijdens een bluesfestival in de Meervaart in Amsterdam. Sun Seals heet die man. Lonnie Mack, een groot voorbeeld van bijvoorbeeld Steve Ray Vaughan. Die was al in de jaren 60 bezig met allerlei instrumentale nummers. Later in de jaren 80 werd hij echt wild en nam hij ook een live album op. Hij ging toen ook de studio in met Steve Ray Vaughan trouwens. Kijk maar of je dat nummer ergens kan vinden, dat album. Lonnie Mack, hier bij Blues & Friends op Eemland 1.

Als je iets graag wil, doe je 1 stap vooruit en 2 stappen terug. 1 step forward, 2 steps back. Dat was Johnny Winter van ergens rond de jaren 90 was dat. Van zijn album Hey, Where's Your Brother, Johnny Winter. Buddy Guy, een van mijn helden die ik hier vaker draai, die speelde in de jaren 50 met de beroemde Chess. In de beroemde Chess studio's was ook goede blues, maar hij werd eigenlijk tegengehouden in zijn enthousiasme, want hij mocht niet alles doen wat hij wilde. Hij deed toen Jimi Hendrix-achtige dingen, maar dat mocht niet van die studiobazen. In de jaren 80, 90 en later kon hij eindelijk zichzelf zijn. En dat kun je horen in het volgende nummer.

De bluesrocker Gary Moore werd geholpen door zijn grote idool Albert Collins. Ze speelde zijn nummer Too Tired hier bij Blues & Friends op Eemland 1. En ik ga nu verder met het laatste nummer van dit uur. Maar blijf luisteren, nog een uur komt eraan. Van Brian Lee. Dat is een blinde gitarist uit New Orleans. Die rond 2007, 2006 een van de vele slachtoffers was van orkaan Katrina die daar toen was. Hij maakte er een heel album over. Brian Lee.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
1: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
0: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

ZZ Top met misschien wel hun bekendste nummer, Lagrange. ZZ Top van het album Tres Hombres. Toen ik een jaar of 17, 18 was, was ik in Amerika. En met dit nummer aan reed ik in de auto. Het is ik niet, ik zat in een auto met een aantal andere leeftijdgenoten. Over die grote Amerikaanse wegen met dit nummer aan. En dan heel hard. Dat was een hele mooie herinnering. ZZ Top, Lagrange. Ook de volgende artiest heb ik live gezien. ZZ Top dus ook. En deze man heet Tom Principato. Man, leuk dat je luistert. Deze heb ik samen met jou gezien. In een cafeetje ergens in Noord-Holland. Een campingterrein of zo. We konden het bijna niet vinden. En daar speelde deze man Tom Principato. Ik had hem ook nog geïnterviewd tussen de colaflessen.

Een Nederlands duo is dat. Jack Hustings en Richard van Bergen. En die Richard van Bergen die is ooit uitgeroepen tot beste gitarist van Nederland. De Shiner Twins heten zijn band. En Rootback, een andere naam van een andere band van hem. En hij is, nu nog steeds bezig. Richard van Bergen en Jack Hustings. The Roomful of Blues. Die band is ooit opgericht door Duke Robillard in de jaren 60. Hij heeft er een aantal jaar bij gezeten en daarna is het overgenomen door allerlei andere mensen. Dus elke nieuwe CD had het wel een andere samenstelling. Deze samenstelling is Sugar Ray Norcia als zanger. En allerlei andere blueslegendes uit Amerika in de band natuurlijk. The Roomful of Blues.

Eerst hoorde je The Roomful of Blues. En daarna ging ik verder met Jimmy Rodgers. En zo'n blueslegende uit Chicago. Met het nummer You're Sweet. Jimmy Rodgers zag ik ooit live optreden. Gewoon tijdens een optreden, dus als publiek. Maar ik zat ook een keertje bij hem in een workshop. En dat was heel mooi. In een kleine ruimte met, ik weet niet, een aantal man. En daar ging hij gewoon uitleggen wat zijn leven was, wat hij allemaal had gedaan, hoe hij had gespeeld, met wie. En hij liet ook wel zien hoe hij dat deed. Jimmy Rodgers.

Dat was Mike Zuito. Mike Zuito, Life is Hard, van zijn laatste album. Hier op Eemland 1, Blues and Friends. Het is nog ongeveer een kwartiertje, dan is het alweer afgelopen. Elke maandag 2 uur lang de blues en Vrienden van de Blues. Van 9 tot 11 op Eemland 1, www.eemland1.nl. Blues and Friends.

Shame, Shame, Shame, What Happens Next. Van het album van Gabe Stillman was dat van zijn laatste album. Je luistert hier nog steeds naar de Blues and Friends. Nog een aantal nummers van Nicky T en de Snake Charmers, Ain't Wasting Time. En nou, ik denk dat daarna Santana komt, het eindnummer, de eindtune. Zal ik dan nog wel zeggen. Eerst Nicky T en de Snake Charmers. Leuk dat je luisterde naar Blues and Friends, 2 uur lang de blues. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur op Eemland 1. www.eemland1.nl

En dat is hij dan, dat is Santana, Samba Party. Leuk dat je luisterde naar Blues & Friends. 2 uur lang de blues hier op Eemland 1. Blijf natuurlijk luisteren. Ook volgende week. 2 uur lang, van 9 uur tot 11 uur. De blues. www.eemland1.nl. Tot volgende week.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesch Yılgız en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.